0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: Kijk.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
2: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: It started with a kiss.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, het is bijna 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Met zometeen muziek van Gloria Estefan, Aktana Munnik en een duet van Aretha Franklin en George Michael voor je.
2: Maar eerst de legendarische nieuwslezer Dave Datema. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Er werd gisteravond rond 9 uur aangereden door een auto op een zebrapad. Die wagen ging er daarna vandoor. Een toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor hem uit het oog. De man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. Het vuur brak begin deze maand uit in een rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat. Ze worden verdacht van brandstichting. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is vannacht lange tijd dicht geweest vanwege een brand in Den Horen. Het bedrijfspand stond daar volledig in de fik. Daar kwam veel rook bij vrij en die trok over de snelweg. Het vuur woedde bij Alpine Engineering. Dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De hulpdiensten probeerden nog te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere bedrijven. Dat is gelukt. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wisten ook hun tweede wedstrijd te winnen. Noorwegen was met 3-2 te sterk voor Senegal. Erling Haaland scoorde 2 keer. Frankrijk won met 3-0 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van Mbappé. Die wedstrijd lag tussen Frankrijk en Irak lag 2 uur stil vanwege onweer. Argentinië won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Daar 2 doelpunten van Messi. Nu nog aan de gang Jordanië-Algerije. De stand is daar 1-0 in het voordeel van Jordanië. Het weer bewolkt en droog. In de loop van de dag zonnig. Het wordt 29 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen pas echt omhoog. Tot 34 graden de komende dagen. En op vrijdag kan het zelfs 36 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. We staan uit 1 file op dit moment bij ons in de regio. Namelijk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. 5 kilometer en daar doe je 6 minuten langer over door wegwerkzaamheden.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
5: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond.
5: Dit
1: is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Michael. Samen met Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. George en Aretha. Ik moet bij Aretha Franklin meteen denken aan de Rotterdamse zangeres Shirma Rouse. Want Shirma die gaat dus binnenkort samen met Matthijs van Nieuwkerk naar Amerika om op zoek te gaan naar de roots van Aretha in een nieuw SBS-programma. Soul Sister heet het. Kijken we wel een beetje naar uit natuurlijk stiekem. En stiekem vooral vanwege de tv-comeback van Matthijs.
1: Nou, zeker weten.
0: Heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Je hoorde I Knew You Were Waiting bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam van de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vanochtend komt er eerst nog wat bewolking, maar het blijft wel droog. In de loop van de dag wordt het zonnig, middagtemperatuur 29 graden. En langs de kust zorgt vanmiddag een wind van zee voor verkoeling.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A27... tussen Nieuwerijk en Knooppunt Gorkum en heb je 6 minuten vertraging.
0: En wat zit in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen allemaal?
1: Nou, heel de regio was natuurlijk in rep en roer toen bekend werd dat Marco van de ballentent, hè, van het programma 010 Rotterdam, stopte als ober daar zo in de ballentent. Nou, toen werd het bekend, maar wilde hij niks zeggen. Er kwam zoveel op hem af dat hij even niet wist waar hij moest beginnen.
0: Het enige wat hij zei toen hij wegging, de ballen! En toen, ja, hebben we nooit meer gezien.
1: Denk ik. Maar hij gaat vandaag bij ons zijn verhaal doen.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Wil die artiest worden?
1: Ik ben gewoon ook heel erg benieuwd hoe het met hem gaat, nu hij niet meer daar werkt.
0: Ik ook. We hebben er ook weer eentje vandaag in de categorie.
2: Je raadt het nooit!
0: We blikken namelijk terug en vooruit op Oranje met een pinchhitter uit het verleden. Zo'n man die er op het laatste moment inkomt en dan het doelpunt maakt. Een man die in 46 interlands 13 goals maakte voor Oranje. En die de grootste successen had bij Feyenoord, in Rotterdam dus. Vooral uit zijn legendarische vrije trap. Nou, dan moet je toch wel weten wie ik bedoel, of niet? Als je weet wie die mystery guest is, laat het dan maar even weten via de Rijnmond app. Dit mysterie is wel op te lossen, denk ik. En ook vandaag gaan we weer terug naar de jaren 80, 90. Want het is 80s en 90s week bij Rijnmond. Binnen nu en 15 minuten onder andere The Police en Gloria Estefan. Eerste Akda en Munich, hun grootste hit, Niet of Nooit Geweest.

0: En dat betekent letterlijk luisteren naar mijn lied. Nou, dat hebben we gedaan. De afgelopen 4,5 minuten hebben we dat gedaan hoor, Gloria. 16 minuten over 6, een hele goede morgen. Welkom bij Rijnmond. Rob, Wim en Nico, die hadden trouwens goed geraden. Want we gaan later deze show terug en vooruitblikken op Oranje op het WK... met niemand minder dan Pierre van Hooijdonk. En die kennen wij in deze regio natuurlijk vooral van... Put your hands up for Pierre, put your hands up for Pierre. Eerst even over een andere Rotterdammer, Crescencio Summerville. Hij is dé revelatie op dit WK in Amerika. Hij scoorde afgelopen zaterdag tegen Zweden. Maakte ook al een goal tegen Japan in die eerste wedstrijd. En daarmee trad hij trouwens in de voetsporen van iemand die hij heel goed kent. Namelijk zijn oud-trainer Gaston Taument bij Feyenoord.
1: Wat vet.
0: Hij heeft in de Feyenoord-jeugd gespeeld. En die scoorde zelf, Taument die scoorde zelf ook namelijk op het WK in Amerika in 1994. Precies 32 jaar geleden. Ja, fantastisch verhaal natuurlijk. Taument heeft Summerville jarenlang onder zijn hoede genomen. En hij zei het volgende over bij ons. Wat doet het dan met je als zo'n voormalig pupil, als je die ziet schitteren op het WK?
2: Ja, nee, dat vind ik fantastisch. Maar dat doet ook weer aan... het is heel lang geleden, aan 32 jaar geleden weer denken. Weet je, maakt dit de winnende goal.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een beetje ook... een beetje je debuut maken in het Nederlands elftal op een groot podium of WK. Dus nee, ik weet wat dat gevoel is en wat het met je doet en wat op je afkomt. Dus het is... dit is gewoon kippenvel, dat is gewoon genieten.
0: Summerville, die kent jou goed, want jij kreeg hem in de onder 13 bij Feyenoord. Wat herinner je je nog van dat jonge talent op Varkenoord?
2: Nou ja, heel goed, want eigenlijk is hij helemaal gevormd ook bij de onderbouw bij ons. Hij is al vanaf de onder 8 was hij op bij ons binnen, dus dat kende ik hem al. Kent zijn familie ook heel goed. En toen heb ik hem eigenlijk een beetje zo gevolgd. Toen kwam hij bij mij in de onder 13. Echt de klassieke rechtsbuiten. Nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook op de positie gespeeld. Dus dan zie je bepaalde dingen dat je denkt van ja, die jongen heeft net iets extra's. Was niet groot van stuk. Was klein van stuk, laat ik het zo zeggen. En gewoon specifieke kwaliteiten. En tuurlijk, het is nu makkelijk zeggen van ik had het al gezien, maar dat weet je natuurlijk nooit hoe zoiets gaat. Maar dat deze jongen gewoon van de buitencategorie was, dat was wat duidelk. En hij heeft zich gewoon elk jaar heeft zich gewoon goed ontwikkeld.
0: Ja, waar moest hij nog wel extra aan werken, vond jij destijds?
2: Nou ja, ik had het vaak al met Wim Jansen erover. Want die kwam altijd vaak bij de trainingen of wedstrijden sowieso op zaterdag kijken. En die kwam ook speciaal voor hem bij sporen op de 10:00 AM. Dus kwam hij altijd even kijken. En dan hadden we daarna spraken over hem. Dat hij het niet te veel uit stilstand moest doen. Maar dat heeft hij ook al tegen mij gezegd. Altijd in beweging blijven.
0: Blijf bewegen, zeker, ja.
2: Ja, en zeker de laatste actie. Want omdat hij natuurlijk niet echt fysiek is en veel van zijn techniek moet hebben, moet hij zorgen dat hij uit de duels blijft. Nou ja, dat heeft hij zeker in de Premier League de laatste tijd geleerd.
0: Maar het is zo jammer dat hij uiteindelijk niet is doorgebroken bij Feyenoord, hè?
2: Nee, dat is jammer. Ja, zo kunnen carrière gaan. Maar ik zeg ook altijd tegen de jongens, want ik heb toen zoveel gezien en gehad en mee gevoetbald vroeger.
0: Ja.
2: Weet je, kijk, als jij niet direct vanuit de onder 19 of bij Feyenoord 1 komt, dat wil niet zeggen dat je een slechte voetballer bent. Het kan ook via een omweg. En zo zijn er heel veel voorbeelden natuurlijk. Nou ja, hij is naar Dordt gegaan, toen naar ADO, toen naar
0: Leeds.
2: Toen naar Engeland gaan, Leeds gegaan. Ja. Dus ja, zo heeft hij die stappen gemaakt.
0: Ja. Is hij nog wel eens terug geweest?
2: Ja, hij is 2 jaar geleden is hij terug geweest. En toen heeft hij aan bepaalde trainers shirts overhandigd. Ja. Met zijn handtekening als dank, weet je, dat hij de tijd in zijn opleiding, daar was ik er een van. En een paar andere trainers.
0: Ah, wat mooi.
2: Dus dat was fantastisch. En ik heb op het achtergrond heb ik nog gewoon met zijn ouders, of met zijn vader, heel goed contact.
0: Ja, en over zijn mooi. Vader gesproken, heb je dat filmpje gezien toevallig? Dat viraal ging. Fantastisch. Summerville, die werd geïnterviewd door een Engels medium. Of een Amerikaans medium. En die was aan het vertellen in het Engels en zo. Want het was vaderdag. En toen werden we gevraagd van wat betekent je vader voor je? Hij helemaal vertellen, weet je wel. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Ja, dat hij heel veel voor me heeft betekend. Ik hou van hem. Nou, waarom zeg je dat niet zelf tegen hem?
1: Ach,
0: stond hij ineens achter hem. Hij was
1: dus
0: stiekem naar Amerika gegaan. Ja, en om dan te zien dat die twee elkaar zo omhelzen. Dat was echt fantastisch. Echt heel erg mooi. Je hoorde dus Gaston Taument over legendarische rechtsbuitens gesproken van Feyenoord. Over Crescencio Summerville. De nieuwe revelatie van het oranje onder Koeman. En zometeen nog een WK-update met Milou en Peet. En Milou, jij wil het over iets heel anders hebben. Jij wil het over warmte hebben.
1: Het is toch zo warm. Heb jij een beetje kunnen slapen?
0: Ja, ik heb prima geslapen eigenlijk. Ik slaap wel lekker in die warmte.
1: Nou, daar wil ik zo meteen alles over weten, dan hoe je dat doet.
0: The Police eerst. And every little thing she does is magic bij Peet en Milou.

0: save him. Dit is Radio Rijnmond met AHA en The Sun Always Shines on TV. Zometeen Alita Adams. David Bowie komt er ook aan. En met Bianca Stavrovi klaar.
1: Zometeen hoor je ook Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het is weer een stapje dichterbij dat voor het eerst meer dan een eeuw Olympische wedstrijden op Nederlandse bodem worden gehouden. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Goedemorgen, 1 over half 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Nijmegen, tussen afrit Arkel en knooppunt Del. 6 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Rotterdam.

0: Goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen Peter. Ja, dat is appeltje eitje. We krijgen zeker een hittegolf, maar nu is het nog geen hittegolf. En we hebben ook nog geen last van de hitte. Dat gaat wel gebeuren, vooral vanaf morgen, zeg maar. En ja, vanochtend hebben we te maken met veel bewolking. Het trekt net ten zuidwesten van ons land een toch wel aardig gebied met buien over. Trekt over de Noordzee momenteel richting België, het noordwesten van Frankrijk. Er zit ook onweer bij. Wij krijgen daar net niks van mee, zeg maar. Er zou een druppie regen kunnen vallen, hoor. Of een buitje op de eilanden. Is niet helemaal ondenkbaar. En verder toch wel wat aan de bewolkte kant. Later vanochtend komt de zon er vaker bij. En dan vanmiddag, ja, dan is dat systeem, zeg maar, echt wel verder naar het zuidoosten getrokken. En ja, wordt het overal zonnig weer, Peter. Temperaturen komen dan uit op ongeveer 29 graden. Daarmee is het dus warmer dan gisteren. De wind waait zwakt op matig uit het oosten. Maar op de stranden, daar gaat vanmiddag een matige wind uit het noorden waaien. En dat betekent dat het daar dan wel een aantal graden zal gaan afkoelen.
0: Oké, nou, moet je daar maar naartoe, denk ik, hè? Want het is wel erg warm, denk ik, in het binnenland, als ik het zo hoor zeg. 29 graden. Klinkt, ja, in Nederland voelt het altijd warmer dan in het buitenland. Klopt dat dan ook, Ed?
1: Nou ja, vaak is dat wel zo, omdat het in het, zeg maar in het zuiden van Europa is de aangevoerde lucht vaker droger. Dus dan voelt het allemaal minder warm aan. Dat neemt niet weg dat die zon niet steekt. Dus het is natuurlijk wel warm, maar het is minder vochtig. Dat is het gewoon. En in Nederland heb je vaak te maken met gewoon meer vocht in de lucht. Ja, en dan voelt het wat drukkender aan, zeg maar. Ja, en 29 graden is natuurlijk totaal niet bijzonder voor vandaag. De komende dagen wordt het wel bijzonder, want dan krijgen we echt een forse stijging van de temperatuur, om maar gelijk weg te geven waar David over had. Het zou in onze regio een vrijdag wel eens 36 graden kunnen worden. Ja, en dat is voor het begin van de zomer, want de zomer is nauwelijks uit de startblokken. Zo. Ja, is dat natuurlijk wel extreem. En daarom heeft het KNMI ook voor Zuid-Holland code oranje afgegeven. En dat is nog maar 3 keer eerder voorgekomen voor de provincie Zuid-Holland.
0: Zo, moet je nagaan. Nou, dankjewel Ed voor zover. Over een uur nog meer van diezelfde Ed Aldus. Het is inmiddels namelijk 4 minuten over 6:30. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De man die begin deze maand dood werd aangetroffen in een uitgebrand huis in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand uitbrak, blijkt uit onderzoek van de politie. De twee bewoners van het pand aan de Lijnzaadstraat zijn twee mannen met een Poolse achtergrond. Die zitten vast en worden verdacht van brandstichting. Er wordt weer gevoetbald op het WK voetbal. De meest recente stand in ieder geval bij Jordanië tegen Algerije. Het is zojuist 1-1 geworden voor Algerije. Algerije, een ploeg die een stuk sterker was, komt er juist op gelijke hoogte. Dan vraag jij natuurlijk af, hè, speelt Hajj Moussa mee? Ja. Nee, die speelt niet mee. Zerouki speelde de eerste helft wel. In de eerste helft waarin Jordanië op een 1-0 voorsprong kwam. Is gewisseld in de rust. Nu staat het inmiddels 1-1 met nog een, dat zal zijn, 18 minuten spelen. De wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk. 2 doelpunten van Messi. Noorwegen won met 3-2 van Senegal. Daar 2 doelpunten van Haaland. Ja, en dan kan Mbappé natuurlijk niet achterblijven. 3-0 Frankrijk tegen Irak. Die wedstrijd lag overigens in de rust 2 uur stil vanwege het onweer dat er was. En de kans dat een deel van de Olympische Spelen in Nederland wordt gehouden is een stuk groter geworden. Internationaal Olympisch Comité, het IOC, heeft Tialf namelijk goedgekeurd als locatie voor het schaatstoernooi. De Spelen worden gehouden in Nice en omgeving, maar een 400 meter baan, die hebben ze daar niet. En dus gingen ze over de grens kijken en kwamen ze uit bij Turijn, die viel af, en dus Heerenveen. Nou ja, het IOC heeft de kandidatuur goedgekeurd. Nu moet alleen het Frans organisatiecomité nog een definitief groen licht geven. En dan zou het de eerste keer zijn in 102 jaar dat er Olympische wedstrijden in Nederland plaatsvinden. Want in 1928 werden de Spelen gehouden in Amsterdam.
0: Precies, ja, 1928 inderdaad. Ja, jij zegt 102 jaar.
2: Ja, dus de Olympische Spelen zijn in 2030...
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, inderdaad.
2: Ja, het duurt nog wel even, hoor.
0: Vanaf vandaag. Ja, nee, inderdaad.
2: Ja, nee, het duurt nog wel even.
0: Dankjewel, Dave, voor zover. Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Boyzone en Matt Bianco. Maar eerst Alida Adams. Radio.

0: Alita Adams die schreef dit nummer nadat ze had gelezen over een jong, ernstig ziek meisje dat vanuit haar ziekenhuisbed hoopvolle tekeningen maakte van de wereld buiten haar raam. De verpleegster noemde het het raam van de hoop. Een symbool dat Alita vertaalde naar deze troostende soulklassieker, The Window of Hope. Het is 7:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen begroeten we hopelijk nog een vroege vogel hier. Ik zie dat Eddie is al wakker. Aad die zegt ook wel goedemorgen. Ad is erbij. Frans die wenst ons ook een hele goede morgen. En die zegt wat helpt tegen niet in slaap vallen is denken aan watermeloenen.
1: Oh, lekker.
0: Dan moet ik er wel bij zeggen, hij is groente- en fruitboer. Dus hij preekt wel een beetje voor eigen parochie.
1: Maar ik wou zeggen, ik lust wel een lekker stuk watermeloen nu hoor.
0: Ja, ook omdat je niet kan slapen. Hè? Je slaapt slecht de laatste tijd, of niet?
1: Ja, door die warmte. Want ik heb nu een zolderkamertje. Hartstikke leuk kamertje. Maar hartstikke warm ook hartstikke warm met de warmte. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Nou, Wim die zegt, ik heb heerlijk geslapen. Want ik heb gewoon een airco.
0: Ja.
1: Ja, het verschil moet er zijn. Ted, die heeft ook een hele brakke nacht gehad. Ja, gedeelde smart is halve smart. En Gerda, die is er echt slaapvroeg uitgegaan vanochtend. Want die gaat een hele vroege ochtendwandeling doen met haar honden en daarna een lekker kop koffie wat klaar staat.
0: Jeetje, ja, hoe ga jij om met de warmte? Dat is wel een leuke goede vraag, denk ik, deze ochtend. En misschien heb je nog wat tips om in slaap te vallen.
1: Ja.
0: Ik heb geluk. Mijn slaapkamer is aan de achterkant van het huis. En daar schijnt de zon niet.
1: Wat lekker.
0: Aan het eind van de dag. Oh. Wel aan de voorkant, dus daar is het echt wel warm.
1: Nee, die zon die staat inderdaad juist op dat dakraam van mijn zolderraam 's avonds. Dat is ook het irritante.
0: Ja. Ja,
1: ik heb zelfs gedacht, zou ik in de tuin gaan slapen? Dan zet ik een tentje op, dan ga ik lekker in de tuin slapen. Maar ja, dan gaan we te vroeg voor slapen. Dan is het nog warm, dan is het nog licht, iedereen wakker.
0: Ja, lig jij in je tuin? Dat is ook een beetje apart natuurlijk, hè?
1: Ik heb het wel eens gedaan, hoor.
0: Ja?
1: Gewoon een tent opgezet, matrasje erin, dekentje mee, kussentje mee en lekker slapen.
0: Oh, geweldig.
1: Heerlijk.
0: Ik ben benieuwd, wat doe jij om in slaap te komen? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Heb je nog tips om de warmte te bestrijden? Want het wordt dus vrijdag gewoon 36 graden, hoorden we net van Ed Aldus. Hoe ga je daar dan mee om? De Rijnmond-app die staat voor je open. En als je nu toch wakker bent, meld je dan meteen even gewoon met een gezellig goeiemorgen via de Rijnmond-app, zonnetje erbij. En wie weet benoemen we jou tot onze vroegste vogel vandaag. Dit is David Bowie.

0: beste van de jaren 80 en 90. Deze hele week back to the 80s en 90s bij Radio Rijnmond. David Bowie hoorde je een Blue Jean.
1: En hij is gelukkig al veilig aangekomen op zijn werkplek in Rotterdam Europort. Maar hij heeft wel de ultieme tip voor als je ook op een zolderkamer slaapt. Ruud, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
2: Hele goede morgen, Peter en Meloen. Hoe is het met jullie?
0: Ja, gaat goed. Zeker,
1: nou
0: hoe is het met jou?
1: Eigenlijk niet. Want ik heb echt naar geslapen. En hoe zit dat met jou op je zolderkamer, Ruud?
2: Nou ja, ik doe mijn dakraam open, ik zet 3 ventilatoren aan, ik doe nog een puzzeltje op mijn telefoon en ik val vanzelf in slaap.
0: Echt waar? Zo simpel?
2: Ja.
0: Heb jij geen last van gedachtes?
2: Nee. Je moet er wel vertellen, als je bezig bent met een spelletje, dan heb je je gedachten daarbij.
0: Oh, dat is hartstikke goed. Ja, er zijn mensen die blijven maar denken en denken natuurlijk. Die denken over wat ze morgen gaan doen en wat ze afgelopen dagen en wat die heeft gezegd en oh, wat zal die wel niet denken en bla bla bla. En dat blijft dan maar spoken door je hoofd, hè? Maar daar heb jij dus geen last van, Ruud?
2: Nee. Gelukkig niet.
1: Heerlijk.
0: En die warmte, ik durf het bijna niet te vragen, maar wat heb je aan dan?
2: Zo min mogelijk.
1: Dat is het enige goede antwoord, Ruud.
0: Het is de eerste keer dat ik dit gevraagd heb aan een man via de telefoon.
1: Hey, maar Ruud, ga je ook nog steeds vroeg slapen als je er zo vroeg uit moet? Of verplaats je die bedtijd?
2: Nee, het is nog steeds rond een uur of half 10 uur.
0: En hoe laat gaat je wekkertje dan weer?
2: Normaal gaat hij 3:15, maar nu word ik vanzelf om 3 uur al wakker. Dan sta ik op en dan ga ik me douchen en dan loop ik 's ochtends hier bij mijn werk, loop ik alvast nog even een rondje.
0: Ja, precies. Dus dat is het enige verschil. Je wordt iets vroeger wakker dan normaal. Maar voor de rest is dus alles hetzelfde en je slaapt ook als een roosje.
1: Ik ben jaloers. En dat op mijn zolderkamer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waarom slaap je trouwens op zolder?
2: Ja, wel zo makkelijk.
0: Maar heeft je vrouw je naar boven gestuurd? Of hoe moet ik dat?
2: Nee. Ik woon nog bij mijn moeder. Dat is wel zo makkelijk.
1: Gewoon de lekkerste kamer is dat, de zolderkamer.
2: Ja.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Jij hebt goed geslapen. Laat ook even weten hoe jij geslapen hebt via de Rijnmond-app. Want er komen nog meer Rijnmonders binnen. Niet voor iedereen is het makkelijk. Ted die zegt trouwens, inslapen geen probleem. Lekker doorslapen. Bij hem gaat het hartstikke goed.
1: Nee, juist niet. Hij zegt, doorslapen lukt me niet. En dat snap ik.
0: Oh nee, doorslapen. Inderdaad, ja.
1: Heel vervelend.
0: Ja, het gaat niet voor iedereen even makkelijk. Nou Ruud, jij bent onze vroegste vogel vandaag. Ben je klaar om hem te ontvangen?
2: Ja, tuurlijk ben ik klaar.
0: Komt-ie aangefladderd. Daar komt-ie. Komt-ie jouw kant op. Niet naar de zolderkamer, maar naar je werk. Daar gaat-ie! Ja!
2: Ik heb hem.
0: Hoppa, dag het wel. En hoe ziet hij eruit vandaag?
2: Ja, wat denk je? Rood-wit met groen-wit, hè?
0: Ongelooflijk.

Whoside Are You On hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. We hebben zo'n heerlijke muziekmix voor je klaarstaan van de jaren 80 en 90. Want je hebt het misschien wel gehoord, we gaan deze hele week terug naar de 80s en 90s bij Radio Rijnmond. En zometeen Kane met een klassieker die ze hebben opgenomen in de studio van Radio Rijnmond. Nou, welke dat is, dat hoor je zometeen. Lips In komt er ook aan, net als de Traveling Wilburys. Maar eerst Boyzone. Dit is ook zo'n heerlijke klassieker om bij weg te dromen. Ook al is het een beetje te warm, denk je van, ach shit, hoe moet ik de dag doorkomen? Ik heb misschien niet zo goed geslapen. Klamp je dan vast aan die 80s en 90s hit van Radio Rijnmond. Met deze dus van Boyzone. Dit is

0: is Boyzone op je favoriete radiozender. Picture of You.
1: En 4 jaar geleden redde de Rotterdamse Shannon het leven van haar zieke dochtertje Maeve door haar nier te doneren. En vandaag staat datzelfde meisje te schitteren op de Europese transplantatiespelen. Nou, we bellen zo meteen met deze twee powervrouwen.
0: En we spelen ook een spel hier, want de tune van toen. Nog 3 afleveringen te gaan voordat dat spel voor onbepaalde tijd in onze Rijnmond spellenkast verdwijnt. En jij maakt nog steeds kans op de titel Tune-kampioen van 2026.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Het is bijna 7 uur. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Het duurt nog wel even hoor. Nog een minuut te gaan voordat het 7 uur is.
1: Nou, dan ben je zo meteen echt... De eerste met het laatste nieuws.
0: Dat dan weer wel natuurlijk. Zo meteen Kane in de 80's en 90's week. De Traveling Wilburys komen voorbij. En Genesis hoor je ook nog zo meteen. Eerst het nieuws met de one and only Dave Datema. Goedemorgen Dave.
10: Goedemorgen.
0: Ah, hij zit er gelukkig.
10: Ja. De man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond. Dat zegt de politie na onderzoek. Het vuur brak uit begin deze maand uit een rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. In de zaak zitten 2 mannen vast met de Poolse nationaliteit. Beide verdachten wonen in het huis aan de Lijnzaadstraat. Beide mannen worden verdacht van brandstichting. Op de Blaak in het centrum van Rotterdam is een voetganger zwaar gewond geraakt bij het oversteken. Hij werd rond 9 uur aangereden door een auto op het zebrapad. De wagen ging er daarna vandoor. Toevallig langsrijdende motorrijder heeft de automobilist nog achtervolgd, maar verloor de automobilist uit het oog. De A4 tussen Den Haag en Vlaardingen is lange tijd dicht geweest vanwege een brand in Den Horen. Een bedrijfspand stond daar volledig in de brand. Daarbij kwam veel rook vrij die over de snelweg trok. Het vuur woedde bij Alpine Engineering, dat is een bedrijf dat indoor skibanen maakt. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De hulpdiensten proberen te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere bedrijven en dat is gelukt. De prijs van een koopwoning in Rotterdam is de afgelopen 10 jaar bijna 1,5 keer zoveel waard geworden. Daarmee staat Rotterdam bovenaan in ons land als het gaat om grote gemeenten, zegt onderzoeksbureau Calcasa. Gemiddeld steeg de prijs van een koopwoning per vierkante meter met 120% in de afgelopen 10 jaar. Maar in Rotterdam ligt dat dus een stuk hoger. In Rotterdam steeg de prijs per vierkante meter het afgelopen jaar met bijna 5%. En daarmee ligt het juist weer iets onder het landelijk gemiddelde. Het weer bewolkt en droog, in de loop van de dag zonnig tot 29 graden. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog, tot dan 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 36 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Is het ondertussen 7 uur geworden en krijg je de verkeersinformatie van mij. Met de 3 files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. 5 kilometer, 9 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A20 file Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 kilometer, 8 minuten. En tot slot een langere file die vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwerijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer en dan doe je 20 minuten langer over door wegwerkzaamheden.
0: En zo meteen spelen we weer een nieuwe aflevering. Een van de laatste afleveringen van de Tune van toen. En deze komt er ook aan.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
9: I wish I had
0: Het is Kane en Damn Those Eyes zo meteen bij Rijnmond.

0: Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan!
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: With the OG's.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
16: 80s en 90s week.
15: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
16: Eruit. Met Peter en Milou.
15: Radio met een grote R.

0: Voor de jongere generaties is het nummer vooral bekend van Groene Oker. In Shrek 2, in 2004, rijden Shrek, Donkey en Fiona het Koninkrijk Far Far Away binnen. Terwijl Funky Town luidkeels door de speakers schalt. En ik heb geen idee waar dit vandaan komt, maar ik zie voor Milou, die zie ik vol herkenning knikken.
1: Oh, heerlijk.
0: En die wordt er heel blij
1: van.
0: Al
1: die oude jaren 80 en 90 muziek, die zit allemaal in die Shrek-films. En dit is een van mijn favoriete scènes.
0: Ja, jij had het opgeschreven en ik lees het voor, maar ik had geen idee wat er stond, heel eerlijk gezegd.
1: Het ging
0: best goed, hè, voor een boomer. Het is 7:08. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanochtend komt er eerst bewolking. Maar het blijft wel droog. In de loop van de dag wordt het zondagmiddagtemperatuur 29 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Dan heb je een klein kwartier vertraging.
0: En niet omdat het Nederlands elftal speelt. Maar puur vanwege het weer wordt het later deze week bij ons code oranje. In Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor extreme hitte. In meer dan de helft van de departementen.
1: En het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiof aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Als het Frans organisatiecomité ook nog instemt, waar dus de Spelen plaatsvinden, zijn er na 102 jaar weer Spelen in onze stad. Of in onze stad in Nederland.
0: Ja, in Nederland. Want Amsterdam is niet onze stad,
1: nee,
0: hè, 1928. Laat dat duidelijk zijn. En Frankrijk heeft vannacht ook de tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen met 3-0. Kylian Mbappé die scoorde maar liefst 2 keer in het duel met Frankrijk. Staat nu in totaal op 4 goals. Maar dat duel lag door noodweer ruim 2 uur lang stil. Moet je nagaan. Frankrijk, eigen land, code rood vanwege de hitte. En daar in Amerika vanwege noodweer dus 2 uur stilgelegen. En Leo Messi is WK-topscorer aller tijden door zijn 2 goals in de 2-0-overwinning tegen Oostenrijk.
2: Komt er nog een herkansing. Paredes, niet lekker aangespeeld op Messi. Maar die kan natuurlijk uitstellen als de beste. Staan er alleen 4 voor. Hij maakt hem toch. Het slotakkoord is van Lionel Messi. WK-doelpunt nummer 17 en 18 in de wedstrijd tegen Oostenrijk van Leo Messi.
1: Wat vind je daar nou van als voetbalfan?
0: Wat dan?
1: Van Lionel Messi?
0: Ja, heerlijk. Leuk om naar te kijken.
1: Is het hem gegund?
0: Ja, het is hem ontzettend gegund. Ja, ik vind hem veel sympathieker overkomen dan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. Die ook al jaren aast op allerlei records. Er ook heel veel heeft binnengesleept. Ook een begenadigd voetballer is. Maar die veel te veel met zichzelf bezig is. En veel te weinig met zijn ploeggenoot. En Leo Messi, ja, die heeft toch een wat bescheidener uitstraling. Misschien past dat meer bij Rotterdam.
1: Het is eigenlijk echt een powerman, hè?
0: Ja, vind ik wel eerlijk gezegd, hoor. Over powerman gesproken, Dinant Woesthof van Kane. Die is dan weliswaar gestopt. Maar hij herinnert zich nog altijd de eerste single die hij opnam. Zijn doorbraak. Single met Kane, die heeft hij namelijk opgenomen in de studio aan de Maatenesselaan in Rotterdam. Dat was namelijk bij ons in de studio, in de Rijnmond Studio. Zijn absolute doorbraak beleefde hij daar met dit nummer, Damn Those Eyes. En die hoor je nu op Radio Rijnmond.

0: Traveling Wilburys, een gelegenheidsband die in 1988 ontstond op initiatief van de voormalig Beatle George Harrison. En naast Harrison bestond die supergroep uit Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan, dus niet de minste. Ze traden alleen nooit op.
1: Oh,
0: ze hebben wel twee cd's uitgebracht, nooit opgetreden.
1: En 4 jaar geleden hoorden we voor de eerste keer op Radio Rijnmond het heftige verhaal van de destijds 6-jarige Mavie uit Rotterdam. Ja, ze was doodziek door een agressieve nierziekte namelijk. En er was maar 1 redding en dat was een nieuwe nier. En haar moeder Shannon die twijfelde geen seconde en stond 1 van haar eigen nieren af. En gelukkig gaat het goed met moeder en dochter. En we hebben ze aan de telefoon. Want momenteel maken zij zich klaar voor een heel bijzonder evenement dat later deze ochtend plaatsvindt. Shannon en Mavie, een hele goede morgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat voor spannend evenement staat er vandaag op de planning, Mavie?
2: Vandaag heb ik een zwemwedstrijd.
1: En waarvoor is die zwemwedstrijd?
2: Voor getransplanteerde kinderen.
1: Ja, je doet mee aan de Europese transplantatiespelen. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: De Europese transplantatiespelen is voor kinderen die een nieuw orgaan hebben gekregen. En ik ben hier vandaag namens New Wings.
1: Wat mooi zeggen. En Shannon, in 2022 lag Mavie dus nog met slangen en infuuszakken in het Sophia Kinderziekenhuis. En nu staat ze gewoon op die Europese transplantatiespelen. Hoe is dat voor jou om haar daar te zien rondlopen?
2: Ja, heel onwerkelijk. Dus inderdaad een heel, heel groot contrast van het ziek zijn naar sporten, bewegen, op de kop staan. Dus heel trots ben ik.
0: Ja, want jij bent degene die jouw nier heeft afgestaan, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wauw, dat is toch ook wel heel bijzonder, zeg. Om een ander en dan zeker iemand zo dicht bij je eigen dochter het leven te geven. Want wat betekent die nieuwe nier allemaal voor haar?
2: Dat ze dit kan doen, hè. Dat ze weer opnieuw kan leven. Ik zeg ook altijd dat ik haar 2 keer het leven heb gegeven. Dus nu kan ze weer, ze kan alles weer en extra. Want een normaal gezond kind, die zit hier nu niet.
1: Nee, precies. En dan extra bijzonder om haar dus daar te zien. En Mavie, hoe gaat het met de zenuwen? Vind je het een beetje spannend? Want je hebt zometeen een zwemwedstrijd om 9:00, toch?
2: Ja, het is vooral heel erg spannend, maar ik heb er ook heel erg zin in.
1: En hoe heb je je voorbereid? Hoeveel heb je getraind?
2: Heel erg veel.
1: En is dat dan nog anders, omdat je dan een nieuwe nier hebt, dat je je anders moet voorbereiden? Of is dat hetzelfde als bij andere kinderen?
2: Ik zou niet zeggen hetzelfde, maar het is wel iets anders.
0: En wat maakt het anders dan?
2: Ik zou zeggen, normale kinderen gaan iets van een proteïnereep vreten of zo, ik weet niet. En dat kan ik niet doen.
0: Nee.
2: Ja, je bent sneller moe, je training is iets minder lang als een gezond kind. Ja.
0: Ja. Wel bijzonder, hè? Dit de transplantatiegames. Ik ken het helemaal niet.
1: Ik ook niet.
0: Ik wist helemaal niet dat het bestond.
2: Ja, de Europese transplantatiespelen waar we nu zijn, maar ze heeft vorig jaar ook al meegedaan aan de wereldtransplantatiespelen.
1: Wauw. Wat cool.
2: Ja.
0: En hoe ging dat?
2: Ja, dat ging heel goed. We hebben 2 keer brons gehaald op zwemmen.
1: Oh. Wat mooi zeg. Hey, en het thema van de Spelen is Celebrate Life. Hoe toepasselijk kan je het hebben, hè? Het leven vieren. En dat moet voor jullie wel heel erg herkenbaar zijn ook. Want het is letterlijk inderdaad wat jullie gedaan hebben met die nieuwe nier. En hoe speciaal is het voor jou, Mavie, om tussen toch wel lotgenoten te zijn? Mensen en kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
2: Het is gewoon veel fijner, want ik kan gewoon tegen iedereen zeggen hoe ik me voel en hoe het met me gaat. En met normale kinderen kan ik dat niet helemaal echt kwijt. Want ze weten dan niet echt wat ze moeten doen of wat ze erop moeten reageren.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat maakt het wel ingewikkeld. Maar fijn dat dat hier dus wel kan. Nou, 4 jaar geleden deelden jullie je verhaal op social media om aandacht te vragen voor donorschap. Nu laat Mavie sportend aan heel Europa zien wat een donornier kan doen. Dat is wel heel erg bijzonder natuurlijk. En tot slot wil ik van jullie allebei weten, wat hoop je nou dat mensen thuis, hè, of op het werk die nu luisteren of in de auto, die nu naar Rijnmond luisteren, meenemen uit jullie verhaal?
2: Nou ja, hè, dat mensen zich realiseren hoe hard donoren nodig zijn.
0: Mm-hmm.
2: En erover nadenken om donor te worden.
0: Ja, want je kan er inderdaad een leven mee redden, zeg. Prachtig. Dankjewel voor het delen van jullie verhaal. Shannon en Mavie, heel veel succes vandaag. We gaan voor jullie duimen. En laat even weten hoeveel medailles je hebt binnengehaald, hè?
2: Gaan we zeker doen.
1: We gaan
0: Annelies. Hoi, doeg.
2: Doei.

0: beste van de jaren 80 en 90. Deze hele week gaan we terug naar de 80s en 90s bij Radio Rijnmond. En daar hebben we heel veel zin in. En natuurlijk sluiten we dan af met de top 100 van de jaren 80 en 90. En dat doen we vrijdag, hè?
1: Je mag zelfs een eigen plaatje aanvragen vrijdag, hè?
0: Nee, dat vind ik niet, hoor. Ben je dat nou?
1: Jij niet. De luisteraar wel.
0: Oh, de luisteraar. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik word altijd overgeslagen. Ik ben een doodspelelement.
1: Zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: Een weddenschap is een weddenschap, dus ook voor een Zweedse YouTuber die zijn Nederlandse volgers had uitgedaagd. En dus, nou ja, dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Een hele goede morgen. 7:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de drie langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, heb je een kwartier vertraging. Dan ook nog een file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer, 18 minuten langer doe je daarover. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot een erg lange file. Die vind je op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heinoordtunnel. 10 kilometer doe je meer dan een uur over. 71 minuten staat hier bij de ANWB. En dat komt door een ongeluk. En de linkerrijstrook is daar dicht. Dus sterkte gewenst.
0: En dat het warm wordt, over sterkte gewenst gesproken, dat weten we inmiddels. Maar hoe warm wordt het eigenlijk? Ed Aldus, een hele goede morgen.
8: Ja, goedemorgen Peter. Nou, zeg maar gewoon bloedheet hoor de komende dagen. Temperaturen gaan oplopen naar boven de 35 graden. Dus dan praat je gewoon over snikheet weer. Maar vandaag nog niet. Vandaag valt het allemaal nog wel mee hoor. Het is ook natuurlijk wel zo, hoe vaker we over warmte praten, ja, des te meer je akelig gaat voelen. Daar zit ook echt wel een beetje een dingetje in, denk ik. Maar vandaag nog wel een meevallende dag. Er is wel veel bewolking aanwezig. Op dit moment schijnt er nog wel hier en daar de zon landinwaarts. Maar vanuit het kustgebied komt er even wat meer bewolking de regio binnen. Dat hangt samen, Peter, met een gebied met onweersbuien. Dat trekt nu België in. Zelfs in Zeeland kan er een bui vallen. Was helemaal niet voorzien. Maar zo zie je maar hoe verrassend het allemaal kan zijn. En dan vanmiddag vooral, dan wordt het overal zonnig in de regio. En ik denk dat we de tropische grens van 30 graden vandaag net niet gaan halen in de regio. Het wordt een graad of 29. Ja, en de wind, die waait zwak tot matig uit het oosten, die gaat langs de kust vanmiddag uit het noorden waaien. En dan gaat daar wel wat koelere lucht, zeg maar, binnenstromen.

0: verkoeling. Overigens komt er de komende dagen ook nog bij dat de nachten, die gaan echt warm verlopen. En dat is wel uitzonderlijk met temperaturen die niet meer onder de 20 graden uitkomen. Ik denk zelfs in de grote steden van onze regio moet je wel denken aan temperaturen tussen de 20 en 25 graden voor in de nacht.
1: Oh, dat is vervelend zeg. Nou, dankjewel voor zover Ed. Over een uur nog meer over het weer, want er valt genoeg over te vertellen natuurlijk. Maar er zijn ook andere zaken. Het is namelijk 10 minuten over 7:30. En Dave zit er alweer klaar voor met het laatste nieuws.
2: De man die begin deze maand dood werd aangetroffen in een uitgebrand huis in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand uitbrak, blijkt uit onderzoek van de politie. De twee bewoners van het pand aan de Lijnzaadstraat zijn twee mannen met een Poolse achtergrond. Zij zijn opgepakt en worden verdacht van brandstichting. Algerije heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Jordanië. Feyenoorder Hach Moussa die mocht een kwartier voor tijd invallen. Een 1-0 achterstand werd omgedraaid in een overwinning. Oud-Feyenoorder Zerouki begon in de basis. Nou, Algerije kan nog naar de volgende ronde. Voor Jordanië is dat uitgesloten. Andere uitslagen van gisteravond en vannacht. Argentinië-Oostenrijk 2-0, twee keer Messi. Noorwegen-Senegal 3-2, twee keer Haaland. En Frankrijk-Irak 3-0, twee keer Mbappé. Die wedstrijd lag overigens 2 uur stil in de rust vanwege onweer. En influencers die halen soms de gekste dingen uit, vooral voor de aandacht. Maar de Zweedse influencer Jacob Ögren, ja, die ging wel heel ver. Die liet zich in Tilburg bekogelen na een verloren weddenschap. Na de 5-1 overwinning van Zweden op Tunesië sloot de YouTuber een weddenschap af met zijn Nederlandse volgers. Als Zweden zou winnen van Nederland, dan mocht hij zijn Nederlandse volgers bekogelen met gehaktballen. Andersom, als Nederland zou winnen, dan mochten ze hem bekogelen met bitterballen.
3: 2-3 Zweden!
4: Ja, ja, we hadden ze van tevoren al in de airfryer gedaan. Dus ze waren gelukkig niet zo hard als wat het net was. Maar,
5: There was a lot of bitterballs. Frozen ones, melted ones. I got some in my face, some in my mouth, some in my nuts. Bitterballs everywhere.
2: Ja, bitterballen overal dus. Nou, de actie lijkt geen vast recept te zijn voor de toekomst. En is volgens Jacob niet bedoeld om bij elke wedstrijd te herhalen. Japan hoeft zich dus niet op te maken voor een sushi-gevecht. Dat is misschien maar goed ook, want na afloop bleven er flink wat bitterballen op de Tilburgse grond liggen. Die zijn na de actie niet opgeruimd, meldt Omroep Brabant.
1: Oh. Ik zou jou zo graag een keer willen bekogelen met bitterballen. Lijkt me echt leuk.
6: Wat zonde van al die bitterballen.
1: Ja, dat dan weer wel. Ja. Dat dan weer wel. Dankjewel, Dave, voor zover.
7: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Bert Hering, de B-52's. Eerst NXS.

0: Phoenix Sands en Suicide Blonde. Klinkt een beetje heftig, die term. Maar het ontstond eigenlijk doordat Kylie Minogue... die had een relatie met Mike Hutchins, de leadzanger van Phoenix Sands. En die had haar haren voor een filmrol... had ze Suicide Blonde geverfd. En dat is eigenlijk hetzelfde als pornoblond. De tune. Toe, toe, boy, boy. Yes, het is weer tijd voor de tune van Toen. Je hoort nog 3 tunes in totaal voorbij komen. Vandaag, spannend. Donderdag en vrijdag.
1: En dan?
0: Ja, dan is het klaar. Dan bergen we dus deze tune van Toen. Dit spel bergen we op in de Rijnmond Spellenkast voorlopig.
1: En jij kan nog kans maken op die eretitel. Je gaat in ieder geval vandaag vandoor met het Rijnmond Hitspel als je de tune weet te raden. En dan maak je ook nog eens kans op die maandprijs. En dat zijn kans op 2 kaarten voor een avond vol jazz, soul en live muziek op zaterdag 11 juli in Rotterdam.
0: Maar ja, je kunt je dus ook kronen tot tune-kampioen van 2026. Wie zijn nou die luisteraars die er goed voor staan, die een beetje op pole position liggen? Niet in de, niet in de echte volgorde, maar we hebben Marielle, die doet het bijvoorbeeld
1: supergoed. Irma.
0: Bram,
1: Joke, Wiebe.
0: Ruud.
1: Betty, Ruud. Het zijn er best wel wat, hoor.
0: Het is spannend, inderdaad. Spannend. Hand bij de knop, zou ik zeggen. Want er staat op dit moment weer een heel bekende tune klaar... waarvan je denkt, ja, maar waar is die ook alweer van? Nou, als je hem herkent, laat het dan even weten via de Rijnmond-app... rechtsboven de app-ons-button. Kom je zo bij ons in de studio. En Milou, die houdt de scores bij.
1: Precies.
0: En die heeft de stopwatch erbij. Dus degene die het snelst is, die scoort ook de meeste punten natuurlijk. Daar komt hij. De tune van Toen van vandaag. En die is van een animatieserie... Tegenwoordig krijg je vleugels van een blikje energiedranken. De hoofdpersoon van deze tekenfilm die haalde zijn power uit iets anders. Maar ja, waaruit?
2: De tune van Toen.
0: Is zo grappig als je deze tune hoort. Dan voel je meteen die power in je arm misschien. Ik voel me meteen veel krachtiger. Een soort Jean-Claude Van Damme meets Arnold Schwarzenegger. Ja, wie was dat ook alweer? Die held uit deze tekenfilm.
1: Ik ken hem wel, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarvan.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Ja, zo leuk. Het is echt al vanaf de jaren 20 werd er over geschreven, over deze held. Maar ja, wie was het ook alweer? Laat het even weten. De Rijnmond-app, die staat voor je open.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puntigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou. Hoi.

0: Dat was de comeback van Bert Hering. Die had ook succes met Vandenberg. Maar voor een serie commercials kwam hij terug. Onder andere met dit nummer, Julie July. Bert Hering dus hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 11:08. We zijn er weer bij en
1: dat is prima. Ja, ja. Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
0: En even een korte WK-update van je vrienden Milou en Peet.
2: En dan natuurlijk de vraag, welke wedstrijden werden er afgelopen avond en nacht gespeeld en welke komen er nog aan?
0: Nou, Lionel Messi is in ieder geval de nieuwe WK-topscorer aller tijden. Hij kwam afgelopen week al op gelijke hoogte met de Duitse Miroslav Klose. En hij is hem sinds gisteren voorbij. Hij miste weliswaar een penalty, maar was daarna twee keer trefzeker in de 2-0 overwinning van Argentinië tegen Oostenrijk.
3: Komt er nog een herkansing, Paredes, niet lekker aangespeeld op Messi, maar die kan natuurlijk uitstellen als de beste. Er staan er alleen vier voor, hij maakt hem toch. Het slotakkoord is van Lionel Messi. WK-doelpunt nummer 17 en 18 in de wedstrijd tegen Oostenrijk van Leo Messi.
0: En Kylian Mbappé en Erling Haaland die blijven Messi achtervolgen. Messi staat nu op 5 goals. En Haaland en Mbappé op 4. Haaland maakte namelijk 2 in de 3-2 zegen van Noorwegen op Senegal. Daarmee maakt ook oud-Feyenoorder Marcus Pedersen nog een doelpunt.
2: En Mbappé inderdaad was met 2 goals op dreef in de met 3-0 gewonnen wedstrijd van Frankrijk tegen Irak. En Algerije heeft ook zijn eerste zege op het WK voetbal te pakken. Door 2 goals na rust won de ploeg van Feyenoorder Hajmoussa met 2-1 van Jordanië.
0: Ja, en Hajmoussa die mocht pas een kwartier voor tijd invallen. Dat was dan wel weer jammer natuurlijk, maar blijkbaar had het een positief effect. Vanavond komt Cristiano Ronaldo trouwens in actie met Portugal tegen Oezbekistan. En ook Harry Kane die speelt vanavond, maar dan met Engeland tegen Ghana. En dan zijn de komende nacht ook nog 2 wedstrijden. Om 1 uur Panama-Kroatië. En tot slot om 4 uur Colombia tegen Congo-Kinshasa.
2: En hoeveel sta jij in onze WK-pool? Heb je al gekeken?
0: Ik heb nog niet gekeken. Je gaat het nu onthullen, denk ik. Ja, ik sta er heel slecht voor in de Rijnmond WK-pool. Die georganiseerd is door Dave Datema. Ik heb hem samen met ik ga me niet verschuilen achter mijn zoontje. Maar
2: het is wel waar.
0: Ja, het is wel waar. We hebben hem samen ingevuld. Hij heeft hem eigenlijk bepaald, alle uitslagen. Maar het werd nog niet echt zijn vrucht af, hè?
2: Hou je vast. Er doen 67 mensen mee met deze WK-pool.
0: Die blik in jouw ogen, ik vind het nu al niet leuk.
2: Lieve Peter, jij staat op nummer 61.
0: En jij?
2: 43. We zijn niet zo goed bezig.
0: Nee, maar je bent wel beter dan ik. Dat is wel duidelijk. Hoe goed ben jij eigenlijk in spelletjes?
4: De tune van toen.
0: Dit is de tune van vandaag. Tegenwoordig nemen mensen een blikje energiedrank om vleugels te krijgen. Maar deze tekenfilmfiguur die trok een ander blikje tevoorschijn. Om power te krijgen, om muscles te krijgen, zeg maar. Ja, wie was dit ook alweer? Herken je de tune? Laat het maar weten. De Rijnmond app staat voor je open. Snelheid speelt dus een rol. Milou houdt de scores bij. Je dingt nog steeds mee naar de predicator tune kampioen van 2026 die we vrijdag bekendmaken. Dit is Bon Jovi in These Arms.

0: Yes, deze hele week gaan we terug naar de jaren 80 en 90 hier op Radio Rijnmond. Bon Jovi was dat een In These Arms.
1: En Marco uit de hitserie 010 Rotterdam is weg bij de ballentent. En wat hij nu wel gaat doen, dat vertelt hij zo bij ons in de ruit.
0: Laatste wat hij zei, daar, de ballen!
1: De ballen!
0: Toen was hij weg. Maar wat gaat hij doen, dat is de grote vraag. En Pierre van Hooijdonk zo meteen hier in onze show over Oranje. Wat vindt Pierre van dit Nederlands elftal en van de ontwikkeling van Summerville? En wat doet Weghorst eigenlijk bij Oranje? Zag je die overtreding van Weghorst op Geertruida?
1: Die was
0: hard?
1: Niet goed.
0: Nee, dat vond ik echt niet normaal.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Het is 8:00, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen nog meer 80's en 90's hit. Buster Poindexter komt eraan. Taylor Dane is onderweg en de Commodores hoor je ook zometeen.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Dataman. Dave, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De man die een paar weken geleden dood werd aangetroffen in een uitgebrande woning in Rotterdam-Bloemhof was al overleden voordat de brand ontstond, dat zegt de politie na onderzoek. Het vuur brak begin deze maand uit in een rijtjeshuis aan de Lijnzaadstraat. Het slachtoffer is een man van 44 uit Zwijndrecht. In de zaak zitten twee mannen vast met een Poolse nationaliteit. Beide verdachten woonden in het huis aan de Lijnzaadstraat en worden verdacht van brandstichting. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, meldt het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de knel. Dat was 2 jaar geleden nog iets meer dan 30%. Het zijn vooral jongvolwassenen die geldzorgen hebben. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Dat komt omdat de uitgaven als deze soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben als iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan €2500 staan op de spaarrekening. Bij de Heinenoordtunnel richting Rotterdam is een motorrijder gewond geraakt. In noordelijke richting op de A29 staat een fikse file met een vertraging die een half uur geleden nog een uur was. Ook op de binnenwegen in de Hoekse Waard staat het goed vast. Net als op de omleidingsroute over de A16 bij Dordrecht. Volgens de politie lijkt het erop dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. De motorrijder klaagde over pijn aan de heup. Inmiddels is de weg wel weer helemaal vrij en de file neemt ook af in lengte, zegt de ANWB. Sinds de wolf is teruggekeerd in Nederland zijn zeker 41 van die dieren door stropers op het leven gebracht. Dat schrijft RTL op basis van onderzoek van EcoJust. Bij 15% van de complete wolvenpopulatie zou inmiddels zijn verdwenen. Volgens de onderzoekers is er een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij die opereert met vrijwel totale straffeloosheid, aldus de onderzoekers. Ze worden daarbij ondersteund door de plattelandsgemeenschap. Meestal worden wolven doodgeschoten, maar onderzoekers hebben ook bewijzen gevonden van het opzettelijk aanrijden van de roofdieren. De onderzoekers komen tot die conclusie op basis van tientallen getuigenverklaringen, informatie op sociale media en open bronnenonderzoek. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt en droog, in de loop van de dag zonnig tot 29 graden. Morgen gaan de temperaturen pas echt omhoog, dan wordt het 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs de 36 gehaald worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je mij nog de verkeersinformatie? Bestaan uit de 4 langste files bij ons uit de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 14 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, een kwartier langer doe je daarover. Dan nog file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 8 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot een andere file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinoordtunnel. 10 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
0: Deze hele week gaan we dus terug naar de 80's en 90's bij Radio Rijnmond. Met zometeen Buster Poindexter. Die hoor je niet zo vaak, maar hij is wel lekker.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
13: Feeling hot, hot, hot.
0: Yes, Buster Poindexter. Hot, hot, hot.
13: Feeling hot, hot, hot.
3: Oh, no. Eruit.
20: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
22: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Korte
26: of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
7: 80s en 90s week.
6: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Taylor Dane op je favoriete radiozender. Can't get enough of your love. Het is 80s en 90s week. Top 10 hit was dit uit 1993, het jaar van Jurassic Park. Legendarische film natuurlijk van Steven Spielberg met die dinosaurussen. Levensecht was dat in die tijd. Vol spanning in de bioscoop. Het jaar ook van het doorbraak van Two Unlimited. Maar ook het jaar, en dan besef je pas hoe lang het geleden is, waarin Harry Mens de allereerste aflevering van zijn televisieprogramma Business Class presenteerde. Dat bestaat al zolang ik leef voor mijn gevoel, Business Class. Dat was dus de allereerste aflevering, ook in 1993. Hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel nieuwe kakelverse editie, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Een snikhete editie vandaag. Vanochtend komt de eerste bewolking, maar daarna blijft het droog. In de loop van de dag wordt het zonnig. Middagtemperatuur 29 graden. Langs de kust zorgt vanmiddag een wind van zee voor verkoeling.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A29... tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinoordtunnel. En daar heb je een klein half uur vertraging.
0: In Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor extreme hitte in meer dan de helft van de departementen. En bij ons geldt vanaf morgen, en dat heeft niks met oranje te maken met het Nederlands elftal, wordt code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Code oranje in juni is nog nooit voorgekomen, zegt onze weerman Steven van der Gijzen.
1: En het Internationaal Olympisch Comité heeft Tiof aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. En als het Franse organisatiecomité ook nog instemt, zijn er 102 jaar na de Spelen van Amsterdam definitief weer Olympische wedstrijden in Nederland.
0: En we hebben Olympische wedstrijden hier op de radio, kan ik je vertellen. De tune. Olympisch. Het is wel echt heel erg spannend natuurlijk. Je kunt je kwalificeren voor de Tune-kampioen van 2026.
1: En als je vandaag de Tune weet te raden, dan ga je er in ieder geval vandoor met het Rijnmond Hitspel. En Erik Lagewaard uit Vlaardingen, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoe gaat het met je?
2: Ja, lekker.
1: Wat ga je vandaag doen? Weer.
2: Nou, ik werk in de bouw.
0: Oh.
2: We zijn nu verdering aan het maken in Berkel en Roderijs.
1: Ja, moet ook gebeuren. Maar begin je dan expres vroeger met het weer, dat je wat eerder klaar bent, dat je niet in het zonnetje de hele tijd hoeft te werken?
2: Nee hoor. Kijk, we gaan ook op vakantie naar hele warme landen. Nou, dit is toch genieten, dit weer.
0: Nou, wat heb je aan dan op zo'n dag? Een oranje overal zie ik dan voor me met een helm op, of valt het wel mee?
2: Nee, ja, helm altijd. Hè. Dat is gewoon een verplichting bij mij te bouwen.
0: Ja.
2: Maar gewoon een t-shirt en een korte broek. En veiligheidsschoenen en dan gewoon lekker werken.
0: Oh, oké. Dus dan is het wel te doen.
2: Ja, zeker. Ja hoor. Het is echt te doen. En af en toe wat langere pauze, even wat drinken.
0: Dat
2: is helemaal goed te doen.
0: En hoe moet ik me voorstellen? Staan we lekker hard aan op die bouwplaats daar ook?
2: Op dit moment niet. Alleen in de keten mij. Hè. Ik ben dus zelf uitvoerder in de bouw.
0: Oh ja, ja.
2: Er staat de radio aan. En buiten het... Nee, er staat nog geen radio aan. Die komt dadelijk wel op.
0: Dan moeten we dat zo meteen even doen. Want dan kunnen we af en toe de jongens een beetje aansturen natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Met goede muziek.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey, misschien is het leuk, Erik, om hem nog één keer te laten horen, die tune. Want wat is die lekker, hè?
3: De tune, ja, leuk, hè? Van toen.
0: Ah, dit is toch fijn? Ja, je moet meteen ook een beetje aan het verhaal van de Bijbel van Simpson denken. Die had dan lang haar om kracht te krijgen. En deze man had een blikje spinazie.
2: Ja.
0: Maar ja, hoe heet die man ook alweer?
2: Ja, dat is Popeye the Sailor Man.
0: Popeye the Sailor Man! Is dat het goede antwoord? En gaat die prijs naar Erik Lagewaard uit Vlaardingen? Dat is de grote vraag.
1: Ja!
0: Hallo, toch het wel! Hoppa! Gefeliciteerd, Erik!
2: Ja, fantastisch, dankjewel.
0: Je bent een kanjer.
2: Ja, dankjewel.
0: En doe de rest van de collega's ook de groeten, hè?
2: Ga ik zeker doen. Ik ga zo een rondje bouwen en dan ga ik ze allemaal de groeten doen, ja, van Radio Rijnmond.
0: Allemaal de groeten doen van Radio Rijnmond. En die radio heel hard, want wij gaan je een beetje in zomersferen brengen. Met dit nummer van Buster Poindexter. Daar komt hij, hè? Even met z'n allen meezingen op de bouw. Daar komt hij.

0: Buster Poindexter, hot, hot, hot hier bij Radio Rijnmond. En we staan dus lekker hard vanaf nu op die bouwwerkplaatsen in Berkel. Hè? Dat lijkt me wel hartstikke leuk dat dat zo is. Dat we die mensen ook een beetje een gezellige dag kunnen bezorgen. Om een beetje heerlijk aan die dag te beginnen in ieder geval. Het is 19 minuten over 8 en Nederland won afgelopen zaterdag natuurlijk glorieus met 5-1 van Zweden. Na afloop stond Frenkie de Jong uit Arkel de pers te woord. En hij reageerde op de kritiek van de laatste tijd dat hij heel krijg een balletje breed geeft en zo. Dat mensen hem eigenlijk niet zo goed vonden spelen.
1: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet. Ik hoor mensen dan zeggen, hij speelt geen ballen diep. Maar dat is niet waar, want dan kijk je niet. En dat hangt natuurlijk van de wedstrijd. Of je kan die bal wel diep schieten, maar dan gaat hij naar de keeper elke keer.
0: Ja, zo is het maar net, hè. Aan de telefoon 46-voudig Oranje International en Feyenoord legend Pierre van Hooijdonk. Pierre, goedemorgen. Begrijp je wat Frenkie zegt?
2: Goedemorgen. Ja, ik begrijp wel wat hij zegt. Alleen, als je op dat niveau voetbalt, dan denk je en word je ook op een andere manier geschoold als het gaat om je voetbalkennis.
0: Ja.
2: Dus het gaat veel dieper in de tactiek. Frenkie de Jong die maakt per seizoen nooit 10 goals.
0: Nee.
2: En die heeft per seizoen ook nooit meer dan 10 directe assists.
0: Nee.
2: Wat doet hij dan wel? Hij is heel bepalend in de beginfase van de opbouw. En is de kan wel de assist geven, de voorassist geven.
0: Nou, ja.
2: Dat is zijn rol. Je krijgt de bal niet bij hem afgepakt als tegenstander zijnde, waardoor je makkelijker op balbezit kan spelen. Dus dat zijn de karaktereigenschappen op het voetbalveld van Frenkie de Jong. En ja. Dat gaat de komende jaren ook niet echt meer totaal veranderen.
0: Dat denk ik ook niet, inderdaad. En jij als voormalig goalgetter van Oranje, ook van Feyenoord natuurlijk bij ons in de regio. Begrijp je trouwens dat Weghorst mee is? Ik zit naar hem te kijken. Ik denk, die man is hartstikke ongelukkig. Ik zag ook een actie van hem op de training. Ik weet niet of je die gezien hebt. Een heel heftige overtreding van Weghorst op Geertruida. Lijkt ook wel een uiting van onvrede.
2: Ja, ik denk gewoon dat er heel weinig andere kandidaten waren. In principe komt hij er toch niet in. Buiten misschien een laatste 10 minuten waarvan ik denk dat die rol, ja, die kan je ook laten vertolken door Virgil van Dijk. Als je op een gegeven moment achter staat. Want Van Dijk is qua kopkracht is hij nog eens veel sterker. Dus ja, ik begrijp wat je zegt.
0: Ja.
2: Ik denk dat de bondscoach heeft gekeken naar de centrumspitsen. En Malen, Brobby, Depay. En de afwezigheid van Emega. Dat die heeft gedacht, wie moet ik anders pakken?
0: Neem me die nog maar mee.
2: Ja.
0: Dus hij had ook jou kunnen bellen.
2: Dat bellen wel.
0: Ja, bellen kan altijd, hè? Hoe kijk je naar de ontwikkeling van Crescencio Somerville?
2: Ja, dat vind ik, daar kan ik wel van genieten. Met zoveel snelheid, dan heb je in het hedendaagse voetbal, dat is zoveel waard. In de voorhoede iemand een echte raket hebben, die ook nog eens een doelpunt kan maken, maar dat blijkt wel.
0: Ja.
2: Dat is goud waard. Ja, wat dat betreft zou ik het liefst gelijk met hem beginnen.
0: Ja, hè? Je hebt zelf ook op een WK gespeeld. Je hebt op 2 EK's gespeeld. Ben je nou al bezig met het schema? Dus je speelt of tegen Brazilië of tegen Marokko.
2: Ik vind dat het Nederlands elftal ook echt wel een klein beetje rekening moet houden met de mensen in Nederland zelf.
0: Ja.
2: En het is niet om 3 uur 's nachts gaan spelen.
0: Dus Nederland moet voor de tweede plaats gaan?
2: Nou, laat ik zo zeggen, het zou niet zo heel ongunstig zijn als dat zo uitkomt. Maar daar zal Koeman echt lak aan hebben. Maar wat dat betreft denk ik dat het de mogelijke tegenstanders, dat het sowieso een zware kluif gaat worden. We hebben allemaal gezien waar Marokko op dit moment toe in staat is.
0: Ja, dus dan heb je liever Brazilië, als ik het zo hoor.
2: Ja, dat denk ik wel. Alleen tegelijkertijd leeft bij mij ook nog wel gewoon het gevoel van, wow, Brazilië.
0: Ja, ik snap het wel.
2: Ja,
0: het land
2: dat je
0: van Pelé,
2: kiest, dat is,
0: Romario, precies. Ronaldo.
2: Ja, eens.
0: En natuurlijk jouw eigen verleden, WK 98, potverdorie.
2: Ja, toen hadden we denk ik ook wel, laat ik voor mezelf praten, best wel wat respect voor die ploeg.
0: Ja.
2: Dat viel in die wedstrijd viel dat ook wel reuze mee. Hadden we zelf ook wel een goed elftal staan.
0: Ja, je had gewoon een penalty moeten krijgen, Pierre. Kom op.
2: Ja.
0: Dan had je gewoon gewonnen.
2: Ja, dat klopt. Maar Bergkamp had na een doodschop in de kwartfinale tegen, nee, de achtste finale tegen Joegoslavië ook niet meer gespeeld.
0: Nee, dat is ook waar.
2: Als het toen warm was geweest.
0: Ja. Hey Pierre, ontzettend tof dat je zoveel tijd voor ons hebt vrijgemaakt. En dankjewel. Doei. Veel plezier.
2: Doei.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Doei. Doei. De one and only Pierre van Hooijdonk hier op Radio Rijnmond over het oranje dat komende donderdag op vrijdagnacht dus weer in actie komt tegen Tunesië. Hey!

0: Back to the 80s en 90s op Radio Rijnmond. Deze hele week en vrijdag is helemaal aan jou. Dan mag jij bepalen wat wij draaien hier op Radio Rijnmond. Madonna hoorde je en True Blue, baby, I love you.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Ja, de beelden van links, rechts, links, ja, rechts met oranje. Ja, die beelden gaan de hele wereld over. Toch is het toch niet het fenomeen dit WK als het gaat om supporters. Straks blikken we nog een keer terug.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda West en Dordrecht, 14 kilometer. Iets meer dan een kwartier vertraging heb je daar. Ook iets meer dan een kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht, daar staat 5 kilometer file. Dan nog een file op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en Knopend Gorkum. 8 kilometer, een half uur vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden. En verderop op de A29 file Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en de Heinoordtunnel. 6 kilometer en daar doe je 11 minuten lang over.
0: Voordat we naar het nieuws gaan met Dave Datema, eerst het weerbericht van Ed Aldus. En Ed, we zien verhalen voorbij komen van een superhittegolf. Ja, wat is dat eigenlijk? En krijgen we daar in onze regio ook mee te maken?
9: Ja, een superhittegolf, naar mijn weten bestaat het helemaal niet. Maar dat is weer iets van de laatste jaren, zeg maar. Een soort modetrend, dus vergeet het lekker snel, Peter. En ja, de hittegolf, die moeten we nog krijgen. Er is nog helemaal geen sprake van een hittegolf. Vanaf donderdag is er sprake van een landelijke hittegolf. Maar dan wel met terugwerkende kracht. Vanaf vorige week woensdag al. Dus dan is het al 8 dagen hebben we dan al te maken met een hittegolf. Voor een hittegolf heb je 5 dagen nodig van tenminste 25 graden. Waarvan 3 boven de 30. Nou, dat hebben we dan op donderdag pas gehaald. En dan is er sprake van een hittegolf. En ja, van mij mag je het gewoon een hittegolf noemen. Maar het wordt wel uitzonderlijk extreem. Want we krijgen echt hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het zal voor veel mensen zal het peentjes zweten gaan worden. Vandaag hebben we te maken vanochtend met zonnige perioden. Maar er trekken ook wel wat wolkenvelden over de regio. Vanmiddag wordt het zon overgoten. Dat geldt trouwens ook voor vanavond. De zon gaat pas onder om 6:50 vanavond. En de temperatuur die komt vandaag uit op ongeveer 29 graden.

0: zeewind op. En niet alleen op de stranden, maar ook dieper landinwaarts. Dus dat zorgt dan wel voor een wat aangename verkoeling voor heel wat mensen. Ja, op donderdag hebben we dan te maken met volop zon. Ook erg warm, een graad of 34. Vrijdag wordt de heetste dag van de, ja, dit jaar tot nu toe. Maar dat is logisch, want we krijgen temperaturen van maar liefst 37 graden in de regio. In de stad kan het makkelijk boven de 40 graden worden vrijdag. Dus dat is bakken en braden. Nou heb ik eens even gekeken in de data, in de boeken.
1: Ja?
0: En ik wist het niet, maar in 1947 hadden we in Rotterdam ook al een temperatuur van 37,7 graden. En dat op 27 juni. Toen werd er nog niet gemeten natuurlijk op de regionale luchthaven, want die bestond nog niet. Maar dat weerstation, dat stond naar mijn weten langs de Maas. Ah. En daar is het toen 37,7 graden geworden. 1947, dat was een hele hete zomer.
1: Ja,
0: dus wat verder nog opvalt, Peter, is de hele warme nachten die we gaan krijgen de komende nachten. Want dan moet je toch wel denken, vooral in de nacht naar donderdag, vrijdag, zaterdag, temperaturen tussen 20 en 25 graden. Zo. Dus het koelt in de nachten ook eigenlijk amper af.
1: Dankjewel, Ed, voor zover. Je hoort hem later tijdens de andere uitzending ook nog wel voorbij komen. Weerman Ed Alders. Maar nu dus 4 minuten over 8:30 en Dave Datema is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening 1,5 jaar geleden al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem onduidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Daarom is de herinnering niet in verhouding, zo zegt de ombudsman. De meeste jongeren komen maar moeilijk rond, blijkt uit de berekeningen van het Nibud. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. Nu is dat opgelopen tot 54%. De stijgende prijzen voor bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak wat lager is en niet elke maand gelijk. Het Nibud heeft daarom ook een advies.
3: We zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
2: Mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen, omdat die veel op en neer gaan. En de roeiende noren lijken de WK-happening te zijn van dit toernooi. Dan zit je met z'n allen op de grond en met z'n allen maak je dan tegelijkertijd een roeibeweging en doe je... Ja, zoiets. Ja, roe, want dat is roei. Juist. Nou ja, het werd door de fans al een paar keer gedaan op eigenlijk allerlei plekken. Het werd gedaan... Hou eens op. Het werd gedaan in het Storting, dat is het Noorse parlementsgebouw. En de spelers deden het vannacht ook na de wedstrijd tegen Senegal. Erling Haaland was voorop, was de kapitein. En Martin Ødegaard op de trom. En dat is een stadion waarbij op alle tribunes dat iedereen dat meedoet.
1: Ja, geweldig.
2: Dat ziet er wel stoer uit. Het is natuurlijk niet het eerste fenomeen bij zo'n groot toernooi. Want natuurlijk al een paar jaar geleden de IJslanders met het simultaanklappen. En natuurlijk het Oranje Legio met links-rechts. Maar dat is dan niet zozeer specifiek in een stadion, meer onderweg naartoe.
1: Dat is ook wel heel erg grappig hoor, dat links-rechts. Wij zijn er inmiddels aan gewend, maar als je als buitenstaander als je het ziet, het is natuurlijk compleet belachelijk als Amerikanen hier zitten naar te kijken wat al die culturen doen.
2: Wel dat in die stoet tegenwoordig, waar het voornamelijk in gedaan wordt, dat de Amerikanen maar al te graag meedoen.
1: Ja, dat is ook hartstikke leuk.
2: Je ziet ook Mexicanen erbij lopen, je ziet van alles. Dus het is het saamhorigheidsgevoel.
1: Die serieuze sportjournalisten doen er wel eens moeilijk over van, is het nou wat, moeten we dat nou, wel serieus nemen? Nee, je moet het niet serieus nemen, je moet er gewoon van genieten. En je lekker onder laten dompelen in die sfeer.
2: Ja, maar niet alleen de serieuze sportjournalisten, maar ook een hele gros aan voetbalsupporters, vooral clubsupporters, die zeggen, we zitten in Nederland een beetje belachelijk te maken door een beetje dat hotseklots Begonia supporter uit te hangen. Ja, en?
1: Maar wat jij zegt,
2: hiermee ga je de wereld over.
1: Samenhorigheid, daar gaat het om.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Marco van de Ballentent. YouTube komt eraan, maar eerst Marcia Heinz voor je. Radio.

0: Marcia Heijns. Ja, we horen niet meer zoveel van haar in Nederland. Maar in Australië kunnen ze geen genoeg van haar krijgen, hoor. Ze is jurylid bij Australian Idol geweest. Ze toert door het land vanwege haar 50-jarig jubileum. En ze werd dit jaar geëerd met een eigen plaquet in de Elvis Hall of Fame in Australië.
1: Zo.
0: Marcia Heijns. Your love still brings me to my knees uit de jaren 80 hier op Radio Rijnmond. En we gaan dus deze hele week back to the 80s en 90s. Ik krijg nog een bericht van Joke Wieringa. Die zegt, Milou, hoe gaat het met je? Weggaan bij je partner na zo'n lange tijd samen te zijn geweest. Geen makkelijke beslissing. Hoe is het met je op dit moment?
1: Ja, hoe is het met me? Nou, naar omstandigheden wel oké. Het ups en downs in het leven. Dus ook door de emoties heen. Maar ik ben wel blij met de keuze natuurlijk die ik nog steeds heb gemaakt. Ja. Maar het is allemaal niet makkelijk als je terug moet naar je vader. En eigenlijk weer even je leventje opnieuw moet uitvinden.
0: Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar inderdaad. Van hoe is het om dan als bijna 26-jarige vrouw weer terug te gaan naar je vader? Want je hebt toch, hoe lang heb je op jezelf gewoond?
1: 4 jaar.
0: Ja, 4 jaar op jezelf gewoond. Samen geweest, 8 jaar samen geweest ook, hè?
1: Ja.
0: En dan nu weer bij je vader. Hoe is dat?
1: Nou, eigenlijk hartstikke gezellig.
0: Ja, echt waar, ja?
1: Ja, ik vind het eigenlijk hartstikke gezellig om weer samen met iemand te eten. En er is genoeg ruimte en liefde aanwezig. En kan lekker mijn eigen ding doen. Genoeg privacy ook. Een lekkere grote tuin waar ik gebruik van kan maken nu het zonnetje weer schijnt. Dus ja, tuurlijk, het is niet wat je wil op je 25ste weer terug naar je ouderlijk huis moeten. Maar ik heb ook mijn katten meegenomen en die doen het echt verrassend goed. Ik heb ze eigenlijk nog nooit zo blij gezien.
0: Want daar was je wel een beetje bang voor, hè?
1: Daar was ik wel
0: hoe gaan ze het redden in de nieuwe woonsituatie?
1: Ja, daar was ik wel heel erg gestrest voor. Vorige week moest ik ze toch een beetje eerder verhuizen dan de planning was. Omdat ze foto's kwamen maken voor de verkoop van het huis. En toen moest ik ze toch hals over kop mee verhuizen naar mijn vader. En ik dacht, oh jeetje, katten, stress, weet je, daar kunnen ze niet zo goed tegen, moeten ze weer wennen. Maar ze zijn eigenlijk nog nooit zo leuk geweest. Ik weet niet of dat door mij komt of door de snoepjes die mijn vader ze geeft.
0: Nee, het geldt ook voor jou, hè? Jij bent ook nog nooit zo leuk geweest.
1: En bedankt.
0: Nee. Ik vind je hartstikke gezellig nog steeds, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ach, gelukkig. Maar
0: je bent nog steeds hartstikke lief, leuk en ja, hartstikke tof gewoon.
1: Nou,
0: gezellig. Je zit niet in een tenminste, ik zie je niet huilend door de redactie en zo.
1: Nee, maar dus ik moet wel zeggen, het eerlijke verhaal is natuurlijk dat ik me wel eens beter heb gevoeld.
0: Ja.
1: Maar jij die nu luistert en al die lieve collega's en mijn vrienden en familie, die geven me heel veel plezier en energie.
0: Nou, dat kan me voorstellen. En jouw vader is ook echt een kanjer.
1: Ja,
0: dat wil ik even zeggen.
1: Ja,
0: ik heb hem 1 keer ontmoet. Maar het is zo'n lieve man. En volgens mij vindt hij het ook stiekem wel heel erg leuk om nu heel goed voor jou te zorgen. En is hij ook wel blij met de poezenbeestjes bij hem thuis.
1: En ik zorg ook voor hem. Hè. Ik kook tegenwoordig voor hem.
0: Oh, dat is ook lief.
1: Hij ook voor mij.
0: En wij zorgen voor jou met het beste van de jaren 80 en 90. Het is namelijk 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Zometeen Queen, eerst U2, even better than the real thing.

0: Even better than the real thing, you too, op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Het was namelijk het gesprek van de dag in Rotterdam. Marco, het iconische gezicht uit de RTL-serie 010 Rotterdam, stopt na 40 jaar in de horeca bij de ballentent. De media die doken er bovenop, maar na één kort statement hield Marco de kaken op elkaar. Stijf op elkaar tot nu. In de serie liet hij al doorschemeren dat het zwaar werd. In de serie 010 in Rotterdam.
1: Het is ziekelijke ballen gehakt heel de dag. Het is ook heel hartstikke leuk, maar het is wel zwaar. En naarmate je ouder wordt, het toch zwaarder. Dan maak je 2 dagen tijd, maken we 26 uur. En dan kom je thuis en zeg mevrouw, zullen we de dag doornemen? Ik zeg, dan neem helemaal niks meer door. Ik heb het wel gehad met doornemen.
0: Ja, en kort daarna zei hij dus de ballen. En was het over en uit. De knoop is definitief doorgehakt, bal. Goedemorgen, Marco.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bracht het nieuws naar buiten. En daarna wilde je even helemaal niemand te woord staan. Want hoeveel kwam er op je af nadat je het nieuws wereldkundig had gemaakt?
2: Ja, er kwam ontzettend veel op me af. De telefoon heeft zeg maar niet stilgestaan. Dus het ging heel de dag door. Dus ik heb in principe gewoon even een pauze ingelast, zeg maar, voor mezelf ook. Ja. Ik denk, ik kan wel alles gaan vertellen en doen. En de media maakt dit van en de media maakt dat van. Maar ze weten het hele juiste verhaal helemaal niet. Dus daar ga ik daar niet op in. Dan gaan ze zelf lopen speculeren.
0: Is ook zo. Maar vandaag gaan we het echte verhaal brengen. Want wat is er daadwerkelijk aan de hand? We willen het natuurlijk echt van jou weten, niet van iemand anders.
2: Nou ja. Er is in principe helemaal geen conflict geweest. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. Maar op een gegeven moment was gewoon de koek op voor mij. Ik zag op tegen de lange dagen, zeg maar. Dat komt nog een beetje. Hoe moet ik zeggen? Je staat toch in de schijnwerpers, zeg maar. Ja. Ja, daar kan ik in principe gewoon goed tegen. Maar ik had er gewoon helemaal geen zin meer in. Dus ik ging met tegenzin naar mijn werk toe. Nou, dat is niks voor mij.
3: Nee.
2: Dus toen heb ik gewoon bedacht van, ik ga er gewoon mee stoppen. Klaar, ik werk 40 jaar in de horeca en ik vind het zat geweest.
0: Ik hoor wel wat emotie ook echt in je stemmen. Het raakt je ergens wel, hè? Wat raakt je precies?
2: Je mist je collega's wel natuurlijk allemaal. Daar heb ik altijd super leuk en gezellig mee gewerkt. Dus die mis je dan wel. Maar op een gegeven moment moet je ook voor jezelf gaan kiezen. En dat heb ik dus gedaan.
3: Voelt het ook een beetje als een opluchting dan voor jou, Marco?
2: Ja, het voelt zeker als een opluchting. De eerste dagen was het een beetje een drama eigenlijk in mijn hoofd. Maar nu voelt het wel als een opluchting, ja. Ik kom lekker tot rust, ik ben lekker 4 kilo aangekomen, ik sport veel. En dan gaan we eens verder kijken.
0: Je kan nou eindelijk zelf die gehaktballen eten, hè?
2: Ja, ik was niet zo gek op die ballen, zeg maar. Ik kan het woord bal niet meer horen.
3: Nee, dat hoorde wel.
2: Dus daar ga ik ook niet meer aan beginnen in ieder geval. Nee. Maar er komen heel veel leuke dingen aan eigenlijk. We zijn nou hard bezig.
0: Ja, daar willen we wel iets van weten, want wij spraken jouw manager Melchior en die liet dat wel doorschemeren. Jullie zijn een serie aan het opnemen. Wat ben je aan het opnemen dan?
2: We zijn in onderhandeling met partijen, zeg maar. Daar kan ik voor de rest nog niet veel over zeggen. Voor een eigen serie. We gaan een single opnemen. En er speelt nog heel veel op de achtergrond eigenlijk. Dus dat krijgen wij zelf ook allemaal te horen.
3: Maar is dan met Sandy van de ballentent?
2: Ja, dat is met Sandy, ja. Sandy werkt nog wel
0: bij de ballentent, toch?
2: Die werkt nog bij de ballentent, ja.
0: Gaat ze stoppen daar ook, of niet?
2: Ik heb geen idee. Dat is niet mijn ding eigenlijk.
0: Dat is niet jouw ding om dat bekend te maken. Nee. Maar jullie zijn dus in onderhandeling met verschillende partijen. Wat voor partijen zijn dat? Zenders?
2: Ja, zenders zijn dat. Maar daar kan ik voor de rest ook nog niks over zeggen.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar Melchior die zei dat je een serie aan het opnemen bent.
2: Nou, we zijn nog niet echt aan het opnemen eigenlijk. We gaan dadelijk wel opnemen natuurlijk. Dus dan krijgen we gewoon een eigen real life. Daar zijn we hard mee bezig.
0: Maar je hebt nog geen akkoord?
2: Er is nog geen akkoord binnen, maar dat zal niet lang meer duren.
0: En stel dat het niet doorgaat, wat dan?
2: Nou ja, ik ga ervan uit dat het wel doorgaat. Ja, dan zien we het voor de rest dan wel. Dan ga ik wat anders doen, hè.
3: Maar dan kan je altijd nog zanger worden, toch? Want mensen dachten ook dat je professioneel artiest was.
2: Ja, precies. Maar dat maakte de media ook van, nou gaat artiest worden, weet je wel. Dat vond ik alleen maar leuk om te horen, zeg maar. Maar dat alles op zijn pootjes terechtkomt, weet ik wel een ding wat zeker is.
0: Ik was wel een beetje bang, is Marco het hem niet naar de bol gesteld? Is hij niet te veel in zichzelf gaan geloven?
2: Nee, totaal niet. Ik geloof wel in mezelf, maar niet op die manier in ieder geval.
0: Nee.
2: Dus het heeft daar ook helemaal niks mee te maken.
0: Het is niet naar de bol gestegen?
2: Nee, totaal niet. Nee, ik ben gewoon lekker met mijn beide voeten op de grond. Overal waar ik loop word je herkend, een fotootje hier, een fotootje daar. Dat blijf ik gewoon doen en ik blijf gewoon de Marco die ik was.
0: Nou kijk, dat vind ik geruststellende woorden.
3: Goed zo.
2: En wat de rest ervan vindt, moet ze zelf weten.
0: Nou, dat is duidelijk inderdaad. Heb je nog een boodschap voor alle balleneters die je enorm missen?
2: Ik wens iedereen heel veel geluk in zijn leven, veel plezier. En ik zeg nogmaals, ik heb met veel plezier gewerkt. Maar voor mij is het, ik ga mijn horizon verbreden. Dus ja. Marco komt sterker terug als ooit.
0: Marco, he'll be back. Yes, oké. Okay. Goed om te horen, Marco Bovenkerk van de ballentent. Fijne dag, hè?
2: Dank je wel.
0: En bedankt voor het exclusief delen van je verhaal op Radio Rijnmond.
2: Dank je wel, graag gedaan.
0: De horeca verliest een icoon, maar Rotterdam is voorlopig nog niet van hem af. Marco van de Ballen.

0: Green Day van het album Dookie uit de jaren 90. Want we gaan deze hele week back to the 80s en 90s. When I Come Around, hoorde je.
1: En zometeen staat Rutte Boer voor je klaar. Hij gaat de boer op en hij heeft een heerlijke 5 na 9.
0: Hij heeft een fantastische 5 na 9. Het is weer een bonte verzameling van artiesten. Dolly Parton komt eraan. Het zijn wel wat oudere artiesten die inmiddels de 80 zijn gepasseerd. Want Dolly Parton, die hoor je zo meteen.
1: Lee Towers komt er ook nog voor je aan. Oh, heerlijk.
0: Ja, die is ook 80 geworden dit jaar. Hè? En Herman van Veen, die schurkt tegen de 80. Nou, nog niet. Die is daar nog niet. Maar die komt ook in de buurt. En Bill Medley en Jennifer Warnes, die hebben de tijd van hun leven zo meteen. In de 5 na 9 bij Rutte Boer tussen 9 en 12. Alvast heel veel plezier.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: In Hoek van Holland is het 21 graden. Goedemorgen, het is 2 voor 9. Je bent bij Rijnmond, de boer op. Hoe lang heb jij gedoucht eigenlijk vanochtend? Word geen douchebag. Dat is de campagne van de overheid om te lang douchen te ontmoedigen. 5 minuten zou de max moeten zijn, maar haal jij dat? Open de app rechtsboven meepraten. Natuurlijk ook over de oranje gekte. En ik heb zometeen Irma in de uitzending. En die is van Show and Marching Band Euroband, of Euroband. Nou, dat gaan we zo meteen maar eens even vragen. En die gaan iets heel moois doen. En hebben ook 5 heerlijke platen aangevraagd. Dat en meer, zo meteen in de 5 na 9. Het is 1 voor 9, tijd voor het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ben je nou ook een douchebag eigenlijk, Ruud?
0: Ik kom wel aan die 4 à 5 minuten. Ja, maar soms in het weekend denk ik, even lekker. Ik ben nu een beetje grieperig. Dus dan vind ik het ook wel weer lekker om even lekker lang heet te douchen. Maar goed, het is niet goed voor mijn leu, hè? Goed. Dave, het nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Nationale Ombudsman wil dat herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Maar tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale tolsysteem onduidelijk is, worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet binnen 48 uur betalen voor het gebruik van de tunnel moeten 9 euro herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje 1,57 euro kost. Daarom is die herinnering niet in verhouding, zegt de ombudsman. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, meldt het Nibud. Bijna 40% van de mensen komt in de knel. 2 jaar geleden was het al iets meer dan 30%. Het zijn vooral jongvolwassenen die problemen hebben. Mensen lopen onder meer tegen de kosten aan van kinderen, vervoer, inboedel en de boodschappen. Dat komt omdat die uitgaven soms sterk wisselen en minder vast liggen dan bijvoorbeeld de huur of de hypotheek. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt, zoals een scheiding of een ziekte. 1 op de 3 huishoudens heeft minder dan 2500 euro op de spaarrekening staan. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar 155 miljoen euro uitgekeerd aan milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is de grootste schadepost geweest het afgelopen jaar, 60 miljoen. Daarna volgde hagel. Dat leverde een kostenpost van 50 miljoen euro, gevolgd door regen, 35 miljoen. De afgelopen jaren is er meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van sommige gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met gehard glas, zodat ze zelfs hagelstenen zo groot als pingpongballen aankunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoortje, maar daardoor hing in een van de vleugels een brandlucht. Zo ging de afdeling logopedie en allergologie op slot. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken weer doorgaan, zegt het ziekenhuis. Het weer bewolkt en droog. In de loop van de dag zonnig tot 29 graden. Morgen gaan de temperaturen pas echt omhoog tot 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 36 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Nou, het is een behoorlijke kleurenpalet op de wegenkaart van de ANWB, durf ik wel te zeggen. Het is bijzonder druk, dus ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer. Zo druk is het. Eerst maar de A4 Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Hou daar rekening met een uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht ruim een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda ben je tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Gouwe meer dan 15 minuten kwijt. De 27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Dat heeft natuurlijk met die wegwerkzaamheden te maken. Ja, en dan de provinciale wegen. De N207 Bergambacht richting Alphen tussen de aansluiting met de N210 en Stolwijk. Daar dik een kwartier door een ongeluk. De weg is daar ook helemaal dicht. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Wateringen-Noord en de aansluiting met de A4 ruim een half uur vertraging. Als je onderweg bent, rij alsjeblieft voorzichtig. En ik wens je een goede reis. En zometeen in de uitzending 5 platen aangevraagd door de show en marching band Euroband. Euroband? Nou, ik ga het zo meteen vragen aan Irma. Want ze hebben op 19 juli echt een heel spannende dag. Ze doen mee aan de Champions Division van het World Music Contest. Wauw. Nou, ik ben benieuwd wat daar allemaal aan vastkleeft. Dat hoor je zo meteen in de 5 na 9.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
17: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
16: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
24: 80s en 90s week.
3: Deze week op Radio Rijnmond.
24: Dit
3: is Radio Rijnmond.
24: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Met een grote R.
24: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Dolly Parton en 9 to 5 hoorde je bij Radio Rijnmond, de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd, ja, ik voel me echt vereerd door de show en marching band Euroband. Irma de Bok van Gelder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg ik Euroband of Euroband? Nee, Euroband.
2: Nee, gewoon Euroband, ja, hoor. Doe maar gewoon, ja, op zijn Nederlands.
0: Doe, ja, maar gewoon op zijn Nederlands, ja. Nee, ja, goed. Nee, natuurlijk is het Euroband, want jullie genieten internationale allure. Ja. Dit is wel waanzinnig. Jullie gaan op 19 juli deelnemen aan de Champions Division van het World Music Contest in Kerkrade. Ja. En dat is echt gewoon een ding, hè? Dat is een internationale muziekwedstrijd.
2: Ja. Daar komen ze over de hele wereld, zelfs uit Thailand, uit Japan, komen ze ook allemaal daar naartoe om deel te nemen, ja.
0: Ja, dat is een grote eer, hè, want het is niet zo dat je met een gemiddeld bandje daar eventjes zomaar tussen kan gaan zitten.
2: Nee, het vergt ook wat energie om daarin te stoppen, want we, ja, hebben nu allemaal extra repetities en, ja, dergelijke om daar naartoe te werken. Dus de komende weken hebben we het nog heel druk.
0: Ja, zit er een thema deze keer aan deze Champions Division op 19 juli?
2: Nee, er zit niet echt een thema aan, want er zijn verschillende wedstrijden. Ja. Wij doen in de marswedstrijden mee. Je kan ook deelnemen aan de show. Je hebt ook nog marsparaden.
0: Ja.
2: Maar wij hebben gekozen voor de marswedstrijden, want ja, daar hebben we ons helemaal op richten. Dus wij brengen, ja, dan twee marsen waarin we beoordeeld worden op de muziek, op, ja, de expositie en alles. Dus,
0: ja. En op de compositie, want ja, wat voor muziek gaan jullie natuurlijk spelen? Ja, marsmuziek, maar ik bedoel, daar hebben we natuurlijk een breed palet in.
2: Ja, nou, wij spelen twee marsen.
0: Ja.
2: Eentje heet de Overture voor Wing Commander. Mm-hmm. Nou, dat is echt een hele stevige mars, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
2: Waar onze trombones lekker...
0: Het koper wordt lekker losgeblazen.
2: Ja, precies. Dus, dus die hebben we al een paar keer gespeeld. En we krijgen echt goede reacties ook van het publiek, ja, terug. Dat zo waanzinnig klinkt.
0: Ja.
2: En onze tweede mars is de Dolomiti-mars. En dit is gewoon weer hele mooie stukken zitten daar ook
0: Noordse
2: in.
0: Dus, Sadler, hè? Dat is gewoon Noord-Italië. Dat past helemaal bij de tijd van het jaar. Noord-Italiaanse sferen.
2: Precies, ja.
0: Prachtig, hoor. En nou ja, goed, dit wordt één groot dynamisch gebeuren. Hoeveel leden trouwens? Hoeveel mensen staan er op het podium? Of hoeveel mensen lopen er, bedoel ik?
2: 50.
0: 50 man,
2: ja,
0: en vrouw.
2: Ja, inderdaad. Man en vrouw.
0: Ja, en jullie bestaan al volgens mij een tijdje. Sinds volgens mij begin jaren 60.
2: Ja, 1961. Ja. Dus we 65 jaar dit jaar.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
0: Ja. Hey, het is heel spannend. Tegen hoeveel marching en showbands moeten jullie het opnemen eigenlijk? Op de 19e? Of had je dat al
2: gezegd? Ja, de marswedstrijd. Ik denk even uit mijn hoofd dat in onze divisie er een stuk of 15 zitten.
0: Oké, dus er is wel concurrentie.
2: Ja, dat wel, ja. Maar dat is goed, hè?
0: Ja, dat is ook goed, want het houdt jezelf ook scherp natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar fantastisch. 19 juli gaat het allemaal gebeuren, ja. En dan vind ik altijd wel bijzonder om show en marching bands met zo'n specifieke muziekstijl, om dan te vragen welke 5 naar 9 erbij horen. En dan zie ik bijvoorbeeld als eerste staan, of als laatste staan van de 5 naar 9, Earth, Wind & Fire en Fantasy. Zit er nog een gedachte achter of is dat gewoon een mooie plaat?
2: Nee, we hebben nummers uitgekozen die wij ook als marching band spelen.
0: Geweldig.
2: Zeg maar.
0: Ja, leuk.
2: Ja, dus dat klinkt het toch heel anders dan dat je zo het nummer hoort. Maar het is wel leuk. Dat 9 to 5 was net, dat zit in onze show.
0: Ja.
2: Er zitten nog een paar nummers in onze show. En dat Fantasy, dat lopen we mee op straat ook. Ja. Die spelen we als mars, ja.
0: Ja, geweldig. Ja, ik ga nu de komende 4 platen ga ik met hele andere oren luisteren. Want ik zie ook de I Have the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes.
2: Ja, zit ook in onze show. Onze show gaat over overbeleving van tijd.
0: Ja.
2: Dus verschillende belevingen van tijd. Weet je, we hebben het allemaal druk tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ons thema is tijd. Dus vandaar die titels ook. Isn't this time? I have the time of my life. Ja. Er zit een thema in die show, ja.
0: Ja, ja, want inderdaad, druk. Dus Herman van Veen met opzij.
2: Ja, ja. Ja, en dan zou je eigenlijk onze show erbij moeten zien. Want dan gaan ze heel snel door elkaar heen. In de show lopen ze allemaal spelend heel snel door elkaar heen. Ook met opzij. Ja, het is echt heel waanzinnig om te zien.
0: Maar dan zeg je wat interessants, Irma. Want ik bedoel, het is niet alleen maar die mars. Het is niet alleen de muziek, maar het is ook de geografie. Want ja, je hebt dat instrument bij je. En je moet wel goed opletten waar je loopt.
2: Ja, het is niet alleen maar recht vooruit. Dus we proberen er ook nog een leuke show van te maken.
0: Ja, en You'll Never Walk Alone, nou ja, die valt dan helemaal op zijn plek. Die ga ik nu voor jullie draaien.
2: Ja, ja, dat is ons inspeelwerk. En mensen zijn helemaal versteld als ze voor dat orkest staan wat er op hen afkomt met 50 muzikanten.
0: Ik wens jullie zoveel succes, zoveel toi toi toi. En als als jullie het worden, waar ik gewoon van uitga, dan heb ik graag nog even contact met jullie.
2: Oké.
0: Maar heel veel succes de 19e.
2: Nou, dankjewel.
0: En dank voor het aanvragen en heel veel succes met de laatste loodjes. Hè?
2: Ja, bedankt voor het draaien.
0: Okay. Dag Irma. Hoi. Dag.

When you walk through a storm, hold your head.

0: Nou, zo hoog gaat er wel gezongen of gegild worden bij de winst natuurlijk van de Show and Marching Band Euroband. Want die hebben deze heerlijke 5 na 9 aangevraagd. En ze spelen ook de meeste muziek. En ze gaan het op 19 juli opnemen tegen andere bands bij de Champions Division van het World Music Contest in Kerkrade. Dat is een internationaal evenement. En we duimen natuurlijk allemaal voor de Show and Marching Band Euroband. De 5 na 9 aangevraagd door Irma zojuist in de uitzending. Als jij nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
3: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemorgen, het is 9:30. Je bent bij Radio Rijnmond. De Boerop, daar luister je naar. Eens even kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. Het is nog aan de drukke kant, hoor. Vooral op de A4 Rotterdam richting Schiphol, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet, houden nog steeds rekening met ruim 40 minuten vertraging. En er zijn ook bergingswerkzaamheden aan de gang daar, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan, dit zijn trouwens files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A12, daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, ruim 10 minuten. Dik een kwartier vertraging op de 27, maar dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. En dan de provinciale weg, de N207. Al van de Rijn richting Bergambacht tussen Stolwijk en Bergambacht. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen trouwens dicht. Hou rekening met de 10 minuten vertraging. Het weer voor Zuid-Holland. Het wordt allengs warmer. Eerst nog bewolking, hè? Maar die zon die prikt daar straks helemaal doorheen. In de loop van de dag wordt het echt zonnig. Bij een middagtemperatuur van 29 graden. Enige afkoeling aan de kust. Vanavond een zonnige avond. Vannacht een heldere nacht. De temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Morgen volop zon en tropisch heet in Zuid-Holland. Middagtemperaturen rond 34 graden. Het kan een klein beetje afkoelen in de loop van de middag door de wind vanaf zee in het westen van de regio. Dave Datema, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Nationale Ombudsman wil dat de omstreden herinneringskosten voor de tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Sinds die weg geopend is, 1,5 jaar geleden, zijn er al 100.000 boetes uitgedeeld. Tegen RTL Nieuws zegt de ombudsman dat het digitale systeem onduidelijk is. Worden mensen die niet handig zijn met computers benadeeld en lopen mensen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel, die krijgen een herinneringskostenpostje opgedrukt van €9. En dat terwijl een ritje maar €1,57 is. Het is niet in verhouding met elkaar, zegt de ombudsman. Het kabinet hoopt deze week stikstofmaatregelen te nemen en daarmee op termijn de crisis echt aan te pakken. Maar de volgende crisis ligt al op de loer. Namelijk dat de verschillende belangengroepen waarschuwen voor de waterkwaliteit. Die is zo slecht dat dit opnieuw de bouw kan stilleggen in Nederland. Deze verslaggever legt uit wat er mis is.
7: Door het uitrijden van mest komt. PFAS wordt geloosd door de chemische industrie. Er zitten microplastics in het water, andere chemicaliën als verfresten, medicijnresten. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we eigenlijk al jaren niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft gesteld aan onze wateren.
6: Ja, het opschonen en het onderzoeken van het water kan flink in de papieren gaan lopen. En voetballers zijn vaak rolmodellen omdat ze toegewijd zijn of omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. Maar je hebt ook uitzonderingen. Kijk, in Nederland heb je bijvoorbeeld Quincy Promes, die een jarenlange gevangenisstraf moet uitzitten.

0: af. En dat terwijl hij nog steeds een rijverbod heeft. Maar er was wel een goede reden voor, zegt Nainggolan zelf. Zijn dochter belde hem op en vroeg hem naar het ziekenhuis te brengen. Nou, de politie ging in achtervolging omdat Nainggolan hen voorbij rijdt door rood. Zijn dochter zat toen bij hem in de auto. Nou, justitie in België zegt van, nou, leuk verhaal, maar je zal wel voor de rechter moeten verschijnen.
1: Ja, dat lijkt mij wel. Zeker met deze geschiedenis. Ja, toch?
0: 30-voudig international, dus het is ook geen voetballer in de marge of zo is dergelijks.
1: Nee, en dan verdien je toch genoeg? Dan, ja, laat je toch rijden? Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, zijn dochter had zelf geen rijbewijs, zegt ze. Nou ja, hij ook niet, maar dat hield hem ook niet tegen.
1: Nee.
0: Ja, met zijn carrière, hij voetbalt nog steeds. Is inmiddels wel 38, speelt inmiddels bij Patro IJsden. Dan zeg jij natuurlijk, daar heb ik nog nooit gehoord van.
1: Dat is altijd lastig.
0: Ja, te vinden, want het speelt niet op het allerhoogste niveau.
1: Goed, dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Paul Simon.
2: Radio met een grote R.

0: Iedereen vraagt zich dat natuurlijk wel eens af. Hè? Where did I go wrong? Ook in de jaren 80 en 90. UB40, welke afslag heb ik gemist? Maar goed, daar leer je natuurlijk weer van. Je luistert naar De Boer Op. Met vandaag de allerlaatste editie van De Generatiekloof. Die we proberen te dichten al de afgelopen weken. Ik ben een Gen X'er. Tegenover me Meerte Piek. Zij is Gen Z'er.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. En dit wordt onze allerlaatste generatiekloof dichtpoging.
1: Ja, ach. Ja, ik word een beetje emotioneel van.
0: Ik
1: toch
0: ook.
1: Jammer.
0: Ja.
1: Maar ik vind wel wat we de afgelopen weken hebben neergezet, vind ik toch
0: absoluut.
1: Wel.
0: Absoluut. Ik zie nauwelijks nog. Ik zie hooguit een gul. Ik zie geen kloof meer. Ik zie een gul.
1: Ja.
0: Dus daar kun je met een beetje moeite overheen stappen. Maar misschien over een paar minuten hebben we hem helemaal glad getrokken.
1: Ik weet het wel zeker.
0: Ja?
1: Want okay. Ik dacht, om het mooi af te sluiten, laat ik eens aan ChatGPT vragen wat wij nou gemeen hebben en wat we van elkaar kunnen leren.
0: God.
1: En dat vond ik wel dat ik dacht, dit is het mooie om het af te sluiten.
0: Okay.
1: Wij lijken eigenlijk, ik heb dat sowieso de afgelopen weken ook wel meer ontdekt. Ik denk, volgens mij lijken onze generaties sowieso wel eigenlijk meer op elkaar dan dat we denken.
0: Yeah.
1: Omdat dat er een groot leeftijdsverschil tussen zit. Yeah. Ja, natuurlijk niet, hè, Ruud. Je bent toch hartstikke jong, hè?
0: Ik ben net 40. Nee.
1: Maar wij lijken dus eigenlijk best wel veel op elkaar.
0: Yeah.
1: Dat wij laat ik even beginnen. Wat ChatGPT zegt, wat we dus gemeen hebben, is dus zelfstandigheid.
0: Ja.
1: Jullie groeiden vaak op als de sleutelkinderen.
0: Ja.
1: Na school. Zelf thuis zijn terwijl ouders werkten, zegt ChatGPT.
0: Ja, ja, ja.
1: En Gen Z is opgegroeid met het internet en leert veel zelfstandig werken via dus video's, bijvoorbeeld, ja, online cursussen, ja, dat soort dingen. Ja. Maar ook het kritisch denken. Want beide generaties zijn dus opgegroeid in best wel een, ja, bijzondere tijd. Hij zegt hier sceptisch tegenover autoriteit. En daarin, ja, geloof, ja, ik wel dat we het kunnen zeggen. Vooral politieke, ja, conflicten. Wat, ja, ik nu bijvoorbeeld, nu de generatie nu is ook vervelend. Maar ja, ja, in jullie
0: in de
1: tijd,
0: jaren 70, 80 ook.
1: Hetzelfde. Ja. Gewoon heel rumoerig. En daarin zijn wij toch wel een beetje hetzelfde.
0: Ja.
1: Dus het kritische,
0: ja,
1: denken. Jullie zijn bijvoorbeeld dus kritisch tegenover economische veranderingen, politieke schandalen. Maar ook die snelle technologische, mm-hmm, ontwikkelingen, zegt hij dus. Dat hebben jullie meegemaakt. Jullie hebben die opkomst natuurlijk,
0: ja,
1: meegemaakt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En wij leren dus meer. We zijn opgegroeid met nepnieuws, ja, sociale media, enorme hoeveelheid aan informatie. En daarin moeten wij ook leren filteren.
0: Ja.
1: Hebben we ook gemeen.
0: Oké. Okay.
1: Aanpassingsvermogen.
0: Daar verschillen we in, of niet?
1: Nee, hebben,
0: oh,
1: we gemeen.
0: Oh, hebben we gemeen.
1: Ja,
0: okay,
1: dat zou je misschien eens verwachten.
0: En zijn we slecht in aanpassen of zijn we er goed in?
1: Juist heel goed. Gen,
0: okay,
1: X juist,
0: okay,
1: maakt de overgang mee van analoog naar digitaal.
0: Ja,
1: jullie hebben echt wel revolutionaire veranderingen meegemaakt, zeg maar. En Gen Z groeit op in een wereld die juist zo snel verandert. Want je hebt om de dag heb je weer iets nieuws op internet en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus ja, en waarde aan authenticiteit.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, je houdt niet van overdreven opgeplofte verhalen, gewoon een beetje het echte. En
0: gewoon,
1: hij zegt dat,
0: maar normaal doe je ook gek genoeg, zeiden ze in mijn tijd.
1: Precies.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, en Gen Z waardeert dat eigenlijk ook wel.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, hè? Zo kom ik zelf ook nog achter dingen. Ik denk, oh, oké, interessant. En wat wij van elkaar kunnen leren.
0: Ja.
1: Geduld, wat ik van jou kan leren.
0: Nou.
1: Geduld.
0: Ja.
1: En lange termijn denken.
0: Ja.
1: Want, nou ja, goed, wij zijn natuurlijk opgegroeid met social media. Als je één keer klikt, heb je het.
0: Ja.
1: Geduld is, heb je gewoon niet. In mijn generatie moet alles gewoon sneller, sneller, sneller.
0: Ja.
1: En jullie hebben dat wel,
0: ja,
1: geduld. Dus daarin kan ik van jullie leren.
0: Ik moest 2 weken wachten op het ontwikkelen van een fotorolletje.
1: Ja.
0: En als ik een brief stuurde naar het buitenland, dan duurde dat.
1: Ja, als ik nu een pakketje bestel, is morgen, ja, binnen.
0: Ik wou,
1: ja,
0: zeggen, als die niet morgen binnen is,
1: Dan ga ik klagen. Dat, nee, kan niet.
0: Maar goed, het grappige is dat we ook wel toch een klein beetje naar elkaar toegetrokken worden door die gezamenlijke technologie.
1: Ja, mooi is dat eigenlijk,
0: ja,
1: hè? Ja. Wat wij ook kunnen leren is, nou, focus zonder constante afleiding.
0: Ja.
1: Dat jullie daarin inderdaad toch wel vaak wat meer. Ja, jullie hebben natuurlijk leren werken zonder smartphones en doen. En ja, wij niet. Dus wij zijn heel gauw afgeleid.
0: Ja.
1: Want dit is, oh, je hebt hier weer,
0: ja,
1: wat en daar,
0: ja,
1: weer wat. En,
0: ja,
1: jullie kunnen toch wat vaker concentreren.
0: Wat goed.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: En wat jullie van ons kunnen leren. Nou, deze spreekt een beetje voor zich. Digitale vaardigheden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, jij vroeg
0: gisteren. Hebben we gisteren nog over gehad?
1: Gisteren vroeg je daar inderdaad
0: gisteren
1: naar.
0: Hebben we nog over gehad.
1: Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval de openheid over mentale gezondheid. Want vroeger pikten jullie heel veel dingen en je hoort nu soms nog wel eens van, ja, joh, vroeger was dat niet zo.
0: Ja.
1: En daarin is onze generatie wel van, oké, okay, maar ja, dat het vroeger niet zo was, betekent niet dat het goed was.
0: Nee.
1: Dus daarin kunnen jullie juist weer van ons leren dat dat gewoon bespreekbaar te maken, weet je. Nou, ook inclusiviteit, diversiteit past er denk ik ook wel een beetje onder. Flexibel werken. Want wij worden wel eens... Ja, ik ga het even opnemen voor mijn generatie. We worden wel eens bestempeld als een luie generatie.
0: Ja, nee.
1: Maar wij werken efficiënt. Dus het is meer van, zeg maar, korter werken. Ja, gewoon zo efficiënt mogelijk
0: werken. Het gaat erom dat er onder de streep is. En niet meer dat 9-5 denken.
1: Precies, zolang het onder de streep maar goed is, weet je. En waarom zou je heel lang over en heel ingewikkeld over iets doen, zodat je het ook in 3 tellen kan doen op deze manier. Ja. Dus dat kunnen jullie ook van ons leren.
0: Ik neem het in me op, Meerte.
1: Ja, mooi hè?
0: Volgens mij is die dicht.
1: Volgens mij is die dicht, hè?
0: Volgens mij is de generatiekloof dicht.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik vind het een mooie afsluiter.
1: Ja, hè?
0: Ik ga je missen. Ik hoop je in de toekomst terug te zien als freelancer voor dit bedrijf. En ik heb weer heel wat geleerd over deze generatie Gen Z. En ik hoop jij ook van mij.
1: Ja, ontzettend bedankt, Ruud.
0: Meerte Piek, dankjewel! De generatiekloof is... gedicht!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: In Strijen is het 23 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 10 uur is het. Je luistert naar De Boer Op. Wat heb je op je lever? Wat wil je aan me kwijt? Kom even langs in de koffiecorner van De Boer Op. Hoor je wat nieuws op Radio Rijnmond? Stuit je op iets opmerkelijks in de krant of de Rijnmond-app? Nou, kom maar even langs. Wat vind je van de campagnekreet Word geen douchebag? Dat is de campagne van de overheid om lang douchen te ontmoedigen. 5 minuten zou de max moeten zijn. Nou betekent douchebag in Amerika zoiets als klootzak. En de overheid vindt het een goed idee om dat woord te gebruiken. Hoe lang douche jij eigenlijk? En over milieu en klimaat gesproken. Rotterdammers schijnen kampioen te zijn in het weggooien van opvallend veel afval bij het restafval. Terwijl dat ook gescheiden kan worden. Gooi jij ieder snippertje in de juiste bak? Open de app rechtsboven, klik op Apples en zometeen ook weer meedingen naar die geweldige prijs, dat Radio Rijnmond hitspel in de nieuwsquiz. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Nationale Ombudsman wil dat de herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening 1,5 jaar geleden 100.000 boetes uitgedeeld. Het systeem is onduidelijk, zegt de ombudsman. Mensen die niet handig zijn met computers worden benadeeld en mensen lopen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten €9 aan extra kosten betalen, terwijl een ritje normaal 1,57 kost. Daarom is de herinnering niet in verhouding, zegt de ombudsman. Het Albert Zuiden ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brandje dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daardoor hing er wel een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie ging daarom dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar €155 miljoen uitgekeerd naar milieuschade. Dat is een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Storm is de grootste schadepost, €60 miljoen. Daarna volgde hagel- en regenschade. De Afgelopen jaren is meer geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van gebouwen. Zo worden kassen tegenwoordig uitgerust met gehard glas, zodat hagelstenen zo groot als pingpongballen er zelfs niet doorheen gaan. Oekraïne heeft opnieuw strategische doelen aangevallen op de Krim. Zo zijn onder meer een olieraffinaderij getroffen. Op sociale media zijn beelden te zien van explosies en branden in het gebied. De luchthavens van Krasnodar en Sochi zijn al uren dicht. De afgelopen maanden viel Oekraïne meerdere keren de Russische olieindustrie aan. Zo wil Kiev de brandstofvoorziening voor de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Al dagenlang is er geen benzine meer te krijgen op de Krim. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, droog, in de loop van de dag zondag, het is 29 graden. Morgen gaan de temperaturen echt omhoog tot 34 graden. En op vrijdag kan het zelfs 36 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
10: Dankjewel, Dave. Het blijft een moeilijke ochtendspits deze dinsdagochtend. Dit zijn de files in Zuid-Holland. De A4 Rotterdam richting Schiphol tussen Rijswijk en Zoetewoude Rijndijk nog een half uur vertraging. En tussen Zoetewoude Dorp en Roelofarensveen nog eens 10 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting het oosten van het land tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. Daar ruim 5 minuten extra. De 16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 10 minuten extra. De 20, Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht, ruim 5 minuten. En de 27, Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, daar een klein kwartiertje. Maar dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden natuurlijk. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis gewenst. En we zitten lekker in de 80s en 90s week, hè? Dus daar hoort dan ook Black bij met Wonderful Life. Die hoor je niet zo vaak. En de Rembrandts natuurlijk, bekend van Friends met I'll Be There For You.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
13: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoel de mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
21: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Kevin Bright vond dit wel een lekkere sound van de Rembrandts. Hij vond het een beetje lijken op de Beatles. En toen had hij ze benaderd van, joh, ik ga een nieuwe serie maken. Het gaat Friends heten. Ik weet niet of het wat wordt. En die gasten zijn aan het schrijven geslagen. Na 3 dagen zonder ChatGPT hadden ze dus I'll Be There For You. Overigens, nooit op single uitgebracht. Maar goed, de royalties stromen nog steeds binnen. Ook mede dankzij Radio Rijnmond. Maar ja, ze mochten natuurlijk niet ontbreken in de 80s en 90s week. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw favoriete 80s en 90s plaat. Of 90s plaat natuurlijk. Hè. En wat is het verhaal daarbij? Misschien wel muziek die je door een verdrietige periode heeft geholpen. Of dat je je nog kan herinneren. Dat nummer was, ja, toen was ik verliefd op die en die. Of, nou, laat je verhaal even weten. Radio@rijnmond.nl. Dan kunnen we ze verzamelen. Misschien heb je wel gewoon een 80s plaat in gedachten. Of een 90s plaat in gedachten. Waarvan je denkt, hey, die wil ik vrijdag wel horen ergens op de dag op Radio Rijnmond. Nou, voel je vooral vrij om die aan te vragen. Want we hebben hem niet voor niets. De 80s en 90s week. En deel met mij natuurlijk ook via de app jouw WK-gekte. Ik ben op zoek naar foto's en omschrijvingen. Maar ook naar hoe warm het is. Dus als je je thermostaat kunt fotograferen, ben ik benieuwd. Of misschien heb je wel een hele ingewikkelde opstelling thuis gemaakt om het een beetje koel te houden. Misschien heb je wel je complete beddengoed buiten gehangen voor de ramen. Ik wil foto's zien in de Rijnmond-app. Rechtsboven klik op App Ons. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ik ga even lekker een koude douche nemen om een beetje af te koelen. Nou, een koude douche is sowieso niet handig, want je poriën gaan dan dicht zitten en dan krijg je het alleen maar warmer van. Maar het is ook tegen het zere been van de overheid. Want de overheid is een campagne gestart met de tekst, word geen douchebag. Ja, dat is om lang douchen te ontmoedigen. 5 minuten zou de max moeten zijn. Douchebag. Dat betekent in Amerika zoiets als klootzak. En de overheid vindt het een goed idee om dat woord te gebruiken. Hoe lang douche jij eigenlijk, is mijn vraag. En in Rotterdam het festival Heilige Huisjes. Meer dan 50 kerken, moskeeën, tempels en andere gebedshuizen openen de deuren voor een ontmoeting tussen gelovigen en niet-gelovigen. Loop jij nog wel eens een gebedshuis binnen? Zomaar wat vragen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En extra opletten, want we gaan hem ook weer spelen. De nieuwsquiz. Groepensneller. En je maakt kans op die superleuke linnen. Nee, dat was vorige week. Nee, sterker nog, we hebben dat leuke muzikale spel hier liggen in de studio. Het enige echte Radio Rijnmond hitspel. En dat is een verslavend spelletje, kan ik je vertellen. Ja, dat is echt voor het hele gezin. Je kunt met z'n tweeën spelen, met het hele gezin. Ja, als je daar eenmaal aan begint, dan ben je hooked. Het echte Radio Rijnmond hitspel kun je winnen in de nieuwsquiz. En als je die in de wacht sleept, maak je kans op de maandprijs. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Die gaat er komende vrijdag uit. Let op, ik ben wat woorden kwijtgeraakt door het lawaai van het koffiezetapparaat.
1: Meer huishoudens hebben...
0: Oh, die was kort maar krachtig. Meer huishoudens hebben... En toen viel het weg.
1: Meer huishoudens hebben...
0: Oké, welke woorden zoek ik? Welke woorden zijn er weggevallen door het koffieapparaat? Wat was er vanochtend te horen in het nieuws? Meer huishoudens hebben moeite met de aanschaf van zonnepanelen. Of meer huishoudens hebben een tweede auto. Of meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Heel veel succes gewenst. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En vergeet niet je luisterpleisterplaats te sturen. Hè? Van hoe jouw huis zonproef is gemaakt. En ik had me er al op verheugd. Deze mag zeker niet ontbreken in de 80s en 90s week. Black and Wonderful Life.

0: really do.
1: Het lachje schijnt van Janet Jackson te zijn. Lekker plaatje uit 1991. Shanice met I Love Your Smile. Geproduceerd door Namrata Michael Walden. Van die iconen uit de jaren 80 en 90, niet waar? Nou ja, die draaien we natuurlijk ook allemaal in de 80s en 90s week. En wat is jouw favoriet? En waarom eigenlijk? Laat het ons vooral even weten. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl. Want dan kunnen we vrijdag misschien wel gaan draaien gewoon. De 80s en 90s week op Radio Rijnmond. En verder kun je natuurlijk praten over het nieuws van nu. Word geen douchebag is de campagne van de overheid om lang douchen te ontmoedigen. Hoe lang douche jij eigenlijk? Heb je dat wel eens gemeten? En over milieu en klimaat gesproken. Rotterdammers schijnen kampioen te zijn in het weggooien van opvallend veel afval bij het restafval, terwijl dat ook gescheiden kan worden. Gooi jij ieder snippertje in de juiste bak? En in Rotterdam het festival Heilige Huisjes. Meer dan 50 kerken, moskeeën, tempels en andere gebedshuizen openen de deuren voor een ontmoeting tussen gelovigen en niet-gelovigen. Loop jij nog wel eens een gebedshuis binnen? En drink je wel genoeg? Wat doe je? Want ik ben ook wel op zoek naar die foto's van huizen en andere gebouwen die leiden tot enige verkoeling. Dus wat heb jij allemaal thuis uitgespookt om het een beetje koel te houden? Of heb je je complete beddengoed aan het balkon geknoopt? Ik weet het niet. Maak even een foto en stuur hem op. Want dan kunnen we er ook nog een leuke collectie van maken voor een artikel waar we mee bezig zijn. Want het wordt heel erg warm. Vandaag dus temperaturen rond 30 en morgen gaan we er nog even flink overheen. Dus we moeten het hoofd koel houden. Dat geldt ook voor de nieuwsquiz. Ik heb een nieuwskop voor je en die is gesneld door het koffieapparaat. En daar staat wel iets tegenover. Als je eruit komt, als je mij weet te vertellen welke woorden er missen. Want we hebben dat geweldige Radio Rijnmond hitspel. Een verslavend spel voor de hele familie, kan ik je vertellen. Dat is ook een luxe uitvoering. En daarmee maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs die er komende vrijdag uitgaat. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland. In Rotterdam op zaterdag 11 juli. Hier is dat fragment nog een keer. Meer huishoudens en toen hield het een beetje op. Oké. Welke woorden zoek ik? Welke woorden zijn er weggevallen door het koffieapparaat? A. Meer huishoudens hebben moeite met de aanschaf van zonnepanelen. B. Meer huishoudens hebben moeite met hebben een tweede auto. Of C. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. A, B of C. Heel veel succes. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Het is maar een vingerbeweging. Voor de rest hoef je niet in actie te komen met deze hete dag.

0: dat goed, hè, die Dave? La collegiala. Ik denk niet dat het collega betekent, maar ik vind het te leuk. Dus Gary Lowe hoorde je. Een typisch leuk liedje uit de jaren 80 bij Radio Rijnmond in de 80s en 90s week. Het is 10:30 geweest. Goedemorgen. Even de verkeerssituatie erbij pakken. Nog steeds vertraging op de A4 Den Haag richting Schiphol tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Hou daar rekening met ruim 20 minuten extra reistijd. 5 minuten meer langer onderweg op de 20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Bijna 10 minuten op de 27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Dat heeft te maken natuurlijk met de wegwerkzaamheden. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis gewenst. En hou het hoofd koel, hè, want het wordt al maar warmer en warmer. Vandaag kunnen de temperaturen 29 graden bereiken. Zonnig. De zon gaat steeds meer prikken door die bewolking die er eerst hing. Enige verkoeling is te vinden langs de kust. Vanavond een zonnige avond, vannacht een heldere nacht. De temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Dus weer een plaknacht. Morgen volop zon, tropisch warm. Middagtemperatuur 34 graden. In de loop van de middag koelt het door wind vanaf zee in het westen van Zuid-Holland ietsjes af. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis is gevonden in Rotterdam-Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek blijkt dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan aan zijn einde is gekomen, dat is nog niet bekend. Het 44-jarige slachtoffer woonde niet in het huis aan de Lijnzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn inmiddels opgepakt. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Airco-bedrijven die hebben logischerwijs te maken met topdrukte nu die temperaturen maar verder omhoog gaan. Niet alleen zijn er veel vragen om nieuwe apparaten te installeren, ook is dit natuurlijk het meest vreselijke moment dat de airco uitvalt. We hadden even contact met een installatie- en onderhoudsbedrijf in Capelle aan de IJssel, Comper. Daar staat de telefoon roodgloeiend, zegt de medewerker, met mensen die hopen dat ze zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Dan gaat het vooral om storingen die verholpen moeten worden. Het bedrijf heeft iedereen nu buiten lopen om aan de vraag te voldoen, zegt de medewerker.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Nee, meestal is het natuurlijk zo. Nederland is natuurlijk, dit zijn extreme.
1: Ja.
0: Dus dan die airco die heeft natuurlijk heel lang niet aangestaan. En nu is het nodig en dan gaat het mis.
1: Ja.
0: Oké, nou.
1: En in de Amerikaanse stad Texas moesten bewoners van het plaatsje Morrisville dit weekend binnenblijven na een ongeluk. Er was namelijk een vrachtwagen gekanteld en de inhoud van die vrachtwagen

0: Maar mensen moesten wel voorzichtig blijven.
1: Maar volgens mij zit er in zo'n gemiddelde bijenkast toch iets van 10.000, misschien wel 50.000.
0: In totaal zaten er in de vrachtwagen 2 miljoen bijen. Was de schatting. Of die ook allemaal ook de vrachtwagen uitgegaan zijn.
1: Nee.
0: Ja, nou ja, goed. Het vraag, kijk, ik ben geen kenner op dat gebied. Maar als je ze dus blijkbaar dus gaat verplaatsen naar de lokale honingboerderij.
1: Ja.
0: Ja, hoe krijg je dan voor elkaar dat die bijen erachteraan gaan richting die honingboerderij? Maar goed, dat vertelt het verhaal dan weer niet.
1: Nou, imkers onder de luisteraar, reageer vooral. Hoe werkt eigenlijk zoiets? Ik ben oprecht ook eigenlijk wel benieuwd. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Met Mattia Bazar.
3: Radio met een grote R.

0: Maxi Priest en Close to You in de 90s en 80s week op Radio Rijnmond. Ach, Nel, haar mannetje, zoals ze hem zelf noemt, die is lelijk ten val gekomen. En ja, ik zie allemaal ernstige hechtingen en zo. Hij ging alleen maar ijsjes halen en ja, kwam lelijk ten val. Nou ja, ik wens de man van Nel alle sterkte natuurlijk en een snel herstel gewenst. Ja, je wil natuurlijk niet ook in het ziekenhuis liggen of thuis liggen met deze klerenhitte. Nou ja, goed. Dank je wel voor het sturen. Maar ik wens natuurlijk jullie allebei heel veel sterkte. Wil, die wilde wel even praten over het douchen. De overheid is een campagne gestart. Wees geen douchebag. Om te voorkomen dat je langer dan 5 minuten doucht. Want dat kost heel veel water. Maar Wil zei, oh la la, weet je Ruud, wij douchen altijd samen. Minimaal 5-6 minuten. En nog gezellig ook, we doen het al jaren. Kijk, zo kan het ook. En over 80's en 90's gesproken. Stefan die meldde zich net. Hij zegt, het eerste live concert waar ik naartoe ging, dat was in een circus tent op het Malieveld in Den Haag. Ik denk zo 1980. En de band die toen speelde was The Cure. En hoe magisch vooral dat nummer The Forest. Ja, absoluut. Dankjewel voor je verhaal, Stefan. We zetten hem er even bij voor de platen die we eventueel vrijdag kunnen gaan draaien. En, oh ja, misschien zet jij je antwoord er ook wel even bij voor de nieuwsquiz. Ja, de oplossing of de ontknoping is aanstaande. Hè? Over een half uur ongeveer hoop ik jou te kunnen terugbellen als winnaar van dat geweldige Radio Rijnmond hitspel. Dat past helemaal bij de 80's en 90's. En ja, daarmee maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Die gaat de komende vrijdag uit. Hier is die opgave nog een keer.
1: Meer huishoudens hebben...
0: Ja, het is weg voordat je het weet, hè. Maar ik verstond zoiets als meer huishoudens hebben. Maar daarna viel het weg. Daarna kwamen de woorden verstrikt in de bonen. Welke woorden zoek ik? Welke zijn er weggevallen door het koffieapparaat? A. Meer huishoudens hebben moeite met de aanschaf van zonnepanelen. B. Meer huishoudens hebben een tweede auto. Of C. Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Nou, stuur je antwoord maar via de app. Rechtsboven klikken op App ons. 80's en 90's week hier bij Radio Rijnmond. Deze komt uit 1995, maar ze nemen ons dan weer mee naar 1979. Snap jij het nog? The Smashing Pumpkins nu. Shake.

0: right.
1: What fun.
0: And we're in the right.
1: Right side one.
0: And we're in the right. And we're in the right.
1: Ze waren met z'n tienen, ze kwamen uit Haarlem, What Fun. En in 1981 zag What Fun het levenslicht. Maar ze braken echt door in 83 toen ze mochten optreden bij de Vara's Popkrant met het nummer The Right Side One. Speelden ze toen live bij Felix Murders. En die wist er wel raad mee. En de rest is geschiedenis, hè? Want het is een flinke hit geweest in Nederland. Trouwens, het was wel een plaat met een boodschap. Het ging over de onzin van oorlog voeren en het was eigenlijk ook een reactie tegen de Falklandoorlog die een jaar eerder woedde. Ja, dat waren de 80's. Wat zijn jouw verhalen van de 80's? Laat het me vooral even weten. Welke plaat zou jij eigenlijk vrijdag wel willen horen als we ze allemaal bij elkaar verzamelen? Al die verzoekjes die we binnenkrijgen. Je kunt ook jouw duit in het zakje doen door een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl. Onder vermelding van 80's en 90's bijvoorbeeld. En je verhaal er ook vooral bij vertellen. Hè? Want kijk, het gaat niet alleen om de platen zelf. Maar je hebt ongetwijfeld, als je een plaat hoort, denk je van, oh ja, maar toen zag mijn leven er zo uit. En toen was ik verliefd op die. En nou ja, je kent het wel. De muziek trekt zoveel luikjes open in je hoofd. En dat vind ik zo mooi van de 80's en 90's week. En je bent van harte welkom om jouw verhaal te delen. Dus stuur maar een mailtje naar radio@rijnmond.nl. radio@rijnmond.nl. En verder kun je natuurlijk meepraten over het nieuws van vandaag. Word geen douchebag. Dat is de campagne van de overheid om te lang douchen te ontmoedigen. 5 minuten, dat is toch wel de max volgens de overheid. Ja, douchebag, is dat een beetje fijn gekozen? Nou, niet echt, want in Amerika betekent dat zoiets als klootzak. En de overheid vindt het een goed idee om dat woord te gebruiken. Hoe lang douche jij eigenlijk? En in Rotterdam, het festival De Heilige Huisjes. Meer dan 50 kerken, moskeeën, tempels en andere gebedshuizen openen de deuren voor een ontmoeting tussen gelovigen en niet-gelovigen. Loop jij nog wel eens een gebedshuis binnen? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Dus open die app maar en klik op Appons. Zometeen het nieuws van 11.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden.
9: lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
1: In Vlaarding is het 24 graden. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. Nog steeds, dat vind ik fijn. En je luistert naar De Boer op deel 3 met het komend uur. De ontknoping van de nieuwsquiz natuurlijk. Hè? Wie gaat er vandoor? Misschien jij wel met dat geweldige leuke Radio Rijnmond hitspel. En dan komende vrijdag misschien met die maandprijs. Dat zou te gek zijn natuurlijk. En nou, het komend uur gaan we ook even gluren bij de buren. Want we hebben natuurlijk heel veel collega-omroepen in De Rijnmond. En daar zit Open Rotterdam ook bij. Waar zijn zij allemaal op dit moment mee bezig? Dat hoor je zo meteen allemaal. En natuurlijk die heerlijke 80's en 90's platen met Fun Fun. Oh ja, zo'n Italo. Haha, daar ben ik gek op. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen Dave.
19: Goedemorgen. De politie weet nog steeds niet hoe de man om het leven is gekomen die in een uitgebrand rijtjeshuis werd gevonden in Rotterdam-Bloemhof begin deze maand. Uit onderzoek blijkt dat de man al dood was toen de brand ontstond, maar hoe die dan om het leven is gekomen, dat is nog niet duidelijk. Het 44-jarige slachtoffer woonde niet in het huis aan de Leinzaadstraat. De twee Poolse bewoners zijn opgepakt. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Het Robert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is vanaf vandaag weer volledig geopend na een brand dit weekend. Die woedde in een kantoor, maar daarna hing er een brandlucht in een van de vleugels. De afdeling logopedie en allergologie gingen daarom dicht. Vervolgens is er geventileerd. Nu de rooklucht weer weg is, kunnen alle afspraken ook weer doorgaan. De VRT, de Vlaamse publieke omroep, heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun eigen vrouw of vriendin delen. Zelf hadden die vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of aan het douchen. Volgens de Vlaamse omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. De man van deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
20: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
19: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en dan ergens anders weer opduiken. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een politieagent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwonding op. Een omstander hoorde schoten en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Premier Carney van Canada is diep geschokt door de schietpartij, zegt hij. In Montreal en de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden de vlaggen half stok gehangen. Het weer zonnig, droog en warm tot 29 graden. In de loop van de middag zorgt een wind van 7 voor wat verkoeling. Morgen volop zon. Temperaturen gaan nog verder omhoog tot 34 graden. Ook donderdag is dat het geval. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. De restanten van de ochtendspits. Nog steeds enige vertraging op de A4. Den Haag richting Schiphol. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelof Arendsveen. Hou daar rekening met een kleine 10 minuten. En dat geldt eigenlijk ook voor de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen nog een keer die hint in de nieuwsquiz van De Boer op. En we gaan een heuse Italo draaien. Fun, fun. Dat is ook echt een beetje zomers.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
15: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
27: ANWB en gaan.
25: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
28: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
29: 80s en 90s week.
28: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
29: De boer op. Ruud

0: Badoopom. Ja, die 80's waren ook wel een beetje het decennium van de remix, hè. Lovely Day 88 heette het dan. Bill Withers bij Radio Rijnmond, de eerste van het derde uurtje van De Boer op. En ja, je bent ook dit uur van harte welkom om je luisterpleisterplaats met me te delen, hè. Nou, dat heeft Ton ook gedaan. Die stuurt mij een foto van een echt te schattig kerkje. Maar echt dat je denkt, oh, in welk land is deze genomen, deze foto? Het is een heel mooi kerkje, helemaal omringd door groen. Echt heel mooi. Maar hij zegt, ja, voor het goede weer hoef je echt niet naar het buitenland. Het is deze vakantie in Drenthe wederom genieten. Het kerkje op de foto heeft alles te maken met Vincent van Gogh en het dorpje Zwelo. En ik geniet nog even 2 weken in Drenthe terwijl ik lekker naar de 80s en 90s zit te luisteren. Nou, Ton, dank je wel voor het sturen van de luisterpleisterplaatsfoto. Vind ik heel erg leuk. Maar je hittefoto is ook van harte welkom, hè? Dus wat doe jij om je huis een beetje hitteproef te maken? Nou, we zijn op zoek naar foto's. Misschien hebben we wel gewoon een leuke foto van een hond die aan een ijsje leek. Weet ik het. Maar stuur hem even op, want we zijn bezig met een artikel met leuke fotootjes. Dus als je er eentje hebt, stuur hem vooral op via de app. Rechtsboven klikken op App Ons. En je kunt natuurlijk ook meepraten over het nieuws. Ik kan me voorstellen dat je wat langer onder de douche staat en dan ook nog eens een keer een koude douche met het warme weer. Sowieso is dat niet zo heel erg goed, want met koud douchen dan gaan je poriën dicht zitten en dan krijg je het alleen maar moeilijker. Maar ja, het is natuurlijk dat vele water. Word geen douchebag, dat is de campagne van de overheid om te lang douchen te ontmoedigen. 5 minuten zouden max moeten zijn. Douchebag betekent in Amerika zoiets als klootzak. En de overheid vindt het een goed idee om dat woord te gebruiken. Hoe lang douche jij eigenlijk? En over milieu en klimaat gesproken. Rotterdammers schijnen kampioen te zijn in het weggooien van opvallend veel afval bij het restafval. Terwijl dat ook gescheiden kan worden. Gooi jij ieder snippertje in de juiste bak? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. En je kunt ook nog op de valreep meedoen met de nieuwsquiz. Want de nieuwskop is weer gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Er zijn wat woorden weggevallen en ik ben op zoek naar de juiste woorden. Meestal zit ik er niet om verlegen. Zeg ik dan maar even heel oneerbiedig over mezelf. Maar ja, ik ben even op zoek naar jouw hulp. Welke woorden zijn er weggevallen in het volgende fragment?
1: Meer huishoudens hebben...
0: Wat ik nog kon ontwaren is meer huishoudens hebben. Maar daarna werd het voor mij een beetje duister. Maar als je het nieuws een beetje gevolgd hebt, kun jij het misschien voor me invullen. Meer huishoudens hebben... A. Moeite met de aanschaf van zonnepanelen... Of B, meer huishoudens hebben een tweede auto. Of C, meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Je maakt kans op dat geweldige Radio Rijnmond hitspel. Het enige echte Radio Rijnmond hitspel. Echt een verslavend spelletje, hoor. Voor het hele gezin, maar je kan het ook met z'n tweeën spelen. En als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En die gaat er komende vrijdag uit. Dat is een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Op zaterdag 11 juli. Dus pak die kans. Open de app, klik op App Ons.

0: Tina Turner en GoldenEye bij Radio Rijnmond. Koppensneller. Het is bijna 11:30, dus tijd voor de ontknoping. Wie gaat er vandoor met dat leuke Radio Rijnmond hitspel? En komende vrijdag misschien wel meer. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Meer huishoudens hebben...
0: Ja, welke woorden waren er kwijtgeraakt? Meer huishoudens hebben moeite met de aanschaf van zonnepanelen. Of meer huishoudens hebben een tweede auto. Of meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Frits, goedemorgen. Wat denk je?
2: Goedemorgen. Het antwoord is antwoord C.
0: Het antwoord
2: steeds meer huishoudens hebben moeite met rondkomen.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Meer huishoudens hebben moeite om rond te komen.
0: Ik laat een applaus horen, maar het is natuurlijk helemaal geen leuk nieuws. Want heel veel mensen, bijna 40% van de mensen komt in de knel.
2: Ja, dat is zeker niet leuk, nee.
0: Red jij het een beetje, Frits?
2: Ja, het gaat wel, hè. Je moet het maar meedoen.
0: Ja, en gewoon goed letten, inderdaad. En niet iets op de pof kopen, hè, want dat is ook bij heel veel mensen een probleem natuurlijk. Nou ja.
2: Ja, dat klopt.
0: Dit hitspel krijg je in ieder geval zonder kosten. Die is voor jou in ieder geval.
2: Oké, hartelijk dank.
0: En met een klein beetje geluk hou je telefoon vrijdag even in de gaten, hè. Want je gaat nu mee in de Tombola voor de maandprijs. En dat is bezoekje aan het grootste jazz- en muziekfestival in Rotterdam komende juli. Dus dat zou natuurlijk ook wel mooi zijn. Maar goed.
2: Ja.
0: Ik duim voor je.
2: Oké, prima.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: En hartelijk dank voor de prijs en een fijne dag daar.
0: Ja, is goed. Dag, Frits. Houd het hoofd koel, hè.
2: Jo,
0: Jo, hoi. Ach, dit zijn de mannen van Wham. Typisch 80's. The Edge of Heaven.

0: Love on the Rocks. Echt aan het begin van het decennium van de 80's van Neil Diamond. En het is een van de vier liedjes die hij samen met Gilbert Bécaud heeft geschreven voor de film The Jazz Singer. Oh ja, die film. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond nog steeds. Eens even kijken, hoe staat het op de wegen inmiddels? Want het is een hardnekkige dinsdagochtendspits. Nou, nee, het valt op zich nu wel mee. Enige vertraging op de A27, maar dat is logisch, want er wordt gewerkt aan de weg Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het nu nog 29 graden straks. Nu nog niet trouwens. Even kijken, wat is het nu op dit moment ongeveer in onze regio? Nou, een graadje 24, 25 kan het wel worden. Maar uiteindelijk wordt het een graad of 29. En ja, het wordt alleen maar warmer. Vanavond is het nog een zonnige avond en vannacht een heldere nacht. Dan zakt die temperatuur niet verder dan 20 graden, dus plakker de plak. Morgen volop zon, tropisch warm, middagtemperaturen 34 graden. In de loop van de middag koelt het iets af door wind vanaf zee in het westen van Zuid-Holland. En de komende dagen zonnig en tropisch heet. In het weekendperiode met zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: In Barendrecht is een vrachtwagen tegen een gebouw aangereden aan de Appweg. Het gebouw is geschampt en is ontruimd. Bouw- en woningtoezicht inspecteert nu of er sprake is van instortingsgevaar. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft Nationaal Ombudsman van Zutphen aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Van Zutphen zegt dat hij veel klachten krijgt over het systeem.
2: In de eerste plaats gaat het erover dat mensen die niet digitaal vaardig zijn dus niet die tol kunnen betalen, want het kan alleen maar digitaal. We kregen veel vragen en klachten over de begrijpelijkheid van alle borden die daar zijn opgesteld. Niemand weet precies wat de betekenis van die borden is. En we kregen veel vragen over de 9 euro die je moet betalen als een betalingsherinnering op de mat valt, terwijl je je van geen kwaad bewust bent.
1: Het systeem werkt zonder tolpoortjes, maar met kentekenregistratie. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen. Doen ze dat niet of te laat, dan riskeren ze een boete. En hoe hou je nou alles koel met deze temperaturen? Bijvoorbeeld op de markt. Want met die hoge temperaturen dreigen sommige producten sneller te vergaan dan normaal. Dan moet je wel heel erg koelen, zoals op de markt in het centrum van Rotterdam. En wie koelt er nou eigenlijk nog meer dan de visboer?
3: In deze hitte hebben we extra ijs. We hebben een ijsmachine aangeschaft. Hierachter, onder de koeling, met 100 kisten ijs erin. Dus elke kist weegt 30 kilo.
4: Zoveel ijs?
3: Zoveel ijs hebben we nodig. Dus als ik 50 kisten nodig heb, nu neem ik 100. 100 kisten.
4: Dat is eigenlijk gewoon twee keer zoveel dan, toch?
3: Twee keer zoveel. Voor ons is het eigenlijk een hitte en een lastpost.
4: Ja, wat voor veel mensen natuurlijk lekker is, de warmte is voor jullie minder, hè?
3: Absoluut, dan hebben we minder klanten. We hebben ook minder inkopen. Dus ik ben zelf de inkoper dus. Ik doe ook zelf inkoop en ik kijk naar de hitte altijd. Ik hou de beerbericht altijd in de gaten. Hoe is de beerbericht? Hoe warm het wordt, hoe minder inkoop, hoe meer ijs.
4: Ja. Dus de komende week veel ijs.
3: Komt er veel ijs, dan gaan we misschien een paar dagen niet staan.
1: Ja, en dan heeft hij het ook bijvoorbeeld overmorgen ja, en vrijdag. Ja, als de temperaturen boven de 30 graden, want dan hebben ze geen ijs meer, hebben ze alleen maar bakjes water.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Dankjewel, Dave.
5: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met Billy Ocean.
5: Radio met een grote R. Kom.

0: met dat spul.
1: Nee, inderdaad. En Enes en Ilias die hebben daar een oplossing voor bedacht. Ja. Zij hebben namelijk het vetpotje.
0: Het vetpotje.
1: En wat ze doen is het vetpotje, ja. En zij rijden dus door de stad om gebruikte frituurolie op te halen. Gratis doen ze dat bij mensen.
0: Ja.
1: Zodat die frituurolie niet in het riool terechtkomt. Want veel te veel mensen gooien dat nog door de gootsteen.
0: Bizarre dat het nog steeds gebeurt. Want iedereen weet toch dat het hartstikke slecht is.
1: Nou ja, zij nemen het dan mee. En het is ook nog best goed voor het milieu. Want er wordt daarna biodiesel van gemaakt.
0: Win-win. Zou ik zeggen.
1: Win. Ja.
0: Jullie hebben heel veel aandacht besteed aan de onthulling van het monument. Hier vlak om de hoek bij het studio's van Rijnmond op de Lloydkade voor de Molukkers.
1: Ja, klopt. Dat was een historisch moment. Mm. 75 jaar nadat de eerste Molukse gezinnen aankwamen aan de Lloydkade.
0: Ja.
1: Is er een monument onthuld om deze gemeenschap te eren eigenlijk.
0: Ja.
1: En we zijn meegegaan met de directeur van Museum Maluku. Dat is Henry Timisela. En hij geeft aan hoe belangrijk het is, maar ook hoe mooi het is.
0: Ze hebben er lang op moeten wachten, hè?
1: Ja.
0: Nu eindelijk een vorm van erkenning. Trouwens, ik weet niet hoe stil het bij jou in de straat is, maar het is behoorlijk druk in de stad. Hè? Er is iedere keer weer een feestje rond het WK. En mensen die een feestje kunnen bouwen, dat zijn de Kaapverdianen. En terecht!
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja, absoluut.
0: Ja. Jullie hadden vorige keer een leuke reportage over de verkoper van de Kaapverdiaanse voetbalshirts. Hè? En die vliegen als warme broodjes over de toonbank. Hebben ze weer gestunt afgelopen maandag.
1: Geweldig. Ja. Het is fantastisch.
0: Ja.
1: En ook al speelden ze echt heel laat op de avond. Ze begonnen om 12 uur.
0: Mm.
1: Om 2 uur 's nachts stond de Kaapverdiaanse gemeenschap gewoon weer buiten te feesten. En het was echt geweldig.
0: En het kan dus ook gewoon wel leuk zijn, hè? Zonder wanklank. Gewoon een feestje, zonder ongeregeldheden.
1: Inderdaad.
0: Dus daar kunnen sommigen wel een voorbeeldje aan nemen, zeg ik maar even.
1: Van gezelligheid.
0: Ja, precies. Nou, dat en veel meer mooie verhalen op openrotterdam.nl. Zoe, dankjewel en tot de volgende.
1: Yes, dankjewel.

Laten we het veilig doen. Ik heb geen geld voor een sample. Even denken, wat zullen we eens doen? Erik Satie heeft in het verleden nog wel eens wat gemaakt. Laten we dat gebruiken. Nou, ben je in ieder geval geen geld aan rechten kwijt. Everything Gonna Be Alright van Sweetbox. Radio Rijnmond waar je naar luistert. 80's en 90's week. In volle glorie losgebarsten. En wat is jouw favoriete 80's dan wel 90's plaat? Laat het me vooral even weten. Ik ben benieuwd naar de plaat, maar ook het verhaal er natuurlijk achter. Was je verliefd, verloofd, getrouwd, had je zware periode? Laat het me weten. Stuur een appje naar radio@rijnmond.nl.

0: Frans Gall, Ella, Ella bij Radio Rijnmond. Waarom ik dat zo doe, weet ik eigenlijk ook niet. Zometeen, Cheryl.
1: Goedemiddag.
0: Met een verse lunch.
1: Oh, morgen nog.
0: Een verse lunch. De broodjes zijn uit de jaren 80 en 90, maar ze smaken er niet minder om. Hè?
1: Ik wou net zeggen, zo oud bakken bakken we ze niet hier bij Rijnmond. Maar ja, we zoeken natuurlijk wel altijd een hele fijne lunchplaat.
0: Ja, precies.
1: En dit keer een beetje een zoete plaat. Want er was een Chinees gezin en die hoorde wat gebzz volgens mij boven in de zolder.
0: Ja.
1: Ging ze toch eens kijken wat het geluid vandaan kwam na. Dat was een enorme honingraat daar, waar heel veel bijtjes, heel veel honing en raten hadden gemaakt. Dus dat gaf wel een lekkere geur in het huis. En ik vond, wat past daarbij? Ik dacht meteen aan Mariah Carey met Honey. Dat vind ik wel een leuke plaat daarbij. Maar ja, dat ben ik. En volgens mij had Meert het over Honey Honey van ABBA.
0: Kijk, respect. Maar dat kan,
1: ja, precies.
0: Want dat is een plaat van zwaar voor haar tijd.
1: Precies, maar ja, dat kun je wel aan Meert overlaten. En daar zoeken we dus nog een leuke lunchplaat bij. Ja. En we gaan ook praten met een gezin dat alles achter heeft gelaten in Nederland. Met een camper door Europa trekt met twee jonge kinderen.
0: Oh,
1: ja,
0: echt?
1: Ja, dat vind ik heel bewonderenswaard.
0: Gaat er maar aan staan, zeg.
1: Het lijkt mij dat je op een gegeven moment toch wat mensen kwijt bent. Dat je die achterlaat bij je bent.
0: Sorry, jij zou toch... Ik dacht dat die achterin zat.
1: Ik was je gewoon...
0: Dan rijden we wel weer terug naar Frankrijk.
1: Ja, of je hebt toch geen zin meer in die mensen, dat je denkt van, ik zit er zo lang bij je. Ik vind het mooi geweest. En we gaan ook praten met een schaakmeester, Jan. Hij geeft al 50 jaar schaakles aan volwassenen en kinderen. En zijn jonge talentjes hebben onlangs in het weekend een aantal hele mooie prijzen gewonnen.
0: Leuk.
1: Ik denk van, nou ja, wat is het geheim van de populariteit van schaken onder jonge mensen?
0: Doen mensen dat nog?
1: Kennelijk. En jonge kinderen dus zelfs. Dus dat lijkt me best wel leuk. Mijn vader heeft het me ooit uitgelegd en daar blijft het bij.
0: Ja,
1: want
0: het is,
1: ik weet nog net hoe de stukken moeten lopen.
0: Koning, koningin, pion, paard.
1: En wat ze mogen. Maar daarna dat 5 stappen vooruit denken, dat is toch te lastig voor mij. Ik heb geaccepteerd. Voor sommige dingen ben ik te simpel. Story, dat vind ik niet erg.
0: Story of my life. Maar goed, zometeen lunchbreak dus. Als je dus een idee hebt voor die lunchplaat, open de app en klik op.
1: Stuur ze naar ons, rechtsboven. App ons, rechtsboven.
0: Oké, jongen. Dat wordt een spetterende lunchbreak. Zometeen met Cheryl en Meerte.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
7: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar... we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
14: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Waarmee?
14: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Waar we zometeen de lunchtrommels gaan openen met heel veel fijne muziek uit de jaren 80 en 90. Want het is natuurlijk de week van de jaren 80 en 90. En ik heb nog een plekje over, hè, waar ik jouw hulp voor nodig heb. We hebben een enorme honingraad gevonden. Nou, wij niet, gelukkig maar hier bij Rijnmond. Maar het geldt wel voor een gezin in China. Echt meters groot was die. En welke plaat was daar nou heel erg goed bij? Nou, dat laat ik aan jou. Maar wat is er allemaal gebeurd in de wereld? Nou, daar hebben we Dave Datema voor. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. In Barendrecht is een vrachtwagen tegen een gebouw aangereden aan de Appweg. Het gebouw is geschampt. Er zitten scheuren in de gevel. En het is ontruimd. Bouw- en woningtoezicht inspecteert nu of er sprake is van instortingsgevaar. Een huis aan de Richard Kipling-erf in de Dordtsewijk Stadspolders is door de burgemeester Mol voor 3 maanden gesloten. Na een tip heeft de politie in de woning een grote hoeveelheid softdrugs en wapens gevonden. Het ging onder meer om 200 voorgedraaide joints. Ook werden er 3 kapmessen en een stroomstootwapen aangetroffen. In België heeft de regering het Nationaal Crisiscentrum bijeengeroepen om te praten over de aanpak van de hitte, schrijven Belgische media. Op basis daarvan wordt gekeken of er extra maatregelen moeten worden genomen. Volgens de VRT maken deskundigen zich vooral zorgen om de hoge temperaturen 's nachts. Volgens een weerman van de omroep zal het kwik de komende nachten niet verder dan 25 graden zakken. De nacht van donderdag op vrijdag zou volgens de VRT wel eens de warmste ooit gemeten kunnen worden. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het had een politieagent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoot en belde de politie. En de politie heeft vervolgens de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney is diep geschokt door de schietpartij, laat hij weten. In Montreal en de provincie Quebec, waar de stad onder valt, hangen de vlaggen half stok. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog en warm. Het is vanmiddag 29 graden. In de loop van de middag zorgt een windje van 7 wat verkoeling. Morgen volop zon. De temperaturen gaan dan nog verder omhoog. 34 graden. Dat is ook donderdag het geval. En op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Reeuwijk zijn niet zo heel erg lang vast, voor slechts 5 minuutjes. A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum zijn je bijna 10 minuten vast. En dat komt door wegwerkzaamheden.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
19: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
20: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
19: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus maak een afspraak op speksevers.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
26: 80s en 90s week.
25: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
26: Lunchbreak.
25: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Natuurlijk hoor je ze in deze week van de jaren 80 en 90. Level 42 met Lessons in Love. En daarmee zijn we begonnen aan het eerste uur van de lunchbreak. Heel erg fijn dat je luistert. Ik hoop dat je al je lunch klaar hebt. Nou, ik heb ook een hele fijne lunch voor je. Een muzikale lunch, maar dan alleen muziek uit de jaren 80 en 90. Want die staan centraal deze hele week bij Rijnmond. En we hebben best wel wat leuke nummers uitgezocht. Vinden wij zelf. Ik hoop dat jij er heel erg blij van wordt. Maar toch, hè, misschien is er toch een nummer waar jij ontzettend mooie herinneringen aan hebt. Waar je een mooi verhaal bij hebt. En je hoeft er niet groots en dramatisch te denken. Gewoon een mooie herinnering van jou bij een bepaald nummer. Laat het ons dan weten hier bij Rijnmond. Want vrijdag hebben we ruim baan aan alle suggesties van jou, de luisteraar, hier bij Rijnmond. Laat die nummers hierheen komen. En weet, kunnen we dan een van die nummers laten horen. En mag je het ook zelf introduceren en dat nummer laten horen. Nou, dat is allemaal vrijdag, maar vandaag op dinsdag wil ik natuurlijk ook een suggestie van jou horen bij een lunchplaat. En dit keer hebben we het over een gezin in China. En ja, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar ik denk zo dat ze op bed lagen of misschien een serie aan het kijken en ineens wat geroezemoes boven zich hoorden. En dat geroezemoes kwam van honderden, misschien wel duizenden bijen die daar een meterslange honingraad hadden gemaakt. Nou, doen bijen over het algemeen niet zoveel tot ze zich bedreigd voelen. Maar ook dan zijn ze vaak vredelievend. Dus kon een imker alle beestjes rustig weghalen en hapt het gezin. Nou, ik denk honing tot het einde der tijden. Maar ja, welke plaat past daar heel erg goed bij? Laat het me weten. App ons, net geleerd hè, van Ruud, via de app van Rijnmond. App ons en dan zie ik al die honingzoete suggesties graag tegemoet. Oh ja, en ik heb nog wat leuke andere dingen die ik ga doen. Ik ga bellen met een schaakmeester en ik ga bellen met een gezin dat alles heeft verkocht en rondtoert in een camper door Europa. Nou, dan wil je ook bijna ook, heb je ook die ambitie? Blijf dan vooral luisteren. Maar zoals gezegd, heel veel jaren 80 en 90. En zeg je jaren 90, nou, dat was de tijd dat we met z'n allen naar de clubs gingen om op house te dansen, op acid en dat soort dingen. Maar langzaam maar zeker ging dat genre ook richting de hitparades. En toen scoorde Grujas een enorme hit met zijn Infinity.

0: Vangelis samen met John en I'll Find My Way Home. Afgelopen weekend mochten maar liefst 11 kinderen van schaakvereniging De Klimop uit Capelle aan de IJssel hun schaaktalenten laten zien op het NK in Hengelo. Van schaakmat tot pad en van rokade tot schaak. Met verschillende strategieën wonnen 4 talenten diverse prijzen. En Jan Sijbesma geeft al ruim 50 jaar schaakles aan kinderen en ziet de denksport steeds populairder worden onder jongeren. Goedemiddag, ik zeg het steeds verkeerd, ben zo in de uur in de war. Goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Is dat zo? Wordt de schaaksport steeds populairder onder kinderen en jongeren?
1: Ja, nee. Ik merk het. Ik geef dan, wat u net al zei, meer dan 50 jaar schaakles. En de laatste jaren, ja, de coronacrisis en daarna. Ook de mobiel heeft daar het mobieltje heeft er ook mee gespeeld. Hè. Kinderen spelen online schaakpartijtjes. En dan willen ze ook wel wat sterker worden. En dan willen ze ook wel schaaklessen volgen. Dus het wordt steeds populairder. Ik merk het aan de lessen. Ik zie in een week zo wel zo'n 80 kinderen, denk ik.
0: Dat vind ik
1: elkaar.
0: Echt.
1: Ik geef dan in verschillende groepen en ook verschillende niveaus geef ik schaakles. En die groepen zitten behoorlijk vol.
0: Nou, dat vind ik inderdaad heel veel kinderen. Want u zegt het al, hier wordt steeds meer gezegd van kinderen moeten van die schermpjes af, kinderen moeten naar buiten. En denkt u dan dat schaken een goed spel is om dat het voor elkaar te krijgen?
1: Ik hoop ook wel dat ze buiten spelen, hoor. Dat is wel heel belangrijk. Naast een denksport, schaken is echt een denksport, is een lichamelijke sport natuurlijk ook heel belangrijk. En buiten spelen, wat ik vroeger zelf ook altijd deed, dat hoort er wel bij. Dat zie je eigenlijk, dat is wel een beetje een gevaarlijke tendens van deze tijd, dat je steeds minder kinderen buiten ziet. En ik vind dat wel heel belangrijk dat ze ook buiten spelen.
0: Nou, heel goed dat u dat af en toe ook wel tegen die kinderen zegt. Maar ja, schaken, ik had het net heel even over met Ruud. Ik heb ooit van mijn vader de namen van de stukken geleerd en ik heb geleerd wat ze mogen op het bord. Maar echt een talent heb ik denk ik niet voor schaken. Is dat zo? Bestaat er een schaaktalent? En heb je dat nodig om als kind kampioenschappen te winnen?
1: In principe zou iedereen kunnen schaken. De ene zit wat eerder op het plafond, aan een plafond dan een ander. De ene heeft wat meer talent en inzicht. Maar goed, ik probeer in mijn lessen toch ook die kinderen ook sterker te maken. Er komen ook kinderen die zeggen, ik kan al schaken. Net wat u zegt. Ik weet de loop van de stukken en ik kan al schaken. Maar goed, dan begint het eigenlijk pas. Dan ga je toch ook een stukje tactiek en een stukje strategie bijbrengen om ze beter te maken. Want een kind wil wel vooruit. Als ze één keer met schaken zijn begonnen, willen ze ook beter worden.
0: U zei het al, u geeft al meer dan 50 jaar geeft u schaakles. Is het dan ook zo dat u bijvoorbeeld nu volwassenen ziet die met hun kinderen naar uw schaaklessen komen, om het zo door te geven?
1: Ja, dat is wel heel mooi. Ik krijg oud-leerlingen met hun kinderen, krijg ik nu. Dus, en zelfs opa, sommige oud-leerlingen van mij zijn al opa en oma.
0: Wow.
1: En die komen dan ook mee met kinderen. Nou, dan denk ik bij mezelf, daar doe ik het voor. Ja, toch? Dat het doorgegeven wordt. Want schaken, net wat ik zei, het is best wel goed voor een kind schaken.
0: Waarom is dat goed? Waarom is het goed voor de ontwikkeling van een kind, denkt u?
1: De ontwikkeling van de hersens, het disciplinair denken en het concentratievermogen wordt getraind. Maar die twee aspecten zijn ontzettend belangrijk. Ik merk gewoon, kinderen die schaken, die hebben toch een betere denkhouding. En dat nemen ze dan toch ook mee in hun verdere leven. De hele grote schaker, Kasparov, was een hele grote schaker. Een van de grootste. Die zei, het schaken heeft mij ook maatschappelijk en in mijn leven erg geholpen. Je moet bij schaken steeds een beslissing nemen. Je moet keuzes maken bij het schaken uit een heleboel mogelijkheden. En dat is verder in je leven ook zo. Je moet inzicht en met overleg moet je een schaakpartij spelen en dat moet je later ook kunnen. Dus ik denk voor een kind heel belangrijk is schaken. En niet alleen schaken hoor, maar gewoon, ik zeg wel eens een keer, ik heb een soort missie van het denken. Het gaat vooral om het denken, het denkvermogen versterken En dat is bij schaken gewoon nodig.
0: Jazeker. Nou, hartstikke bedankt. En bedankt ook voor uw inzet al deze decennia. En hou eens op de hoogte met alle mooie dingen die met uw leerlingen gebeuren. Hartstikke bedankt, Jan Sijbesma.
1: Graag gedaan.
0: Dank u wel. Nou, zo zie je het maar. Hè. Voor heel veel dingen is dat goed, dat schaken. Wat ook goed is, is heel veel naar fijne muziek luisteren. En ik heb nog wat fijne muziek uit de jaren 80 en 90 meegenomen. Eerst een lid van de succesvolste meidenband aller tijden. Maar ze stapte er wel uit, ging solo en dacht, weet je wat, ik ga met een van mijn singles mijn Spaanse roots in. Dan heb ik het over Jerry Halliwell. Want ja, haar moeder is Spaans. En daarom maakte ze onder meer Mi Chico Latino.

0: Het is bijna 12:30. Goedemiddag, je luistert naar Rijnmond. Maar we zo meteen verder gaan met de lunchbreak. Met zo meteen de headlines. Natuurlijk de hele fijne muziek uit de jaren 80 en 90. Maar ik heb ook nog een file voor je op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda West en Deewek sta je 5 minuutjes vast. En ja, ik kijk naar buiten en het is warm. Maar ja, wie weet daar veel meer van. Dat is natuurlijk Ed Aldus. Goedemiddag, Ed.
1: Hey Sheryl, een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Nou, het was een beetje bewolkt hier aan het begin van de dag. Maar nu lijkt het toch wel een beetje zon door te breken hier in Rotterdam. Blijft dat zo?
1: Ja, nu krijgen we zon tot en met vrijdag. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Waar je eigenlijk wel zorgen over kan maken, dat zijn de echt extreem hoge temperaturen voor de tijd van. Vooral voor de tijd van het jaar, hè, voor eind juni. Het wordt gewoon snikheet. Nou, dat is een woord wat ik echt niet vaak in mijn mond neem. We krijgen temperaturen die we denk ik helemaal niet prettig vinden. Vandaar dan ook dat het KNMI spreekt van code oranje, hè, vanaf morgenmiddag 12 uur. Nou ja, vandaag valt het allemaal nog wel mee. Dus als je het vandaag al warm hebt vanmiddag de komende uren, ja, dan kan je beter binnen blijven de rest van de week. Want het ziet er dan gewoon dramatisch uit, zeg maar. Vanmiddag is het zon overgoten. Een maximumtemperatuur die dan er toch nog wel uit kan komen al op 29 graden. Maar nogmaals, dat staat nog niet in verhouding wat de komende dagen er gaat gebeuren. En vanmiddag dan steekt de langs de kust een matige wind op uit het noorden. En dan koelt het op de stranden lekker af.
0: Dat is altijd een fijne plek dan.
1: Ja, nee, dat is zeker een fijne plek, Sheryl. En die temperatuur van het zeewater die is inmiddels opgelopen naar zo'n 19 graden. Dus in plaats van je grote teen kan je nou heel je voet al in het zeewater zetten. Dat is ook wel een leuke bekomstigheid. Ja, en vanavond blijft het zonnig. De zon gaat pas laat onder natuurlijk. Vannacht koelt het nog redelijk af. Met een temperatuur die dan zakt naar ongeveer een graad of 19 à 20. Ja, dat is al hoog. Maar ook die nachten die gaan zo meteen veel en veel warmer verlopen. Ja, en dan morgen overdag is het zonnig. Temperaturen dan 30 graden op het strand. 35 graden al lokaal landinwaarts. Op de stranden en later misschien wel in het hele westen van de regio steekt er een matige noordwestenwind op. En kan het tijdelijk even afkoelen. Ja, en dan in de nacht naar vrijdag. Ja, dan gaan we pas erg los. Dan krijgen we temperaturen, of nee, naar donderdag. Moet ik eerst zeggen, dan is het 21 graden. In de nacht naar vrijdag trouwens 24 graden. En daarbij blijft het zon overgoten met op donderdag plaatselijk 35 graden. Maar vrijdag kan het makkelijk 37 graden worden.
0: Ik word daar niet zo blij van. Ik vind dat echt niet. Dat zijn temperaturen. Nee. Daar zijn deze steden ook niet voor gemaakt, vind ik altijd.
1: Nee, weet je, wij kunnen ook daarmee niet functioneren. Nee. Kijk, ook in het zuiden van Europa is het dan te warm, weet je wel. En ja, in de bebouwde kom, in de grote steden in onze regio, en dat zijn er nogal wat, kan het makkelijk ver boven de 40 graden uitkomen een vrijdag. Dus dat zijn nou niet echt bepaalde temperaturen waar je vrolijk van wordt, toch?
0: Nee, zeker niet. Maar hartstikke bedankt. Zijn we voorbereid op de plaknachten die eraan komen. Dankjewel, Ed.
1: Hoi.
0: En wat zijn de hoofdpunten van het nieuws? Daar hebben we Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
2: Nou, dan gaan we gewoon in één riks door wat dat betreft. Want niet alleen het KNMI komt met die code oranje. Ook het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is nu uitgebreid naar onze regio. Gisteren was dat al in Limburg en Noord-Brabant. Maar nu komen er nog zes provincies. En er zit ook Zuid-Holland bij. Nou, tijdens het hitteprotocol worden gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een andere plek gebracht waar voorzieningen zijn, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Want Rijkswaterstaat wil ermee voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Ja, rond 12 uur was de temperatuur vanwege het wegdek op sommige plekken opgelopen tot 35 graden gisteren. Vakbond FNV zegt dat de grote manifestatie bij het Zuidplein van komende zaterdag vooralsnog doorgaat, ondanks dat het dan ook 32 graden wordt. Er wordt gewerkt aan een hitteplan met meer schaduw en meer drinkwater. Er wordt gerekend op duizenden mensen. Ja, de demonstratie is gericht tegen de overheidsplannen voor de WW, de AOW en de WIA. Zo is er morgen ook al een staking in het openbaar vervoer.
0: Ja, precies.
2: Hou daar ook nog even rekening mee.
0: Zeker.
2: En influencers die halen soms de meest gekke dingen uit. Vooral voor de aandacht uiteraard.
0: Natuurlijk.
2: Ja, maar de Zweedse
0: likken aan rietjes en dat soort dingen.
2: Bijvoorbeeld. Maar de Zweedse influencer Jacob Ågren die ging wel heel ver. Die liet zich in Tilburg bekogelen na een verloren weddenschap. Na de 5-1 overwinning van Zweden op Tunesië sloot de YouTuber een weddenschap af met zijn Nederlandse volgers. Als Zweden van Nederland zou winnen, mocht hij zijn Nederlandse volgers mogen bekogelen met Swedish meatballs.
0: Aha.
2: Ja, daarom hè. Maar als Nederland Nederland zou winnen, dan mochten ze hem weer bekogelen met bitterballen.
3: 1, 2, 3.
4: For Sweden!
5: Ja, ja, we hadden ze van tevoren al in de airfryer gedaan, dus ze waren gelukkig niet zo hard als dat het net was. Maar,
6: There was a lot of bitterballs. Frozen ones, melted ones. I got some in my face, some in my mouth, some in my nuts. Bitterballs everywhere.
2: Ja, overal bitterballen.
0: Oh, bitterballen.
2: In plaats van de shutballer, zoals in Zweden de gehaktballen eten. Ja, de actie lijkt ook geen vast recept te zijn voor de toekomst. Jacob zegt dat hij niet bij elke wedstrijd dit gaat doen. Dus de Japanners hoeven zich niet op te maken voor een sushi-gevecht. Misschien maar beter ook, want na afloop bleven al die bitterballen dus achter daar op dat plein in Tilburg. Die zijn na de actie niet opgeruimd, zegt Omroep Brabant.
0: Ja, maar dan weet je wel, als je dat wel doet, die sushi, die Japanners ruimen het allemaal op, hè?
2: Ja,
0: dat doen ze ook met de... Ik volg hem, hij is super grappig, die Jacob. Hij speelt ook heel erg met die vooroordelen tussen Zweden en Denen. Weet je, dat ze elkaar haten. Ja. Dat ze elkaar heel stom vinden. Dus hij zegt, go away, Danish person. En dan dat soort dingen. Als hij dan bijna een hug krijgt, een knuffel krijgt van een Deen. Ik vind hem heel erg grappig.
2: Het is in Scandinavië zo. Al die landen onderling die hebben dat. Weet je wel. De Zweden kijken neer op de Denen. De Denen op de Zweden.
0: En de Noren op de allemaal.
2: En de Noren weer op de Zweden.
0: Ja, precies.
2: Volgens de Zweden zijn de Noren weer heel erg dom. Maar de Denen denken we... Ja, nee, de Zweden zijn juist heel dom. Zoals wij met Nederland en België hebben.
0: Precies, dat is het een beetje. Ik vind hem heel erg grappig. Hij is ook pas... heeft dus een Turkey haar gehaald. Hij is naar Turkije gegaan voor een haarimplantatie. Dat vertelt hij ook allemaal.
2: Ja, nou, het is dat je het wil weten.
0: Ja, precies. Dankjewel, Dave.
7: Dit is Radio Rijnmond.
0: Wij luisteren naar de lunchbreak met zometeen Mariah Carey.
7: Radio met een grote R.

Kun je dat hebben? Te veel hart. Nou, daar had Ming de Ville het wel over met zijn Demasiado Corazon. Heel fijn zomers plaatje. Nou, dat past wel bij deze temperaturen die we hier hebben. Maar wat voor nummer past er bij het nieuws dat we hebben gekozen voor de lunchplaat? Een gezin in China vond een enorme honingraad in hun zolder. En dan denk je, enorme honingraad, ja, het zou wel... Nee, meters lang en breed en groot. Denk duizenden bijen. En dan krijg je misschien een beetje de kriebels van... Maar dat hoeft helemaal niet, want bijen doen, als jij ze met rust laat, doen ze je helemaal niks. Nou ja, voor heel veel fijne honing zorgen. Dat is wat bijen kunnen doen. En daar was natuurlijk heel veel mensen waren daardoor geïnspireerd. Ik dacht zelf aan Honey van Mariah Carey. En Jaap dacht aan Honeybee van Gloria Gaynor. En let me tell you about the birds and the bees. Daar kwamen Ada en Karin mee. En Ruud kwam met Sweet as Sweet Can Be. Sugar, Honey Love. How Sweet It Is van Marvin Gaye. Wild Honey, dat is ook een mooie van de Beach Boys. En Phil, ja, die kwam net eerst Sting. Don't Stand So Close To Me. Maar toen corrigeerde hij zichzelf snel. Oh nee, sorry. Dat is van de Police. Maar ja, dan klopt dit nog wel een beetje. En Peter kwam met Herman van Veen. Of Hans de Boy met Melk en Honing. The Attic van Pink. En Samen Zijn van Willeke Alberti. Want ja, je bent nou samen of je nou wil of niet met die bijen. Marielle kwam met Sweet Dreams van de Eurythmics. En deze is ook wel heel erg leuk van Luc. Die kwam met Sweet Sweet Honeybee van Tineke Schouten. En Peter kwam met Someone Loves You Honey van June Lodge. Nou denk je van, nou daar zit al iets heel erg leuks tussen. Laat het me weten. Of misschien heb je zelf nog een idee. Dan kun je dat sturen via de app van Rijnmond. En dan gebruik je gewoon app ons en dan kom je gewoon of meteen hier in de studio van Rijnmond. Ik had het al gisteren over met Ruud. Op YouTube kun je heel veel leuke filmpjes vinden van Countdown, een popprogramma uit de jaren 80 en 90. Daar zie je dus een filmpje van een piepjonge Mariah Carey die dit liedje zingt. En iedereen kijkt maar een beetje om zich heen, niet wetende dat ze een van de succesvolste artiesten aller tijden voor zich hebben staan.

0: Ik vond dat ik het heel goed kon meezingen in mijn slaapkamer. Maar natuurlijk was het helemaal niet zo geweldig. Is Mariah Carey, Vision of Love. En dan gaan we naar Maurice en Kirsten Stoffels uit Vlaardingen. Nou, namen 2 jaar geleden een bijzondere beslissing. Samen met hun dochters Ava en Livia. Gingen ze 2 jaar geleden, verkochten ze hun huis, zegden ze hun banen op en verruilden het vaste bestaan voor een leven in de camper. En nu wonen ze inmiddels fulltime in hun 9 meter lange camper. En reizen ze als gezin door Europa. Ze hebben heel veel verschillende plekken in Europa al gezien. Ze wonen zonder meer in Griekenland, Zuid-Italië, Sicilië en Sardinië. En dan ben ik toch benieuwd, Kirsten en Maurice. Goedemiddag, waar zijn jullie nu in Europa?
1: Goedemiddag, ja, wij zijn nu gewoon in Nederland.
0: Oh, nou, gelukkig hebben we het net zo heet hier als de plekken waar jullie al geweest zijn. Dus dat we ze fijn acclimatiseren natuurlijk.
2: Ja, zeker.
3: Ja, precies.
0: Maar ja, de grootste vraag is natuurlijk, ja, waarom zijn jullie dit ooit gaan doen?
3: Ja, dan maar.
1: Ja, Kirsten. Nou, ik denk eigenlijk, het begon allemaal toen we op vakantie waren in Spanje. En toen stond er daar een groot huis met restaurant te koop. En eigenlijk is het daarmee een beetje gaan kriebelen. Dat we dachten van, wat nou als wij in het buitenland zouden gaan wonen? Ja, wat ooit zeg maar als een klein zaadje is begonnen, is dus nu zeg maar wat we leven. Het plan was niet reizen in een camper.
0: Ja, dat was wel wat anders dan een restaurant en een vaste plek natuurlijk.
1: Ja, klopt. Nou, uiteindelijk wordt het natuurlijk wel weer een vaste plek. Maar we dachten van ja, als we toch alles hier achterlaten, je huis verkopen, je baan opzeggen, waarom dan niet eerst lekker de wereld gaan bekijken met de kinderen.
0: Ja, precies. Je zegt het al. Jullie hebben jonge kinderen, dus die gaan vaak nog naar school en alles. Hoe gaan zij hiermee om? Missen ze hun omgeving niet? Vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen de hele dag? En school misschien zelfs wel?
1: Ja, zelfs school missen ze soms wel. Het wisselt hoor. De ene keer dan hoor je ze er meer over dan de andere keer. Maar het blijft wel iets wat terugkomt. Helemaal nu we in Nederland zijn.
3: Ja.
1: Dan is het iets wat je wel vaker hoort. Ja, weet je, de rest gaat natuurlijk naar school. Zij gaan niet naar een standaard school. We geven ze thuis les. Dus ja, dat is wel anders. Onze dagen zien er anders uit dan van hun leeftijdsgenoten. Maar ja, ze genieten ook van de dingen en de plekken die we zien.
0: En nou, jullie hebben verschillende plekken. Hebben jullie nu gezien? Hoe lang blijven jullie nu in Nederland?
3: Ja, tot half juli blijven we in Nederland. We moeten APK doen en de familiebezoekjes en zo. En dan daarna dan gaan we weer door. Dan gaan we richting Scandinavië.
0: Oké, dus nu gaan jullie de hele andere kant gaan jullie dan op. En hebben jullie dan een soort plan van nou zo lang blijven we daar en zo lang blijven we daar?
3: Nee,
0: er wordt hard heftig nee geschud door Maurice en Kirsten.
3: Ons motto is ook no plans, just miles and memories. En we hebben echt geen plan. Het plan is nu Scandinavië. Maar hoe dat gaat verlopen, geen idee. We gaan gewoon rijden en we zien wel waar we uitkomen.
1: Ja. Het heeft geen zin echt gewoon een plan te maken, want je weet niet hoe het loopt. Dus je kan nu bedenken, oké, we gaan een week daarheen. En ja, het kan zeg maar tegenvallen, dus dan ga je eerder weg. Het kan ook fantastisch zijn en dan blijf je langer.
3: Ja.
1: Griekenland was ook niet het plan dat we daar 3 maanden zouden blijven. Maar ja, ook dat, het loopt zoals het loopt.
0: En jullie kunnen dus leven van al het geld van de verkoop van het huis. Dan moeten jullie tussendoor af en toe nog wat klusjes aannemen als jullie op reis zijn?
3: Nee, op dit moment werken wij niet. En we zijn wel bezig met wat dingen. Website komt eraan en met online werk. Maar we hebben op dit moment geen werk.
0: Nou, maar het gaat hartstikke goed met jullie. Nou, heel veel plezier nog in Nederland. En nou, pas een goede reis. Want ik spreek jullie daarna voor die tijd niet meer. Alvast een hele goede reis naar Scandinavië. Met deze hele mooie tocht die jullie maken.
3: Ja, dankjewel. Ja, en onze reis is ook te volgen.
0: Kijk aan.
3: Op Stoffels on the Move. Dus,
0: Stoffels on the Move. Ik zie het hier staan. Dan kun je de avonturen volgen van Maurice en Kirsten en hun gezin. Heel erg bedankt voor jullie tijd. En veel plezier nogmaals. Okay.
3: Dankjewel.
0: Goeie uitzending. Dankjewel. Ik zeg het nog één keertje. Heb jij nog een goede plaat die past bij een enorme honingraad met, nou ja, ik denk wel honderden liters honing? Laat het ons weten. En misschien ga ik die zo meteen wel draaien na André van Duin als de zon schijnt.

Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is allemaal een stuk leuker en gezelliger als de zon schijnt. En we hebben hem gewonnen hoor, de lunchplaat van vandaag. Het nieuws was een enorme honingraad, honderden bijen op de zolder van een Chinees gezin. We hebben heel veel leuke inzendingen binnengekregen over de Eurythmics, de Beach Boys. En dan kwamen er nog bij twee binnen. Don't worry, hey, komt die Be Happy van Bobby McFerrin. Die was van Michelle. En Zoom van Fat Larry's Band kwam ook nog binnen. Maar ja, ik heb toch gekozen voor een heel bekend nummer, namelijk van ABBA, Honey Honey. Daar kwam Jaap mee, maar ook Meerte. En omdat het haar laatste dag is van vandaag, dacht ik van, nou, dan krijgt zij ook haar verzoekje.

Voor alle bijtjes op een Chinese zolder. Honey, honey van ABBA. Zometeen het nieuws van 1 uur. Dan nog een heel uur de lunchbreak met de beste muziek uit de jaren 80 en 90. Niet deze, want die hoor je nu. 5. Everybody, get up.

0: Rit. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Het is 1:00 geweest. Goedemiddag, luistert naar Rijnmond. Waar we zo verder gaan met de lunchbreak. Natuurlijk heb ik ook een hele mooie prijs. Hier moet je wel meedoen met het platenlabel. Moet ik al eventjes wennen aan die naam. En natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90. Want alleen die twee decennia, muziek uit die twee decennia, hoor je deze week bij Rijnmond. Maar eerst is tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar onze regio. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol al actief in Brabant en Limburg. Rond 12:00 was het asfalt tot en boven de 35 graden de temperatuur daarvan. Op de Westblaak is vannacht een man geschept door een auto. Volgens mensen ter plaatse zou die meters door de lucht zijn gevlogen door de klap. De verwondingen vielen wel mee, toch is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden voor het rijden onder invloed. Een huis aan de Rudyard Kipling Erf in de Dordtse wijk Stadspolder is door burgemeester Mol voor 3 maanden gesloten. Na een tip heeft de politie de woning doorzocht en vond daar grote hoeveelheden softdrugs en wapens. Het ging onder meer om 200 voorgedraaide joints. Ook lagen er 3 kapmessen en een stroomstootwapen. Bierbrouwer Heineken krijgt voor het eerst iemand aan het roer die niet bij het bedrijf zelf is opgeleid. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira. Hij was de afgelopen 1,5 jaar de topman van het moederbedrijf van Douwe Egberts. Heineken breekt nu met een traditie. Sinds het terugtreden van Freddy Heineken was de topman van het bedrijf steeds afkomstig uit eigen gelederen. De zoektocht naar een opvolger van Van der Brink duurde lang en leidde tot gemor onder grote aandeelhouders. Die drongen er openlijk op aan dat Heineken ook buiten de eigen muren zou zoeken. Het weer zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. In de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon, temperaturen die nog verder omhoog gaan tot 34 graden. Niet alleen morgen, ook donderdag en vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Heb ik ook nog wat verkeersinformatie voor je. Duurt allemaal niet zo lang, maar ik wil je toch graag laten weten dat je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 minuutjes vaststaat. Dat komt door wegwerkzaamheden. En A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Daar is het dicht en de verwachte eindtijd daarvan is... het duurt nog wel even voor 17 juli.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
26: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
26: Lunchbreak.
1: Cyril Samson. Radio met een grote R.

0: Nou, aan zonneschijn geen gebrek de komende dagen. Dus lekker wandelen kun je hierop. Katrina and the Waves. Maar ja, Meert had een heel ander idee. Niet wandelen in de sunshine. Nee, gewoon dansen met je rok wapperend. Dat is een veel leukere manier om dit liedje te vieren. En je luistert naar de lunchbreak. Het is 10 minuutjes over 1. En ik heb natuurlijk heel veel fijne muziek voor jou meegenomen uit de jaren 80 en 90. En heb jij nou een nummer dat je heel erg graag wilt horen? En je denkt van, oh, maar ik heb ook een heel leuk verhaal erbij. Zit jij even goed, want hier bij Rijnmond houden we van 1. Leuke muziek en 2. Mooie verhalen. 1-1 is 2. Dus zorg ervoor dat die leuke verhalen en jouw muzikale suggestie deze kant op komen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. En wie weet bellen we jou dan vrijdag. En dan kun je zelf dat verhaal vertellen over dat nummer uit de jaren 80 en 90. Dat is wel de keiharde eis. En dan krijg je ook nog eens een keer dat nummer te horen. Laat het ons weten. Wat heb ik nog meer voor je meegenomen? Nou, deze muziek staat sowieso al vast. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En ook heb ik ook meegenomen. Oh man, ik moet altijd een beetje kijken. Deze.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en welke hit heb ik dit keer voor je meegenomen? Mijn tip is altijd, neurie het een beetje mee. En wie weet, herken je het dan op die manier. Luister goed en ik ga je ook een beetje helpen hoor.

Hij is misschien een beetje moeilijk. Ik laat hem zo meteen nog een keer horen. Maar eerst ga ik je wat hints geven. Hoorde je net A, Ruud Gullit met Not the Dancing Kind? Of was het toch Musical Youth? Op B, met Pass the Dutchie? Of UB40 met Kingston Town? En denk je, oh, wacht, ja, nu wil ik hem nog een keer horen. Nou, dan ga ik voor je regelen.

0: Heb je hem? Ik ga nog een keer de suggesties, de mogelijkheden geven. A. Ruud Gullit met Not the Dancing Kind. Of B. Musical Youth met Pass the Dutchie. Of C. UB40 met A Kingston Town. Laat het antwoord het liefst het goede deze kant op komen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. Laat me weten A, B of C. En waar maak je dan kans op? Nou, je hebt sowieso, als je wordt geselecteerd, heb jij het enige echte Rijnmond-hitspel te pakken. En je gaat in de grote hoed. En wie weet ga je er wel vandoor met 2 kaartjes voor het jazzfestival hier in Rotterdam in juli. Dus laat het me maar weten. Welk nummer hoorde je net achterstevoren afgespeeld? Ruud Gullit met Not the Dancing Kind op A, B, Musical Youth of C, UB40 met Kingston Town. Gebruik daarvoor de app. Zometeen heb ik voor jou Patty Austin samen met James Ingram. Maar eerst, niemand weet hoe Mambo 1 tot en met 4 klinkt, of 6 tot en met 10. Maar Mambo nummer 5 kennen we wel, Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ik heb ze hier liggen hoor. Nou, misschien worden ze wel voor jou, dus lang hou ik ze niet. Twee kaartjes voor het jazzfestival hier in Rotterdam. Ja, dat is de maandprijs. Dus daar ding je mee als je meedoet aan dit spelletje wat ik nu voor je heb. Namelijk het achteruit afgespeelde nummer. Let goed op, ik ga hem nog een keertje laten horen.

En welk nummer hoorde je hier nou net? Was dat A, Ruud Gullit met Not the Dancing Kind, Musical Youth met Past the Dutchie, of toch UB40 met Kingston Town? Laat het maar deze kant op komen. Jouw goede antwoord via de app van Rijnmond. En als je wordt geselecteerd, heb je sowieso dat spelletje binnen, het enige echte Rijnmond hitspel. Ik hoor graag van jou. Maar eerst terug naar de jaren 80. Zwoele, zwoele ballads. Zoals deze, Patti Austin en James Ingram, Baby Come To Me.

0: Dit is dus zo'n nummer, dat kan ik gewoon op repeat horen. 80 keer achter elkaar. Heerlijk vind ik dit.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, dat was de grote vraag. En het ging over deze opgave. Ik ga hem toch nog een keertje laten horen.

0: Ja, het enige wat ik heel erg goed kon horen was doobie doobie doobie. Maar gelukkig, Hans, goedemiddag. Oh, wacht, heb ik je niet goed? Ik heb je verkeerd. Sorry, Hans, hier zit je. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, ik zei al van, ik hoor alleen maar doobie doobie doobie. Maar gelukkig hoorde jij wel iets anders daarin. Wat hoorde jij daaruit?
1: Ik hoorde Ruud Gullit met Happy Dancing Guy.
0: Nou, dan ga ik eens eventjes kijken of dat wel het juiste antwoord is.

0: Ja, de multi-getalenteerde man blijkt dat dus, hè? Die Ruud Gullit. Heel erg goed gedaan, Hans. Yay! Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Hey, je kende het nummer dus. Had je het meteen, had je hem? Van, oh, dat moet hem zijn?
1: Ja, zeker. Ja, ik had gelijk voor Ruud Gullit.
0: En ja, hoe oud ben jij? Heb jij Ruud Gullit nog zien voetballen?
1: Ik heb zien Ruud Gullit in 1959, dus.
0: Oké, dus je hebt hem nog wel echt als voetballer ook gezien?
1: Ja, hij schoot voor de Feyenoord natuurlijk. Hè.
0: Precies. En wat vond je van hem als voetballer? Oh, je bent heel slecht te verstaan, wat ik heel erg jammer vind. Want ik ga je wel vertellen wat je hebt gewonnen. Want ja, hè, zo op de radio komen is al heel erg leuk. Maar je hebt ook nog het spelletje gewonnen. Het enige echte Rijnmond Hitspel. Intro's raden op het juiste jaartal neerleggen. En je maakt kans op 2 kaarten voor het jazzfestival hier in Rotterdam. Dat is de maandprijs. Kijk je daar een beetje naar uit? Is dat het genre wat je wel leuk vindt? Een beetje soul, jazz, dat soort muziek?
1: Ja, zeker. Ik hou een beetje van alle soorten muziek wel, joh. Dus altijd geweldig.
0: Kijk, dat hoor ik heel erg graag. Heel erg bedankt voor het meedoen, Hans. En die prijs komt sowieso jouw kant op. Dankjewel.
1: Oké, doei doei.
0: Doei doei. Luister naar Rijnmond met heel veel fijne muziek uit de jaren 80 en 90. Je had acteurs die gingen zingen, zangers die gingen acteren, maar ook voetballers die gingen zingen. En dat deed dus Ruud Gullit met Not the Dancing Kind.

0: Gegarandeerd dat er een moment komt vandaag dat je ineens zit... oeh, ie, en dat komt dankzij de cartoons en een witch doctor. En die brengen ons naar 12:30 hier bij Rijnmond de Lunchbreak. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Teun. Maar eerst ga ik je vertellen wat het weer gaat doen vandaag. Nou, kijk eens naar buiten. Oh, nee, eerst het verkeer. Dat ga ik eerst doen natuurlijk. Dat is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum. 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander. Zou je ruim 5 minuten vast. En dan ga ik je wel over het weer vertellen. Nou, hè. Het wordt warm, dat zei het ook al. Zonnige warme dag, temperatuur rond de 29 graden. Gelukkig koelt het vanavond wel af. Graad of 20 en dan wordt het heel erg warm. Morgen wordt het zonnig, tropisch heet en kan het 34 graden worden. En de rest van de week blijft het heel erg warm. Wel weer kans op regen en onweersbuien, maar ook heel veel kans op plaknachten. Teun, wat zijn de hoofdpunten?
1: Ja, het is warm, Cyril, ook bij Rijkswaterstaat. Want Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt blijven staan. Gisteren was het protocol actief in Brabant en Limburg. Het was toen rond 12 uur het asfalt tot boven de 35 graden. En op de Westblaak is vannacht een man geschept door een auto. Volgens mensen ter plaatse zou hij meters door de lucht zijn gevlogen. De verwondingen vielen wel mee, toch is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Ja, en de hoge temperaturen van de komende dagen zorgen ervoor dat het topdrukte is bij alles wat voor maar een beetje verkoeling kan zorgen. Airco-installatiebedrijven hebben te maken met een enorme aanvraag. Ze krijgen vooral belletjes van mensen die nu plots met een airco in storing zitten. En bij winkels waar ze airco's en ventilatoren verkopen, raken ze heel snel uitverkocht. Deze vrouw in Barendrecht had de allerlaatste.
2: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Dus, en dat, hij was ook niet meer ingepakt, want het was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt, dus ik heb hem zo meegenomen.
3: Hoe blijft hij nou de komende dagen koel?
2: Gewoon lekker veel drinken en eigen rustig houden. En gewoon lekker zitten, lezen en noem maar op.
1: Op Rijnmond.nl kan je kijken voor al het laatste nieuws over de hoge temperaturen in de regio.
0: Dankjewel. Hoe hou jij jezelf een beetje cool, Teun? Ik bedoel, je hebt je haar er al afgehaald. Dat is één manier om je wat koeler te houden. Maar welke manier ken jij nog meer?
1: Ja, gewoon veel water drinken. En niet te veel vol in de zon gaan zitten. De schaduw opzoeken.
0: Dat is het allerbeste advies. Dankjewel, Teun.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ik ga hem tegen alles bellen met de oud-Rotterdammer. Maar eerst ZZ Top.
4: Radio met een grote R.

0: Jaren 80, jaren 90, die staan centraal deze hele week bij Rijnmond. Terug naar de tijd dat wij heel snel naar huis fietsten, zodat wij allemaal clipjes konden kijken op MTV. En ook deze stoere mannen met lange baarden waren regelmatig te zien. Waren wel een beetje, ik weet niet of dat nu ook nog zou kunnen. In ieder geval hele mooie vrouwen en hele mooie mannen stonden centraal in hun muziekvideo's. Ook bij deze Gimme All Your Lovin'. En ik zei het al, we verzamelen mooie verhalen hier bij Rijnmond. En het liefst verhalen die dan ook bij mooie muziek passen. Maar dit keer wel met de kanttekening. Dat nummer moet uit de jaren 80 of 90 komen. Nou, je herinnering hoeft daar niet per se aan te komen. Nou, echt herinnering is het niet, toch? Als ik het heb over Heb Je Lief, Ik Heb Je Lief van Paul de Leeuw, Meerte. Nee. Want jij hebt iets met dat nummer en ook weer niet.
1: Nou ja, het grappige ik weet niet of er luisteraars zijn die bekend zijn met het programma Married at First Sight. Kijk jij dat, Sheryl?
0: Nee, ik heb het nog niet. Ik weet het concept. Twee mensen die elkaar niet kennen zijn bij elkaar gebracht door een team van een psycholoog, mensenkenner, coaches. En die zou dan perfect bij elkaar passen. Maar ze hebben elkaar, het is blind date, maar dan gelijk blind ik ja zeggen tegen iemand.
1: Perfect omschreven, echt perfect omschreven. Nou, in het laatste seizoen was er dus een stel met twee mannen. En ze waren zo dol verliefd op elkaar. Was super mooi om te zien. Maar op elk moment van de dag, wanneer ze maar konden, was het in een winkel, in de auto, in de slaapkamer, weet ik wat, draaiden ze dus het nummer Ik Heb Je Lief van Paul de Leeuw. En dat zongen ze dus voor elkaar tot echt soms wel vervelend toe. Dat je dacht, wauwie. Mooi om te zien hoe verliefd ze op elkaar zijn, maar wauw. Dus mijn moeder en ik, is dat nu dus een soort grapje tussen ons. Gehoord dat elke keer als ik dan zeg, mama, wel rust, want mijn moeder gaat eerder naar bed dan ik, dan zing ik ook een heel klein stukje Ik Heb Je Lief. Gewoon om even, hè?
0: En ik vraag me dus af, hè, ik heb weinig ervaring met relaties, hoor, dus mij moet je daar niet over bellen. Maar ik heb wel eens gehoord, die dingen die je in het begin leuk aan iemand vindt, zijn later dingen waar je kapot aan ergert. En ik vraag me dus af, hoe lang duurt dit nog dat je elkaar, dat je dit nog heel erg leuk vindt? Dat je zegt, ja, ik weet het wel!
1: Ja.
0: Heb je lief? Ja.
1: Nu je mond houden.
0: Nu je mond houden. Maar ik vind het toch een leuk verhaaltje. En voor iedereen die aan iemand wil denken van, ik heb je lief. Nou, gaan we daar toch leuk naar luisteren van Paul de Leeuw.

Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Terug naar 1984. Toen speelde Eddie Murphy in die ontzettend populaire politiefilm. Namelijk het eerste deel van Beverly Hills Cop. En de Pointer Sisters verzorgden een deel van de soundtrack met hun Neutron Dance.
1: De Oud-Rotterdammer en Radio Rijnmond zoeken oude bekenden of herinneringen aan vroeger.
0: Ja, en wie gaat ons daar meer over vertellen? Dat is natuurlijk Remco Lange van de Oud-Rotterdammers. Oud-Rotterdammer, goedemiddag Remco.
2: Goedemiddag.
0: Je ziet er een beetje gekleurd uit daar zo met de mooie gekleurde achtergrond.
2: Dat klopt. Ik zit vandaag op locatie. Dat doen jullie ook wel eens.
0: Jazeker.
2: Ik heb net een heel leuk overleg gehad in Biep's Coffee Corner op de Hoogstraat. Dus daar zit ik nog heel eventjes om de oproepjes voor te lezen.
0: Ja, en waar ben je naar op zoek deze week?
2: Ja,
0: een brandgrenslamp zie ik hier.
2: Ja, een brandgrenslamp. Ja. Een bijzondere oproep van Mirjam de Koning. Die een oproep doet namens haar vader. Hij zoekt al jaren een zogenaamde brandgrenslamp. Die hij graag in zijn tuin in wil graven en monteren. En voor wie het niet weet, een brandgrenslamp is een speciale LED-grondspot die in het wegdek in een groot deel van Rotterdam de grens markeert van het gebied dat verwoest werd tijdens het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Helaas was de vader van Mirjam te laat bij de verkoop van de oude lampen tijdens de vernieuwing van de stad, vertelt Mirjam. Het leek erop dat hij er laatst eentje had gevonden, maar tot zijn grote verdriet mislukte dit weer. Misschien heeft u er een of kent u iemand die er eentje over heeft, dan horen Mirjam en haar vader dat graag. En ja, natuurlijk kunnen de berichtjes naar de oproep op de oudrotterdammer.nl of via de Rijnmond app.
0: Ja, ik vind het ook zelf erg mooie lampen, moet ik zeggen. Het zijn rode lampen en dan zie je Zadkine, het beeld van Zadkine zie je. De man met het gat waar het hart hoort te zitten. En dat geeft dan letterlijk de brandgrens aan van het bombardement van Rotterdam. Dus wil ik de vader van Mirjam helpen? Nou ja, het helpt dan door een berichtje te sturen naar de Oud-Rotterdammer. Maar dat is niet het enige waar je naar op zoek bent. Heel specifiek, foto's van rijwielzaken.
2: Ja, mooie stad. Hè? Die oproepjes van ons zijn zo divers. Foto's van rijwielzaken. Een tweede oproep komt van Wim Pluimgraaf met dubbel F. En hij is op zoek naar foto's van twee rijwielzaken die, even kijken hoor, die zijn, die Willem Ros heeft gehad. Hij heeft daar namelijk geen enkele foto van. En Willem Ros had van 1921 tot 1931 een zaak in rijwielen op de Leuvenhaven 10A. Van 1932 tot 1967 had hij zijn zaak aan de Van der Palmstraat 53 A en B in het Nieuwe Westen. Als er iemand is die één of meerdere foto's heeft van één van of beide adressen, dan hoort Wim dat hartstikke graag en ook daarvoor geldt. Dat kan via de oproepjesrubriek op de oudrotterdammer.nl of via de Rijnmond-app.
0: Nou, ik vind het wel een hele specifieke vraag. Ik vraag me ook af hoeveel mensen in de jaren 30 en 40 een camera hadden en op pad gingen. Hoe groot acht je de kans, Remco?
2: Dat zijn bijzondere foto's, dat weet ik zeker.
0: Nou, ik hoop dat het jullie lukt om deze mensen heel erg blij te maken, Remco. En tot de volgende keer.
2: Zeker. En het rest mij, Meerte, bedankt voor de samenwerking. Jouw allerlaatste dag. En wie weet spreken we elkaar nog eens.
3: Komt vast goed, Remco. Jij ook bedankt.
0: Ja, want dat wilde ik natuurlijk ook nog zeggen. Want het is inderdaad de laatste dag van Meerte. En ze heeft hard volgehouden. Ik ga niet huilen. Maar ik wil je niet aan het huilen brengen, hoor. Dat is mijn ambitie niet. Maar ik wil je wel, ik werk af en toe met je samen. Maar heel erg hartelijk bedanken. Jullie begrijpen niet wat voor steun en toeverlaat Meerte voor dit programma is geweest. Gewoon rustig blijven wanneer alles misdreigt te gaan. Dingen regelen waarvan je niet eens wist dat ze geregeld moesten worden. En gewoon een heel fijn mens om op de redactie te hebben. Dat heb je ook zelf gemerkt met alle fijne mensen die naar je toe zijn gekomen. Hoezeer ze je zullen missen als je weggaat. Maar ja, het is een stage, dus die hoort ook ergens te eindigen. Maar ik geloof niet dat we je nooit meer zullen zien. Want we zijn zo blij met je. Kom nog een keertje terug.
3: Ik hoop het wel. Ik weet het zeker.
0: Kijk, dat vind ik fijn om te horen. Heel erg bedankt nogmaals voor je keiharde inzet de afgelopen maanden. Voor jou. En ik denk ook namens heel veel luisteraars krijgen die kusjes en groetjes. Nou, ik spreek jullie gewoon morgen weer. Tot aan het nieuws. Mbap van Hansen. En heel veel kusjes krijgen jullie ook allemaal van Meerte.
3: Groetjes!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
12: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Goedemiddag, het is 2 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks de middag door met Ronald van Oudhuizen. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. De politie doet onderzoek naar 7 meldingen die zijn gemaakt door vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt dat de politie dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden, op de Hoge Kade en de Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. Het aantal woninginbraken in Hendrik Ido Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid en de linker rijstrook en de vluchtstrook worden afgesloten. Er komt ook een verlaagde maximumsnelheid van 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juni 2026 om 5 uur 's morgens van start. In Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ook uitgebreid naar Zuid-Holland. De werkwijze houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek worden gebracht met voorzieningen, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met het protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Gisteren was het protocol ook al actief in Brabant en Limburg. Het weer, het is zonnig, droog en warm. Het wordt vanmiddag 29 graden. En in de loop van de middag zorgt een wind van zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Dan de ANWB file-informatie. Staat 1 file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer, 5 minuten langer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
21: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.
22: Let's go, girls.

Shania Twain, 1999. Dus kon nog net in de jaren 80 en 90. Jukebox die Radio Rijnmond deze week is. En ook tot 4 uur louter muziek uit die twee decennia. Een bijzonder goedemiddag en welkom op deze dinsdag 23 juni ook alweer. Ja, ik ga niet zeggen we gaan de dagen alweer aftellen naar de kerst. Maar als je naar de kalender kijkt, dan komt het daar bijna op neer. Maar laten we de moed erin houden. De zomer duurt nog lang. De jaren 80 en 90 waren bijzondere muziekjaren, maar ook in andere aspecten natuurlijk heel bijzonder. Bekende tv-series in de jaren 80 en 90. Misschien weet je dat nog wel. Zeg eens A was natuurlijk begin jaren 80 razend populair. Oftewel Medisch Centrum West, ook zo'n succes. Baantje, vanaf 1995 is dat heel populair geworden. Goede tijden, slechte tijden werden al vanaf 1990 uitgezonden. Dan hebben we het nog niet over Bassie en Adriaan, die eigenlijk alle decennia van de vorige eeuw ook bekend waren. Dallas, Dynasty, die A-Team, allemaal bekende tv-series. Beverly Hills, Friends. Ach, en dan hebben we het ook nog over Back to the Future, 1985. Scarface kwam uit, E.T., The Star Wars, Jurassic Park, Pulp Fiction, Forrest Gump. Ach, de Titanic. Ja, als je dat bedenkt, dan waren dat hele bepalende jaren. Muzikaal ook hoor, want dit uur heb ik straks De Dijk. Gaan we zo meteen gelijk mee beginnen. Binnen zonder kloppen, topper. Verder Sister Sledge, onlangs nog in Rotterdam in het Kraanse Bos op het Good Times Festival editie 1. We hebben gehoord dat er mogelijk volgend jaar een tweede editie komt. En verder heb ik America, Het Goede Doel, The Spice Girls en ook nog Elton John in de tas zitten. En dan heb ik het alleen over dit uurtje tot 3 uur. Nu tijd voor... Aha, daar zijn ze al. Binnen zonder klop.

0: op Radio Rijnmond. De middag door met Ronald van Oudheusden. Deze week...
1: 80s en 90s week.
0: Jouw lievelingsplaten uit de jaren 80 en 90.

Maar het gaat niet over onze eigen Frankie uit Arkel. Maar dit was Sister Sledge. 1985 scoorde zij met Frankie een grote hit. En Sister Sledge was anderhalve week geleden nog in Rotterdam, in het Kralingse Bos. Ja, er is nog één zangeres over van dat originele gezelschap van destijds. Maar goed, er is wel met familie aangevuld. Dus het blijven Sledges. Sandy Martin, daarvoor met People from Ibiza. En De Dijk natuurlijk Binnen Zonder Kloppen. Voor de liefhebbers van het voetbal, het WK vandaag. Op deze dinsdag vanavond om 7 uur Portugal tegen Oezbekistan. En om 10 uur vanavond Engeland tegen Ghana. De diehards kunnen om 1 uur komende nacht Panama-Kroatië bekijken. En om 4 uur 's nachts Colombia tegen Congo. Oh yeah.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Henk en Henk nog geen roomboter nodig hadden om samen een beschuitje te eten. En ze elkaar de schedel nog niet insloegen. Dat was het goede doel met Gijzelaar. 1982, een grote hit voor deze band uit Utrecht. Ik maak nu een sprong naar wat moderner.

Zinedine Zidane. Het was het eerste WK trouwens met 32 landen. Het was ook een bijzonder jaar omdat Google werd opgericht. En het internet begon echt door te breken bij het grote publiek. En Nintendo die bracht voor het eerst de Game Boy Color uit. Daar heb ik ook nog wel heel veel mee gespeeld. En Bill Clinton, ja, die had vlekken gemaakt op de jurk van Monica Lewinsky met die sigaar, weet je wel. Was ook dat jaar. Wat was er nog meer? Ja, films. Titanic kwam in de bioscoop. Oscars werden binnengesleept. Saving Private Ryan, een prachtige oorlogsfilm van Steven Spielberg. En ook The Big Lebowski voor de liefhebbers. En het tweede kabinet Kok.

Via de Spice Girls in 1996 kwamen we terecht in 1983 met Elton John, I'm Still Standing. 1983, de Hamburger SV won toen de Europa Cup 1. Ja, het kan verkeren, want die ploeg is de laatste jaren gewoon een niveau gedaald, hè, in Duitsland. En wat was er nog meer in dat jaar hier aan de hand in 1983? Eens even kijken hoor. Ja, het was een extreem strenge winter in Europa, lees ik in de Weeralmanak. En het was ook, even kijken, de doorbraak van Michael Jackson in de hitparades met heel veel. En dat kwam ook door MTV, dat destijds hele grote invloed had op de muziek vanwege de video's die bij de singles werden gemaakt natuurlijk. En de eerste mobiele telefoons die kwamen op de markt en die waren toen nog kolossaal, heel zwaar en ook nog heel erg duur. En het internet ontwikkelde zich verder en verder. En in de bioscoop, Flashdance was toen heel populair. Verder met muziek uit de jaren 80 en 90. En straks in het volgende uur nog heel veel lekkers hoor. Met Bryan Adams, The Blue Boy, Volumia, Kool & The Gang, Spandau Ballet en Chris Rea. Straks na de klok van...

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Straks de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Steun Willems. De politie doet onderzoek naar meldingen die zijn gemaakt door 7 vrouwelijke fietsers. Die zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De politie denkt dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. En het aantal woninginbraken in Hendrik-Ido-Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. En Rijkswaterstaat neemt maatregelen op het John F. Kennedy viaduct in de afrit A16 Rotterdam-Feyenoord. Uit onderzoek blijkt dat er kans bestaat op scheurtjes in de staalconstructie van het viaduct. Om overbelasting te voorkomen mogen voertuigen zwaarder dan 45 ton niet meer over het viaduct rijden, maar via de afrit Capelle aan den IJssel. Ook wordt het overige verkeer over één rijstrook in het midden van het viaduct geleid. En er komt ook een verlaagde maximumsnelheid, 70 km per uur. De maatregelen gaan op 1 juli in om 5 uur 's morgens. En bij de hoge temperaturen van de komende dagen zorgt het voor heel veel topdrukte. Bij zo'n beetje alles wat voor verkoeling kan zorgen. Airco-installatiebedrijven hebben te maken met enorme aanvragen. Ze krijgen vooral belletjes van mensen die nu plots met een airco in storing zitten. En bij winkels waar ze airco's en ventilatoren verkopen raken ze heel snel uitverkocht. Op Rijnmond.nl kan je kijken voor al het laatste nieuws over de hoge temperaturen in de regio. Dan nog het weer, zonnig, droog en warm. Het wordt vandaag 29 graden. In de loop van de middag zorgt een wind vanuit zee voor wat verkoeling. Morgen volop zon en de temperaturen gaan nog verder omhoog. Het wordt 34 graden, net als op donderdag. Op vrijdag kan het zelfs 37 graden worden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie. Staat een file op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer, 8 minuten door een kapotte auto. De weg is daar dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 4 kilometer, 7 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, 10 minuten. En A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 4 kilometer, 12 minuten door wegwerkzaamheden.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
17: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
16: Verwen jij je maar.
17: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
16: Waarmee?
17: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
16: Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
22: 80s en 90s week.
21: Deze week op Radio Rijnmond.
22: Dit
21: is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.
21: Radio met een grote R.

0: 1980, de disco was nog razend populair in de discotheek ook in het hele land. Waren gevuld in de weekenden. Cool and the Gang met Celebration. Wie heeft er niet op gedanst als 45-plusser? Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje van deze dinsdag aflevering van Rijnmond de Middag door met louter muziek uit de jaren 80 en 90. Cool and the Gang kon nog net mee. De ballotagecommissie heeft een oogje dichtgeknepen. 1980 was deze plaat. En het was ook een groot jaar met andere hits. Call Me van Blondie kwam uit in 1980. Woman in Love van Barbra Streisand. En maar ook Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Het was de tijd dat The Shining, een horrorklassieke van Stanley Kubrick, in de bioscoop verscheen. En Koningin Beatrix die werd ingehuldigd. Dat was op 30 april van 1980. Ja, zo lang is dat al geleden. En in december, 8 december om precies te zijn, 1980, in New York, een zwarte dag voor de muziek. Toen werd John Lennon doodgeschoten. 1980 dus, best een bijzonder en memorabel jaar. Ook voor de sport, want de Olympische Spelen in Moskou werden gehouden. En heel veel landen, westerse landen dan met name, die hadden de Spelen geboycott vanwege de Russische en toen nog Sovjet-invasie in Afghanistan. En het Europees kampioenschap voetbal werd gewonnen door toen nog West-Duitsland. Jazeker. Straks een overzicht van de wedstrijden die je vanavond nog kunt kijken. Of heb ik dat al? Ja, dat heb ik vorige uur al gezegd. Nou, goed. En dan houden we dit uurtje lekker voetbalvrij. En kijken we naar de muziek van Dan Hartman. We luisteren naar Brian Adams zometeen. Spandau Ballet heb ik in de tas gedaan. En ook nog een bijzondere plaat van Malcolm McLaren. De man die eind jaren 70 de manager was van de punkband. De Sex Pistols natuurlijk. En over eind jaren 70 gesproken. In 1978, hè, kan al net, mag dat, was het allereerste Kuipconcert. En dat was Bob Dylan. Jazeker. Leeft nog steeds. Nu Volimia met Hou Me Vast. We gaan naar 1998.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Met Ronald. Dit is De Middag Door. Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.

Ja, het was een voorbode dat de muziek en met name de dansmuziek behoorlijk ging veranderen in die periode. Eind jaren 90 ontstonden dit soort beats en klanken. Lekker, 1997, lang niet gehoord. The Blue Boy was een naam die eigenlijk... Ja, het was geen band. Het waren twee DJ's, een Brit en een Schot. Die met een sample en een beatmachine de studio in gingen. En deze grote hit afleverden. En ja, het is natuurlijk heel... heel bepalend dat die sample erin zit. Hè? Remember me, I'm the one who had your babies, wordt er steeds gezongen. En dat is de stem van Marlena Shaw. En die had in 1969 een soul hit met het nummer Woman of the Ghetto. En daar zit dit stukje dus in. Dat hebben ze eruit geknipt en daar hebben ze een beat onder gezet. En door dat herhalen van die beat en van die sample gaat het bijna hypnotiserend werken. En was dit op de dansvloer een groot hit. En lekker om die weer eens te horen. Dus als je het origineel wil beluisteren, zoek even op Spotify Marlena Shaw. En de titel van de plaat is Woman of the Ghetto. En dan hoor je waar Abraham de Mostert vandaan heeft gehaald. In 1997 was dat. Straks de Coors. Ik heb lekker die cover, die bewerking van een nummer van Phil Lynott meegenomen. Old Town. Is ook uit de jaren 90 natuurlijk. En nu eerst naar die topjaren van de discotheek. En ook in Puttershoek, in Alcazar, was dit een heel veel gedraaide hit, weet ik. Waar niet? Dit is 1980. Dit is Dan Hartman met Relight My Fire.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.
1: Dit
0: is Radio Rijnmond.
1: 80s en 90s week.

kwam in de bios. En ook Beverly Hills Cop was een hele bekende film in 1984. Apple introduceerde toen de Macintosh-computer. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Het EK voetbal in 1984 werd gewonnen door het thuisland, oftewel Frankrijk, met Michel Platini natuurlijk als sterspeler, die later Bobo werd bij de UEFA. En ook nog voor dat is volgens mij de Olympische Spelen in Los Angeles waren toen. De Sovjet-Unie en bondgenoten die hebben toen de Amerikaanse Spelen geboycott als antwoord op de boycott 4 jaar eerder van Amerika en de westerse landen. Nou, dat zijn allemaal een paar van die zaakjes die in 1984 speelden. Natuurlijk het jaar waar we allemaal naar uitkeken als we George Orwell lazen met 1984. Die kwam in dat jaar opnieuw in de spotlight natuurlijk te staan met heel veel waarschuwingen in dat boek over de toekomst. En sommige dingen kwamen zelfs een beetje uit, zou je kunnen zeggen. En muzikaal, ja, Wham! Wake Me Up Before You Go Go was een monsterhit in 84. Like a Virgin, Madonna brak helemaal door. Foreigner had een groot hit met I Want to Know What Love Is. En ook Frankie Goes to Hollywood zette zichzelf op de kaart met Relax. Allemaal het jaar 1984. Nu een sprong, 2 jaar later, 86. Chris Rea.

Het leek heel erg op een liedje van R.E.M., ook heel populair in die periode. Maar dit was echt Nederlands. De band heet City to City. En is eigenlijk een tweetal dat daarna nooit meer een hit scoorde. Maarten van Praag en Alexander van Bremen noemden zichzelf City to City. En schreven dit liedje eigenlijk als autoreclame voor een Mitsubishi. En toen gingen mensen vragen, wat is dat? En toen hebben ze er eigenlijk een langer liedje van gemaakt. En dat bleek een enorme hit te worden. Dus ja, het begon als een reclame-tune, heel kort. En ze hebben dat uitgebreid tot een mega-hit. En het bleek ook hun enige hit te zijn in het jaar 1999. En daarvoor die lekkere On The Beach, even gas terug met Chris Ria, die helaas een half jaar geleden overleed. Morgen weer een nieuwe 2 uur durende jukebox hier tussen 2 en 4 met muziek uit de jaren 80 en 90. Met af en toe een verhaaltje ertussen uit die periode. Ik hoop dat je hebt genoten en straks blijf dat lekker doen bij Veza en Rijntjan. Afslag Rijnmond staat ook geheel in de jaren 80 en 90 muzikaal. En voor de rest de actualiteit natuurlijk. Dus

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet, zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Zwaaien nog even naar Ronald en we gaan ons zometeen bezighouden met Afslag Rijnmond. Eerst het nieuws, Teun Willems.
17: De rechtbank in Dordrecht heeft Leon van M. veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor mishandeling van zijn partner. De rechter acht bewezen dat hij in maart dit jaar 2 keer zijn handen om haar hals en nek zette, waardoor ze geen lucht meer kreeg. Leon van M. werd in 2022 in hoger beroep vrijgesproken van de zogeheten kofferbakmoord op Carolien van Toledo. Er was 20 jaar cel tegen hem geëist, maar het gerechtshof vond het bewijs te mager. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Hij was even op de rechtbank, maar vertrok toen hij vernam dat er pers aanwezig was. Miniworld moet voor 1 augustus uit het pand aan de Weena vertrekken. Dat heeft de gemeente besloten. Alleen dan zijn ze bereid de ruim 6 ton aan schulden kwijt te schelden. Blijkt dat onmogelijk, dan moet er vanaf 1 juli weer huur betaald worden. Eerder deze maand kondigde Miniworld nog haar faillissement aan, maar ondernemer Wim Beelen nam het over. Hij wil Miniworld pas per 1 augustus verhuizen naar zijn pas opgekochte pretpark in Rotterdam-Zuid, maar gaat geen huur betalen, liet hij weten. De politie doet onderzoek naar meldingen die zijn gemaakt door 7 vrouwelijke fietsers die zijn betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De politie denkt dat het om dezelfde persoon gaat. In een van de gevallen heeft de verdachte ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt naar een slachtoffer. De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sofialaan in Hendrik Ido Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud. En het aantal woninginbraken in Hendrik Ido Ambacht is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit het veiligheidsrapport van de gemeente. In 2024 betrof het 24 inbraken. Vorig jaar ging het om 45 inbraken. Het bleef niet alleen bij woninginbraken, ook schuren en bergingen waren vaak doelwit. Volgens de gemeente worden veel diefstallen uit schuren vooral gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ze lopen langs, voelen of de schuur open is en nemen dan wat mee. Ook het aantal diefstallen bij bedrijven en instanties steeg, net als het aantal fietsen dat is gestolen. Wel is er een daling zichtbaar in meldingen over fraudegevallen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, de nacht verloopt helder en de temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Morgen is er volop zon en is het tropisch heet. Middagtemperaturen rond de 35 graden. En in de loop van de middag koelt het iets af door wind vanaf zee in het westen van de regio. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
18: Dan de files. Het wordt steeds drukker op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Prins Klausplein 9 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven 8 kilometer. Ruim een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg dicht. En tussen Nieuwendijk en Gorkum staat een file van 6 kilometer, 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloos een file van 9 kilometer.
16: Een drukke avondspits, als het nu alweer zo druk is. Alweer 20 meldingen in totaal in de provincie Zuid-Holland. We houden het voor je in de gaten. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond met een plaats van de Britse band Matt Bianco. Die hadden met hun allereerste single meteen succes in het voorjaar van 1984. Welk nummer was dat?
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
19: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Renew.
25: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
26: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
27: Nu bij Velderhof.
0: 650 euro inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
26: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
6: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
7: 80s en 90s week.
6: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond. Rijntjan Kotsen.
6: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: speciaal voor al die mensen die nu op het strand liggen. Zo'n lichtbedje hebben gehuurd. Get out of your lazy bed.
1: Oh nee. Ja. Lekker liggen.
0: Hey, wij moeten werken. Ik vind het gewoon niet heerlijk.
1: Nee, ze moeten gewoon naar ons luisteren. Dus dat kan ook best liggen.
0: Oh, dat kan ook liggen. Oké, okay. Prima. Lekkere plaat met Bianco aan het begin van Afslag Rijnmond. Op deze, ja, toch alweer snikhete dinsdagmiddag. En dan moet het heetst toch komen deze week. Oh, oh, oh, wat gaat het worden, jongens? Ik ben wel benieuwd. Ik was net even buiten, maar niet te doen.
1: Nee.
0: Echt niet lekker.
1: Nee, wij zitten goed binnen.
0: Ja, toch maar beter aan het strand eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik dat binnenkort ook maar eens ga doen.
1: Oh ja, ja, ik denk ook. Ik ook.
0: Hoe dan ook, waar je ook bent. Misschien zit je lekker in de auto met de airco aan. Of in de tuin, een beetje te wapperen met zo'n waaier. Kan allemaal. Zorg in ieder geval dat je goed drinkt en dat je goed bent ingesmeerd. Dan komt alles goed. En luister lekker naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. En Feza, ik ben een beetje opgewonden.
1: Ja, want jij hebt vast ook wel het bericht gelezen van de WK-versie van You'll Never Walk Alone.
0: Ja, Lee Towers en een Spaanse zanger. Of tenminste een Nederlander die Spaans zingt.
1: Ja, ja, want nou ja, zodra ik dat las, ben ik maar meteen gaan bellen. En nou, ja. Ik kan onze luisteraars vertellen.
0: Ja.
1: We hebben zometeen niet alleen Leen.
0: Leen in de uitzending?
1: Leen in de uitzending.
0: Wat leuk.
1: Maar we mogen ook de WK-versie 1 keer laten horen.
0: Hij komt officieel pas vrijdag uit, heb ik gelezen.
1: Dus hij is nog nergens te horen.
0: Nog nergens te horen.
1: Maar wij mogen hem 1 keer draaien.
0: Zo ken je ons. Bij Afslag Rijnmond. Straks later in dit programma. En verder natuurlijk allerlei andere elementen. Zoals de stripjockey. Ik zag hem net met een verhit hoofd naar beneden komen.
1: Oh.
0: Met een heel eigenaardig fragmentje.
1: Oh.
0: Horen we zo meteen. Horen we zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Ace of Base uit 1993 en I Saw the Sign. Daarvoor draaiden we de nummer 1 hit van Pat Benatar uit 1984. Love is a Battlefield. Dus zo gaan we kriskras door de jaren 80 en 90. En dan is het nu weer tijd voor...
1: Ja, ik wil zeggen nieuwe muziek, maar die is er niet deze week.
0: Die is er niet deze week, maar die was er ook in de jaren 80 en jaren 90 al.
1: Dat is
0: en
1: raar.
0: Ik neem je mee naar 1999. Toen kwam Fatboy Slim met een nieuwe single, Praise You. Fatboy Slim is de artiestennaam van Norman Cook. Die is dan 35 jaar, uit Engeland. En al jaren dan een hele slimme knutselaar in de popmuziek. In de jaren 80 speelde hij bas bij de House Martins. Later dook hij op met Beats International en ook het duo Freak Power. En dan is het nu eind jaren 90 en heeft hij als Fatboy Slim precies de tijdgeest weer te pakken met vette beats, veel samples, een beetje club, een beetje pop en vooral heel veel plezier. Die nieuwe single Praise You komt van het album You've Come a Long Way Baby. En het is geen ingewikkelde danceplaat, maar echt zo'n liedje dat bijna aandoenlijk simpel binnenkomt. Pianootje, een schuifelende beat en dan die warme stem die zingt dat we samen al een lange weg hebben afgelegd. Die stem is geen eigen opname, maar een sample dus. En dat komt van het nummer Take Your Praise van de Amerikaanse zangeres en ook dichteres Camilla Yarbrough. En Fatboy Slim die zet het in een loopje, goochelt een beetje met tempowisselingen. En dat doet hij altijd zo dat het dan weer een fantastisch dansnummer wordt. Er zit ook een hele vrolijke videoclip bij. Leuk om te zien van een nogal stuntelige dansgroep die voor een theater een spontane, zogenaamd spontane choreografie doet. Het is een clip die me $800 heeft gekost met een videocamera die zogenaamd toevallig langsloopt en iets raars filmt. Nou, eigenlijk net als de plaat. Lekker losjes, lekker vrolijk, eigenwijs en een beetje buiten de lijntjes. We zijn in 1999. Fatboy Slim, hier is Praise You.

0: natuurlijk eigenlijk veel te warm. Blijf maar stilzitten bij dit nummer.
1: Nou, inderdaad.
0: Lukt niet.
1: Lukt gewoon niet.
0: Fat Boy Slim. En misschien wel zijn beroemdste nummer Praise You uit 1999. En ik zei net al over de videoclip, die was ook zo leuk. Ja, die jaren 80, jaren 90, dat was natuurlijk de periode van de videoclip op
1: MTV. Oh, wat grappig.
0: En dit is Sting, die zingt over MTV. Sting als gastzanger op deze plaat van Dire Straits.
1: Wat leuk.
0: I want my MTV. Money for nothing, chicks for free.

0: over het leven van een popster. You play the guitar on the MTV. En vervolgens... Money for nothing.
1: Chicks for free.
0: Nou, wat wil je nog meer?
1: Oh, wat erg dit.
0: De stripjockey. De stripjockey die zit daar boven hier op zolder. Nou, het is gewoon gloeiend heet boven op zolder.
1: Ja, misschien moet hij bij ons komen zitten.
0: Ja, hij zei nee, dan maak ik te veel lawaai. Dat doe ik allemaal niet. Oh. Ik heb eigen plekje nodig. Dus, hij was weer lekker aan het strippen. Bekende hit. Helemaal gestript. De muziek is er helemaal van afgehaald. De zang is er van afgehaald. Want wat er over is gebleven, ja, dat kun je eigenlijk niet eens zang noemen. Maar het is wel herkenbaar. Dus luister goed. Van wie is dit nummer? En hoe heet het nummer?
1: Ja. Wat is dit?
0: Ja, wat is dit?
1: Nou, dit kan niet.
0: Dit is geen zang.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik weet het ook echt niet.
0: Maar het zit wel in een heel bekend nummer. Uit de jaren 80 of 90 natuurlijk.
1: Nog één keer.
0: Ja, misschien dat toch iemand het herkent.
1: Ik kan hier echt niks mee.
0: Nee, hè?
1: Nee,
0: nou,
1: ik kan hier echt niks mee.
0: Als er iemand is die hier iets mee kan, dan laat vooral even weten via de Rijnmond-app. Of bel ons op 010-436-4436. Wie was dit? Hoe heet het nummer?
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Bakfiets, kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: 1 minuut over 4:30, dit is Radio Rijnmond. En wat is het alweer druk op de weg?
1: Zeker, het wordt steeds drukker. Langs de files op dit moment op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Prins Klausplein 9 kilometer, 20 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Prins Klausplein 8 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is daar dicht. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord 8 kilometer, een kwartier. Ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En ook is de weg vrij op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Kleinpolderplein. Een file van 6 kilometer nog en 10 minuten vertraging. En nog de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg dicht door wegwerkzaamheden. En dan staat het vast tussen Nieuwendijk en Gorkum. Een file van 6 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Het is 29 graden momenteel in Rotterdam. En ook vanavond blijft het warm en zonnig. De nacht verloopt helder. De temperatuur niet lager dan een graad of 20. En morgen weer volop zon. En we weten het allemaal inmiddels. Tropisch heet. Middagtemperatuur landinwaarts 35 graden. Pas in de loop van de middag koelt het door wind van zee in het westen van onze regio een beetje af. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Teun.
9: De rechtbank in Dordrecht heeft Leon van M. veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor mishandeling van zijn partner. De rechter acht bewezen dat hij in maart dit jaar 2 keer zijn handen om haar hals en nek zette, waardoor ze geen lucht meer kreeg. Leon van M. werd in 2022 in hoger beroep vrijgesproken van de zogeheten kofferbakmoord op Caroline van Toledo. Er was 20 jaar cel tegen hem geëist, maar het gerechtshof vond het bewijs te mager. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Hij was even op de rechtbank, maar vertrok toen hij vernam dat er pers aanwezig was. En Miniworld moet voor 1 augustus uit het pand aan de Weena vertrekken. Dat heeft de gemeente besloten. Alleen dan zijn ze bereid de ruim 6 ton aan schulden kwijt te schelden. Blijkt dat onmogelijk, dan moet er vanaf 1 juli weer huur betaald worden. Eerder deze maand kondigde Miniworld nog haar faillissement aan, maar ondernemer Wim Beelen nam het over. Hij wil Miniworld pas per 1 augustus verhuizen naar zijn pas opgekochte pretpark in Rotterdam-Zuid, maar gaat geen huur betalen, liet hij weten. En Madonna heeft versleten knieën door het jarenlang dansen op hoge hakken. Dat laat de 67-jarige zangeres weten. Door de versleten knieën kan ze sommige bewegingen niet goed meer maken. De jarenlange dansen heeft als gevolg dat er geen kraakbeen meer in haar knie zit. En hardlopen en intensieve yoga-sessies zouden ook hebben bijgedragen aan de klachten.
0: Goeie waarschuwing, dames. Niet te veel hoge hakken.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
1: En niet hardlopen.
0: En niet hard, nee, juist wel. Als je geen hoge hakken draait, kan je weer hardlopen.
10: Radio met een grote R.
0: Deugd gaat er gauw vandoor.
1: Ja, ik hoor het. Ik zie het.
0: Ik bemoei me hier niet mee.
1: Ja.

0: Imani. De Britse inzending in 1998 voor het Songfestival net niet gewonnen. Ze werd tweede met Where Are You Now. Het is 16:55.
1: De Stripjockey.
0: Met wel een heel eigenaardig fragment vandaag, hè? Vind je?
2: Ja, maar toch heel veel mensen hebben hem herkend.
0: Oh ja? Heb je al een goede oplossing?
2: Ja, zeker. Ik vind het heel knap. Ja. Ik weet het echt niet.
0: We laten het nog één keertje horen, dan kan iedereen nog meedoen. Het is dus echt een bekend nummer.
2: Ik vind hem wel grappig, maar ik herken hem echt niet.
0: Nee, ik ken hem niet. Hè. Maar het is als je... Ja, voor veel mensen zal het ook wel een oja-momentje zijn.
2: Oké.
0: Dit, ja, ik vind het zo leuk.
2: Ja, ik merk het.
0: Als jij weet uit welke hit uit de jaren 80 of 90 dit komt, dit rare fragmentje, dan even een appje sturen met de Rijnmond app. Of bellen mag natuurlijk ook. Hè. Je kent ons nummer 010-436-4436. Oh, die stripjockey. Escucha el riff,

0: Deze valt nog net in de jaren 90. Can you feel the rhythm? Can you feel the rhythm? Can you feel the rhythm burning, burning? Enrique Iglesias uit 1999 en de Rhythm Divine. Het is 12 minuten over half vijf. We spelen de stripjockey, bekende hit, helemaal gestript. Met een hele gekke opgave vandaag, mogen we toch wel zeggen. Maar toch, wat je al zei, toch...
1: Ja, superleuk.
0: Flink aantal goede oplossingen. We hebben Spijkenisse aan de lijn, Charissa Jurend. Charissa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, dat klinkt vrolijk.
1: Ja, wat goed.
2: Ik ben altijd vrolijk.
0: Oh ja, en hoe komt dat?
1: Zo leuk.
2: Ja, er zijn nog genoeg zaggerijnen op de wereld.
0: Ja,
2: en ik ben er geen één van.
0: Nou, dat is goed om te horen. Is het een beetje uit te houden in de Spijkenisse momenteel?
2: Ja hoor, ik zit lekker in de auto in de airco. Dus het gaat helemaal prima hier.
0: Oh ja, heb je gewerkt vandaag?
2: Nee, ik ben net wezen shoppen met mijn zoon in de Koopgoot. Maar dat was eigenlijk niet te doen.
0: Nee.
1: Maar goed. Oh nee. Is het daar dan niet ook lekker fris in de winkels?
2: Nee, het is verschrikkelijk. Nee. Echt heel warm.
1: Oh.
2: Ja, maar het was wel lekker rustig.
0: Dat dan weer wel, ja.
1: Ja,
0: maar wat voor idee had je bij shoppen in de Koopgoot? Had je niet beter naar Rokanje kunnen gaan?
2: Dat snap ik eigenlijk ook niet. Ja, ik ben nu onderweg naar huis. Ga ik mijn andere kinderen halen en dan gaan we lekker naar het strand.
0: Ja, kijk, helemaal goed. Nou, jongens, dat is een goed idee. Ja, applaus. Zo is dat.
1: Heel goed.
0: Ja, die stripjockey van ons, die had wel een heel raar fragment, vond je niet?
2: Ja, vond ik ook. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn zoon heeft me geholpen. Want ik vond hem te moeilijk.
0: Oh.
1: Echt?
2: Maar hij wist het wel, maar hij wil niet op de radio.
0: Oh, hij wil niet op de radio. Dan bel jij maar. Ja.
2: Is die gangster.
0: Oh.
1: Ja, dat is waar. Ik moet het er wel
0: zit hij nu naast je in de auto?
2: Ja.
0: Ja, geef hem even.
2: Mees?
0: Mees?
2: Nee, kijk maar aan van doei.
0: Doei, ja, ga ik niet doen hoor.
1: Ja, we willen geen ruzie tussen jullie.
0: Oké.
2: Nee.
0: Welk nummer was het dan, volgens je zoon?
2: Mama, Genesis.
0: Ja.
2: Ja, mama, ja. Ja, jullie snappen me.
0: Ja.
1: Maar wist hij het meteen?
2: Hij wist het meteen.
0: Maar hoe oud is je zoon
2: via
0: dan?
2: Via TikTok.
1: Oh.
2: Ja, hij is 14, maar dat liedje kwam wel eens op TikTok.
0: Oh, wat goed. Wat goed.
1: Ja, zie je wel.
0: Ja, een hoeraadje voor TikTok, jongens. Ja.
1: Ja.
2: Applaus voor Mason Juren.
0: Ja, applaus, jongen. Ja, maar...
1: Leuk.
0: Ze krijgen het warm hier vooral, applaudisseren.
2: Is leuk.
0: Ja, maar wat goed zeg, dat ook jongeren op die manier toch die goede hits van vroeger meekrijgen. Hartstikke leuk, Charissa.
2: Ja, dat is nog tenminste een beetje echte muziek inderdaad.
0: Ja. Weet je wat je gewonnen hebt eigenlijk?
2: Ik denk sokken, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nee.
1: Nou, nee, want het is 80s en 90s week. En dan geven we ons eigen hitspel weg.
0: Ja.
2: Oh, ja. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, dan kun je samen met je zoon. Ja,
2: leuk. Nou, dankjewel.
1: Ja. En jij bedankt.
0: Kun je verder oefenen voor de stripjockey.
2: Ja.
1: En Mason bedankt.
0: Ja, doeg.
2: Ja, Mason bedankt. Doei, fijne uitzending.
0: En dit is inderdaad die geweldige hit van Genesis uit de jaren 80. Met Phil Collins erin, die halverwege ergens roept, haha, hey, haha. Nou, dat. Luister goed. Mama.

0: Phil Collins op zijn allerbest. Met zijn bandje. Genesis uit 1983. Mama. En ook de jeugd van tegenwoordig kent Mama. Haha, hey. Lekker gestript door onze stripjockey vandaag. Het is alweer 10 minuten voor 5 en we weten allemaal, het is snikheet in Nederland, dus ook in onze regio. Veel mensen moeten werken, anderen die zijn lekker vrij en die genieten van het weer. Maar wat doen mensen nou om het een beetje draaglijk te houden allemaal? Dat is de vraag waarmee onze verslaggever Tenny Tenser vandaag op pad is gegaan door de regio. Tenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben je allemaal geweest vandaag?
1: Ja, crisscross door de regio. Ja, het begint natuurlijk in mijn hometown, Rotterdam. Waar het vanochtend eigenlijk nog best wel goed toeven was. Ja. En dat vonden de mensen in de Rijnhaven ook. Want daar zag ik al mensen rondjes trekken in de Rijnhaven. Dat is natuurlijk, jullie weten, een heel populair gebied voor de jeugd om verkoeling op te zoeken eigenlijk.
0: Ja, daarachter de Wilhelmina-pier, dat is een stukje waar je mag zwemmen, hè, van de gemeente.
1: Ja, klopt. En het water is ook, ik was er gisteren ook, het water is helder. Ja. Mogen misschien een beetje een puntje feedback voor de gemeente. Misschien iets meer vuilnisbakken zou fijn zijn. Ah, ja. Maar ik hoop dat de nieuwe wethouder buitenruimte luistert.
0: Ja.
1: Klein puntje van feedback.
0: En toen, waar ben je toen geweest?
1: Afgedaald richting, richting Barendrecht en Zwijndrecht langs de Oude Maas. Waar wat mensen hebben gesproken die lekker in de schaduw aan het vertoeven waren. Schepen zagen langs waren. Dat kan heel goed, want dan is er ook nog zo'n lekker briesje. En ik ben nu bij de eindhalte Hendrik Ido Ambacht, Zandelingenpark, bij het Hondenstrandje. Ah. En daar ben ik net twee personen tegengekomen eigenlijk. John en Marianne met een hondje Ozzy. John, hoe doet Ozzy het in deze temperaturen?
2: Ja, hij heeft het moeilijk. Het is een kortstuitig hondje zoals je ziet. En je moet zo zorgen dat hij genoeg verkoeling krijgt. Mm. Zodoende gaan we ook altijd veel hebben ook vers drinkwater bij ons. En gaan we hier regelmatig naartoe, omdat hij hier gewoon vrij kon zwemmen. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Je moet je hond natuurlijk in de gaten houden. Het is natuurlijk bijzonder warm, ook voor onszelf. En voor een hond natuurlijk al helemaal.
1: Je gaat dan ook samen met hem het water in?
2: Nou, ik ga zelf het water niet in. Ik gooi een stok en dan gaat hij erachteraan.
1: Maar dat is toch leuk om, denk ik, samen met je hond het water in te gaan?
2: Ja, dat wel, maar het is daar specifiek een hondenstrand. Het is nu heel erg rustig, moet ik zeggen.
1: Ja, heel rustig. Ja.
2: Normaal is het hier hartstikke druk, zeker met dit weer. En je kan natuurlijk daar ook zwemmen. Dat is dan voor de volwassenen. Dat is aan de andere kant.
1: Ja, we zien twee strandjes hier. Ja. Dus een hondenstrand en misschien pak een beetje 20 meter daar vandaan. Ja. Een grote mensenstrand.
0: Ja, of
1: een
0: mensenstrand. Krijg je misschien wel een stok op je hoofd.
2: Specifiek de honden. Dat klopt.
1: Oh, ja. Nee, je moet geen stok op je hoofd krijgen.
2: Nee,
1: zeker.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee.
1: Maar hoe is het water eigenlijk? Want soms is er ook nog wel sprake van algen met deze temperaturen.
2: Dat wordt hier wel in de gaten gehouden. En er staan nu nog geen bordjes bij. Dus we nemen aan dat het... Dat het nu nog goed is en we zijn net bij geweest en het is hartstikke helder. En dus dat is, zolang hij er maar niet te veel van drinkt natuurlijk, dat hij het binnenkrijgt. Mm-hmm. Dat is het wel minder goed voor hem. Maar dus het ziet er nog goed uit in ieder geval.
1: Ja, hij is wel lekker actief, zie ik nu.
2: Ja, hij is net het water in geweest, hè, dus dan heeft hij het wel naar zijn zin. Hij heeft net al een stukje gezwommen en dan is hij nat. Ja, dan is het natuurlijk... Dan kan hij het wel weer even tegen.
1: Hij zit lekker op zijn borstkool aan het doen op het gras.
2: Zijn rug is nat en dan vindt hij het lekker op zijn rug te rollen in het gras. door de viezigheid liefst.
1: Ja, ik ben niet zo, actief na het zwemmen.
2: Nee, hij wel.
0: Nou goed. Ja. Lekker genieten allemaal schoon, daar. Ook voor de honden in Hendrik Ido Ambacht. Tenny, wat ga jij zelf verder doen? Want ik zag dat je morgen vrij bent.
1: Ik ga morgen naar het Naakstrand op de Maasvlakte. Het is altijd lekker rustig.
0: Ja, nu niet meer.
1: Met mijn vriendin, die is morgen jarig. Dus hoi Kirsten, hou van je.
0: Ja, oké.
1: Okay. En ik ga naar de film vanavond, ook lekker cool.
0: Dat is ook lekker cool, goed zo. Wij weten weer voldoende. Tenny, dankjewel. Hoi.

0: Lekkere gitaarplaat uit 1993. Het verhaal van de Two Princes, de Spin Doctors waren dat. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Hij is er weer. De Edische 90s Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De Edische 90s Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Teun Willems.
15: De rechtbank in Dordrecht heeft Leon van M. veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor mishandeling van zijn partner. De rechter acht bewezen dat hij in maart dit jaar 2 keer zijn handen om haar hals en nek zette, waardoor ze geen lucht meer kreeg. Leon van M. werd in 2022 in hoger beroep vrijgesproken van de zogeheten kofferbakmoord op Caroline van Toledo. Er was 20 jaar cel tegen hem geëist, maar het gerechtshof vond het bewijs te mager. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Hij was even op de rechtbank, maar vertrok toen hij vernam dat er pers aanwezig was. Mini World moet voor 1 augustus weg zijn van het Wena in het centrum van Rotterdam. Anders gaat de deal over kwijtschelding van schulden mogelijk niet door en moet er opnieuw huur betaald worden. Dat heeft de gemeente als voorwaarde aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beden, meegegeven. De ondernemer had al eerder gezegd dat hij Mini World zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een moeder voor het zwaar en stelselmatig mishandelen van haar 2 kinderen in Utrecht. Een vriendin van de vrouw is volgens de OM medeplichtig en kreeg dezelfde strafeis te horen. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige zoon en dochter hebben geschopt en geslagen. Ook werden de kinderen soms een dag lang onthouden van eten of drinken, opgesloten in hun kamers en als straf onder een koude douche gezet of gekleineerd. Van R. liet haar kinderen ook niet altijd naar de wc gaan, waardoor ze in hun eigen plas of ontlasting op de grond zaten, meldt het OM. Op 7 juli doet het OM uitspraak. En de hoge temperaturen van de komende dagen zorgen ervoor dat de topdrukte is bij alles wat voor maar een beetje verkoeling kan zorgen. Airco-installatiebedrijven hebben te maken met een enorme aanvraag. Ze kregen vooral belletjes van mensen die nu plots met een airco in storing zitten. En bij winkels waar airco's en ventilatoren worden verkocht, raken ze heel snel uitverkocht. Op Rijnmond.nl kan je kijken voor al het laatste nieuws over de hoge temperaturen in de regio. Het weer, vanavond is het zonnig, de nacht verloopt helder en de temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Morgen volop zon, tropisch heet en een middagtemperatuur van 35 graden. In de loop van de middag koelt het dan iets af door wind vanaf zee en dat is in het westen van de regio. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: De files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Hoogmade 25 kilometer. Een vertraging van ongeveer een uur. Dat komt door een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld. Giessendam 7 kilometer, 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Kleinpolderplein. Een file van 12 kilometer. En dan nog de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En tussen Nieuwendijk en Gorkum staat het vast. Een file van 6 kilometer, een half uur vertraging.
0: Zet de airco maar een tandje hoger, want Earth, Wind and Fire komt eraan.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
25: 80s en 90s week.
24: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
25: Afslag Rijnmond. Rijntjan Kotsen.
24: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: 80s en 90s week op Radio Rijnmond. Daar hoort natuurlijk ook deze bij van Earth, Wind and Fire. En als je nou zelf nog een goede plaat hebt die je graag gedraaid wil hebben op Radio Rijnmond, gaan we vrijdag ook verzoekplaten draaien. Maar als je nu al een goed idee hebt voor een goede 80s, 90s hit, laat het dan even weten via de Rijnmond app. 10 minuten over 5, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond natuurlijk tot een uur op 7. Alle vertrouwde ingrediënten van de afslag 1, afslag 2, lekker lange laatste. Het nieuws van deze dag natuurlijk en veel 80's en 90's zit. Waar moet het nog over gaan, Veza?
1: Over de staking van morgen. Want het openbaar vervoer gaat staken morgen. Landelijke staking. En ik bedacht me, ja, ik sport in Oud-Beijerland.
0: Ja.
1: En ik wil daar graag om 8 uur zijn, zodat ik tot 9 uur kan sporten en hier weer op tijd ben.
0: Ja, fris gedoucht natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar dat gaat hem niet worden morgen, zie ik nu. Dus ik maak me een beetje zorgen.
0: Ja. Waarom sport jij in Oud-Beijerland? Ja, dat is dan.
1: Ja, dat is een lang verhaal waarschijnlijk. Voor een andere keer. Ja. Maar ik zit me dus echt af te vragen hoe ik dat dan ga doen. Want pas na 8 kan ik vertrekken met de bus op Zuidplein.
0: Nou, misschien in plaats van de sportschool gewoon een keer een ochtendje ergens zwemmen om een beetje af te koelen.
1: Nee, dat kan echt niet. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik moet nog even puzzelen hoe ik dat ga doen. Heb jij nog iets?
0: De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht staat vandaag voor de rechter. Hè? Dat is die zaak met onzucht, kinderporno. Daar gaan we Paul Verspeek over spreken. En straks natuurlijk ook, we hebben het al over gehad, de primeur van Lee Towers. En William Jans, dat is de Nederlandse Julio Iglesias. Hè? Dus half Engels, half Spaans en dan een nieuwe versie van You Never Walk Alone. Ja, ik ben heel benieuwd. En zometeen mogen wij hem als allereerste draaien. Hier in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Dat was nog eens muziek. Jouw favoriete muziek.
0: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond.

0: het Amerikaanse drietal Wilson Phillips. Vrij nummer uit 1990. Daarvoor hoorde je op Radio Rijnmond Robert Palmer en Addicted to Love. Het is 10 minuten voor 5:30. En we gaan naar de rechtbank in Dordrecht. Want daar staat vandaag de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht terecht. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno en ontucht met een jongere man. Maar de 77-jarige verdachte ontkent het meeste. Paul Verspeek is op de rechtbank. Die zaak is nog bezig. Nu even pauze. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is er tot nu toe gezegd door deze oud-burgemeester?
1: Ja, als ik het even samenvat, dan lijkt het er wel op alsof hij wil zeggen... ik weet eigenlijk van niks, het is me overkomen. Ik heb niet actief gezocht naar kinderporno. Er is geen sprake van ontucht. Dus een hele afhoudende houding. De deskundigen die hebben met hem proberen te praten. De politie, er komt niet veel uit. Hij is niet heel erg open over wat er allemaal zou zijn gebeurd. En met name het Openbaar Ministerie heeft er heel veel moeite mee. Maar je merkt ook aan de rechter, hoor, die probeert maar gesprek te raken... maar heeft een hele gesloten houding, zou je kunnen zeggen. Maar vooral ontkennend.
0: Ontkennend. En dat geldt zowel voor je ontucht als voor de kinderporno.
1: Ja. Ja, eerst even begint de kinderporno. Er zijn maar liefst 1000 foto's en filmpjes gevonden. En dat niet alleen op één plek, maar op USB-sticks, op zijn telefoon, op meerdere telefoons, op een laptop, 7 verschillende plekken. En waarom is dat relevant? Omdat hij zelf zegt, ik heb geen idee hoe dat gekomen is. Ja, het is uit één bron. Ik heb het zelf niet opgezocht. Ik heb niks gedownload. Dus ik snap zelf niet hoe het terecht is gekomen. Ja, als het dan op 7 verschillende plekken is, dat natuurlijk best wel een bijzonder verhaal. Zeker omdat... in een aantal gevallen dat mapjes ook namen hadden gekregen. Ook bijvoorbeeld Belastingdienst 2. Dus daar had hij wel wat uit te leggen. Dan gaat het nog verder, want hij zegt het komt van één bron. Ja, dat was ene meneer, ik weet niet eens wie het is. Hij heette D op Snapchat, daar had ik contact mee. Nou, dat is over een hele lange periode geweest. Maar zegt terecht, als ik dan kijk naar de gesprekken die jullie hebben gehad... dat gaat over het misbruiken van kinderen. Hoe is dat dan te verklaren? En dan zegt Herman J. van ja, ik was op zoek naar prikkels, had erectieproblemen. Hij dacht misschien dat dat dan helpt. Maar hij herhaalde weer, ik kreeg allerlei bestanden toegestuurd met die kinderporno. Heb ik niet naar gekeken, alleen het eerste bestand verder niet. En ik was daar ook helemaal niet naar op zoek en ik was ook helemaal niet bezig. Ik val ook helemaal niet op kleine kinderen. Maar ja, ik dacht, wie weet, stel dat dit zou werken. We zullen wel zien. Dat was een beetje zijn houding van ik heb het allemaal niet gezocht. Nou, het tweede verhaal, dat die ontucht, dat was inderdaad met een jongere man over een hele lange periode, ook toen hij nog burgemeester was. Die kende hij al wat langer, ontmoette hem in de sportschool in Hendrik Ido Ambacht, ontstond een contact. Hij zegt, het was een kwetsbare man met psychische problemen, die heb ik heel erg veel geholpen. Die man zelf zegt, ik heb veel contact met hem gehad, maar dat ging ook tot aanrakingen aan toe. Ook op plekken waar ik dat niet wilde. Ik heb meerdere keren afgeweerd. Ik heb aangegeven dat die grenzen over ging de burgemeester. Toch ging die door. Dus daar komt een heel ander verhaal tegenover te staan van dit slachtoffer. Dat er overigens niet hier is in Dordrecht. Want die zegt, ik vind het te spannend. Ik ben bang als ik Herman J. weer zie, dat ik dan al die trauma's herbeleef van wat er toen is gebeurd. Maar je ziet dus echt diametraal tegenover elkaar. Flink hoeveelheid kinderporno. Hij ontkent dat hij het heeft opgezocht. Ontucht met een jongere man, waarbij dan ook de leeftijdsverschil en de functie als burgemeester een rol speelt, overwicht, waarvan hij dan zegt, daar is absoluut nooit iets gebeurd. Ik heb hem misschien wel eens een keer zijn wang aangeraakt, maar dat was om duidelijk te maken, joh, er zijn echt mensen die van jou houden, maar ik ben nooit verder gegaan.
0: En de officier van justitie, is die inmiddels met een strafeis gekomen?
1: Net, die is heel erg vers, 12 maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk. Dus dat zou betekenen dat hij 8 maanden effectief moet uitzitten. Hij zit 4 maanden vast, dus hij heeft dan nog een tijdje te gaan. Maar ook heel nadrukkelijk zegt de officier van justitie, hij moet behandeld worden. En dan moeten we maar na de onderzoek komen, want hij geeft nu geen openheid. Maar alle deskundigen zeggen ook van ja, we kunnen geen stoornis bij hem vaststellen, bijvoorbeeld pedofilie, maar we kunnen het ook niet uitsluiten. We kunnen ook geen kans op herhaling uitrekenen, want we weten het gewoon niet, omdat meneer geen openheid geeft. Dus behandeling is bij deze man absoluut noodzakelijk, zegt de officier van justitie. En die zegt ook zijn verhaal over de kinderporno en over de ontucht met die jongere man. Totaal ongeloofwaardig. Dus hij moet de cel in. Op dit moment begint zijn advocaat met het pleidooi. Om dan nog een keer de kant van Herman J. Te belichten. Maar dat is even de stand van zaken op dit moment.
0: Paul Verspeek vanuit Dordrecht. Dankjewel. Now tell me how.
2: we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: Steve Allen was dat, ja, 80s en 90s week op Radio Rijnmond. En in deze omstandigheden hebben we dan natuurlijk ook extra veel zomerhits uit de 80s en 90s. Zoals deze van Steve Allen, Letter From My Heart. En als jij nou ook nog een plaat hebt die zeker gedraaid moet worden in deze 80s, 90s week op Radio Rijnmond, dan is het een kwestie van even de Rijnmond-app openen, even jouw favoriete plaat uit die periode intikken. En komende vrijdag dan gaan we de verzoekjes draaien in al onze programma's. Dus stay tuned en stuur ons een verzoekje met de Rijnmond-app. Zometeen hebben we uitgebreid weerbericht natuurlijk van Weerman Ed Alders, hoofdpunten van het nieuws. En er zijn vast ook files.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Megabike Kids aan het Oostplein in Rotterdam heeft het grootste assortiment kinderfietsen van Nederland. Duizenden kinderfietsen op voorraad, scherp geprijsd en alle type kinderfietsen direct leverbaar. Meer info op megabike.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is nu 5:30, dit is Radio Rijnmond. We hebben een drukke avondspits.
6: Zeker, de langste file zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Hoogmade 21 kilometer. Een vertraging van ongeveer 50 minuten. Dat komt door een ongeluk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk een file van 4 kilometer, 40 minuten. Dat komt door een ongeluk. En bij knooppunt Ridderkerk naar de A15 richting Europoort is de verbindingsweg dicht. En verder ook nog de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Everdingen zijn er wegwerkzaamheden. Dus de weg is daar dicht. En tussen Nieuwendijk en Gorkum staat een file van 7 kilometer. Een file van ongeveer een half uur.
0: En dan gaan we naar onze weerman. Dat is Ed Alders. Ed, goedemiddag.
7: Rijn-Jan, hele goedemiddag.
0: Ja, je hebt natuurlijk al die thermometers in onze regio bestudeerd. Waar is het warmste geworden?
7: Rotterdam Airport, 29,5 graad. Dus wow. Ja, dat valt nog wel mee natuurlijk. Ja, dat gebeurt wel vaak. Het meest extreme moet nog gaan komen, hè, de komende dagen. Ons voorland is Frankrijk. Daar was het vanmiddag bijna, nou ja, overal is overdreven, maar echt in een heel groot gebied van Frankrijk was het tenminste 41 graden. Er zijn tientallen records gesneuveld. Dus dat is wel echt heel erg bijzonder. Nou ja, en een deel van die hete lucht, die komt onze kant op. Die wordt op transport gezet en daar krijgen we de komende dagen zeker mee te maken. Nou, vanavond eerst nog volop zon, Rijntjan. Temperatuur die zakt dan vannacht bij een heldere hemel naar een graad of 20 ongeveer. Nou ja, dat is in vergelijking met de nachten daarop, valt dat dan nog wel mee, zeg maar. Ja, we moeten een beetje onze grenzen verleggen. Ja. En morgen overdag schijnt de zon volop. Het wordt in de hele regio tropisch heet. Dan wordt 30 graden langs de kust tot 35 graden landinwaarts. En de wind, die waait eerst zwak, die komt dan uit het oosten tot zuidoosten. Maar in de loop van de middag, dan steekt er een zeewind op. Het is even de vraag tot hoe ver die het land opkomt. Maar die zou dan voor een tijdelijke verkoeling kunnen zorgen.
0: Ja, dat zou lekker zijn, want die tijdelijke verkoeling, want het wordt ook de dagen daarna heten.
7: Ja, het wordt nog heter. Donderdag, dan hebben we te maken met zonnig weer en temperatuur ook weer zo tussen de 30 en 35 graden. Dat is afhankelijk of er een zeewindje opsteekt, ja of nee, langs de kust. En dan in de nacht naar vrijdag, tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Tunesië, die begint geloof ik om 1 uur, heb ik even gekeken net. De laatste berekeningen zijn net binnen. En dan is het tussen 1 en 2 uur 's nachts nog altijd zo'n 6, 27 graden.
0: Ja.
7: Ja. Volgens de KNMI zou dat mogelijk de warmste nacht ooit kunnen worden. Althans, voordat ik zo meteen weer daar weer berichten op krijg. Ik weet het, sinds het begin van de waarnemingen, sinds 1901. Ja, en dan vrijdag wordt dan de heetste dag. Het is dan zon overgoten met een temperatuur 's middags van 37 graden. En dat betekent dat het in de bebouwde kom ruim 40 graden wordt.
0: Oh joh, en wanneer wordt het weer een beetje normaal, Ed?
7: Na het weekend.
0: Na het weekend pas. Oké, okay, dus allemaal even flink doorbijten. En voor zover dat lukt ook een beetje genieten van het mooie weer. Hè? Laat dat niet vergeten.
7: Ja, zeker. Ja.
0: Dankjewel Ed. Dan gaan we naar de hoofdpunt van het nieuws. Steun.
8: Miniworld moet voor 1 augustus weg zijn van het Weena in het centrum van Rotterdam. Anders gaat de deal over kwijtschelding van de schulden mogelijk niet door. En moet er opnieuw huur worden betaald. Dat geeft de gemeente als voorwaarde aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beelen. De ondernemer had al eerder gezegd dat hij Miniworld zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment nog onduidelijk. En aan de Hoge Landdreef in Bergse Hoek is een man met een elektrische rolstoel in het water terechtgekomen. De man zou van een loopbrugje zijn geraakt en in de sloot terecht zijn gekomen. Na ongeveer 20 minuten kon hij uit zijn benarde positie worden gehaald door de brandweer. Een ambulance heeft het slachtoffer nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Maar of hij verwondingen heeft, is onbekend. En in Amerika is wel een hele bijzondere snelheidsovertreder geweest. Een sigaarrokende 85-jarige Amerikaan is in de kraag gevat. Met een snelheid van 177 km per uur maakt hij in het holst van de nacht de weg onveilig. En de politie van Florida verdenkt hem van straatracen tegen een andere auto die ook met hoge snelheid over de weg scheurde. Op beelden is te zien hoe de bejaarde man ontkent. Hij maakte naar eigen zeggen gewoon een nachtelijk ritje in zijn favoriete auto.
0: Ja, ja.
6: Oh.
0: En het mooiste vind ik dan dat hij sigaar rookt. Dat, dat maakt het beeld echt compleet.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
0: Only in America.
6: Nou.
9: Radio met een grote R.

0: Frankie van Sister Sledge. De dames die onlangs mochten zien waren in het Kralingse Bos hier in Rotterdam. Een lekkere plaat van ze uit de jaren 80. Dit is Radio Rijnmond. We moeten je even waarschuwen voor een staking morgenochtend in het openbaar vervoer. Veel mensen zullen het al wel gehoord hebben, maar lang niet iedereen. En het is goed om iedereen nog even met de neus op feiten te drukken. Want vakbond FNV en CNV die hebben bedacht dat er morgen een aantal uren niet gewerkt wordt in het openbaar vervoer. En dat zal voor veel reizigers toch gevolgen hebben. En daarom even bellen met de RET als het gaat om het stadsvervoer in Rotterdam en omstreken en de Nederlandse spoorwegen. Yvonne Hagen van de RET is aan de lijn. Yvonne, goedemiddag. Kijken waar Yvonne is. Yvonne, goedemiddag. Ja, nu hoor ik je. Ja, hallo. Ja,
1: hallo.
0: Vervelend natuurlijk voor de reizigers. Hebben jullie nog iets aan maatregelen genomen?
1: Nou ja, wij rijden morgen dus niet. Hè, met alle bussen, trams en metro's tot in ieder geval 8 uur. En daar kunnen we ook niet heel veel meer aan doen. Dat is, we rijden gewoon niet. En vanaf daarna gaan we zo snel mogelijk opstarten. Dus daar zitten we natuurlijk wel mee bezig. Van hoe we zo snel mogelijk alle voertuigen weer op de goede plekken kunnen krijgen. En zo snel mogelijk weer de dienstregeling kunnen rijden.
0: Ja.
1: En dat gaat nog wel even duren. Dus we verwachten dat nou, vanaf 8 uur gaan we zo snel mogelijk alles op de goede plek zetten. En dan verwachten we rond 11 uur de dienstregeling weer volledig op de rit te hebben.
0: Ja, dus dan pas.
1: Ja, dan pas. Ja, want niet alle voertuigen kunnen gelijk uitdrukken. En dat moet allemaal op de goede plek. Dus we kunnen echt pas om 8 uur daarmee starten. En daarom duurt het even voordat het alles weer normaal rijdt. Dus,
0: Ik snap het. En hebben jullie er ook wat aan gedaan om de reizigers te informeren?
1: Ja, zeker. We hebben iedereen die de RET-app heeft en de pushmeldingen aan heeft staan, die heeft waarschijnlijk een pushmelding voorbij zien komen. Maar die hebben we uitgestuurd. Het staat ook op de app als je de app opent. We hebben een website waar iedereen ook alles terug kan lezen. Dat is ret.nl/staking. We hebben van alles aan gedaan om dat zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja, en het geldt die staking voor bus en tram en metro.
1: Ja.
0: Alles ligt gewoon plat.
1: Ja, rijdt helemaal niet tot 8 uur.
0: Dankjewel Yvonne. Dan gaan we door naar de Nederlandse spoorwegen. Daarvan heb ik Kieran Hofker aan de lijn. Kieran, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, bus, metro, tram, maar ook de treinen liggen eruit, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk een redelijk soortgelijk verhaal. Vanwege de staking van de vakbonden rijden er morgen inderdaad tot 8 uur 's ochtends geen NS-treinen.
0: En waarom is het dan zo moeilijk om weer snel op te starten?

0: reizigers om echt goed kort van tevoren de app te checken. Om te kijken of een trein daadwerkelijk weer rijdt.
1: En het is niet alleen het personeel van het openbaar vervoer, maar ook het schoonmaakpersoneel staakt morgen. Dat gaat ook nog gevolgen hebben voor de stations.
0: Ja, dat klopt. FNV heeft ook voor de hele dag een staking aangekondigd van het schoonmaakpersoneel. Dus het kan ook zijn dat de treinen en de stations mogelijk wat vuiler zijn dan gewend. Dus we vragen reizigers ook om hun afval mee te nemen vanuit de trein.
1: Ja, nou, goed om te weten. En iedereen moet het even goed in zijn oren knopen. Morgen tot 8 uur staking. En daarna duurt het nog een aantal uren voordat alles weer normaal is. Dankjewel, Kieran.
0: Graag gedaan.

0: Take That met een nog jonge Robbie Williams in de gelederen. En Everything Changes. Het is 14 minuten voor 6. We gaan het hebben over You'll Never Walk Alone. Je weet wel, het lijflied inmiddels van Feyenoord, van de Marathon. Het lijflied van Rotterdam. Lee Towers die kwam er in 1976 mee. En komende vrijdag is het precies 50 jaar geleden dat het nummer voor het eerst in de hitlijsten verscheen. En komende vrijdag, dan is het ook de dag dat er een nieuwe versie uitkomt van You'll Never Walk Alone. Een hele bijzondere versie, een WK-versie. En daarom even bellen met Lee Towers. Leen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Een WK-versie, hoezo? Waar is dit idee vandaan gekomen?
1: Nou ja, het idee kwam niet eens van mezelf, moet je eerlijk zeggen. Johnny Sapp, de manager van de Tino Martin. Die is ook de manager van William Frans. Ja. Van de Nederlandse Julio Iglesias, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Die ze hadden met elkaar hadden

0: een brainwave. Dat ze zeiden, ja goed, het WK, ja, ja, wat is nou een lied wat daar nou bij zou passen? Ja, ja, ja, Litouwers, zeg William Frans. Want, ja. Die heeft natuurlijk die heeft bewezen dat het een stadionknaller is.
1: Ja, het is zeker een stadionknaller.
0: Al ja, sinds jaar en dag. En ook inderdaad, net wat jij zegt, ook voor de marathon. En ook, ja, ik heb inmiddels een stuk of 5 verschillende versies heb ik ervan opgenomen.
1: Ja, kan er maar, nog wel eentje bij?
0: Nou ja, deze is natuurlijk een beetje in de buurt van de laatste, waar ik ook de marathon in wegzing. Maar het verschil is dat dat William natuurlijk zijn Spaanstalig erop loslaat.
1: Ja. Ja, William Jansen, misschien dat niet iedereen de naam kent.
0: William Jansen, de Nederlandse Julio Iglesias. Precies. Hij heeft ook de Battle of the Bands heeft hij meegedaan.
1: Battle of the Bands heeft hij laatst meegedaan. En vroeger ook in de jaren 90 volgens mij aan de Soundmix Show. Ook al met Julio Iglesias.
0: Klopt, ja.
1: Dus hij kan
0: en ik ken William al heel lang. Want dat ken ik al sinds Marc Canto. Marc Canto tegenwoordig in Spanje. Maar hij deed veel samen met Marc Canto, William. En als Marc Canto een concertje had in Zeeland, waar hij woont, dan was ik vaak special guest.
1: Ja.
0: En zo leerde ik ook William kennen. Dus toen Johnny Sapp, zijn manager, met dat idee kwam, goh, zou het leuk zijn als... Joh, ik vind het prima, ik laat me verrassen.
1: Ja.
0: Dus, het is natuurlijk een waanzinnige productie altijd geweest. En nu met de invulling van William en een nieuwe mix. En,
1: ja,
0: dat staat als een huis.
1: Een nieuwe mix, half Engels, half Spaans. En dat komt natuurlijk ook goed uit als je het over het WK hebt. Want dat speelt zich natuurlijk ook in Mexico af.
0: Ja, dus, klopt.
1: Wat hoop je dat er gaat gebeuren vrijdag? Dat die ook richting Amerika gaat, richting Mexico?
0: Ik laat me verrassen, joh. Ik heb geen enkele pretentie.
1: Nee.
0: Het is leuk, ik ben 80 geworden en ze hebben me weer in de watten gelegd en ze zijn me niet vergeten. Dus ik voel me een bevoorrecht mens.
1: Ja, nou.
0: Dit is gewoon nog weer een, noem het maar een cadeautje, weet je wel. Dat is zoiets wat toch ontstaat en dat zie je. Dat niet vergeten zijn.
1: Het is zeker een mooi cadeautje. En echt een goede stadionversie hoor, vind ik zelf ook. Ik heb hem al even beluisterd. Officieel komt hij pas vrijdag uit. Maar we mogen hem al één keertje draaien.
0: Jullie hebben de primeur gegeven.
1: Wij hebben de primeur. Nou, dan gaan we luisteren alleen. En dankjewel dat je van de lijn wilde komen.
0: Oké, hey, allemaal de hartelijke groetjes. Hè.
1: Dag Leen. Hoi.
0: Dag.

high. And don't be afraid of the dark.

0: vil jeg med ons. Ja, het is wat Leen zegt natuurlijk. Het is de zoveelste versie van de You Never Walk Alone. Maar dit is toch wel speciaal.
1: Ja, en hij blijft gewoon mooi. Ja. Ja, in welke versie, welke taal?
0: En vooral in een stadion is echt waar. Als, ja. Als ik dit ga horen in het stadion, dan weet ik zeker dat ik weer kippenvel krijg. Oh. Ik heb nu al een beetje. Het is stikheet. Ik heb toch een beetje kippenvel.
1: Oh, mooi.
0: Dat
1: hè?
0: Is het geheim van You Never Walk Alone. Lee Towers en William Jans, wat een mooie nieuwe versie. Je hoort hem voor de allereerste keer hier op Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. We zijn terug in de jaren 80.

0: Dit was een echte discothekenhit in de jaren 80. The Quick en Rhythm of the Jungle uit 1982. En als jij ook nog een goede plaat weet uit de periode jaren 80, jaren 90... waar jij heel veel op gedanst hebt, laat dat even weten via de Rijnmond app. Komende vrijdag gaan we verzoekplaten draaien als het gaat om de 80s en de 90s. Dus denk eens even goed na. Welke heb je nog gemist deze week? Welke wil je nog heel graag horen? Laat het even weten via de Rijnmond app. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80's en 90's week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80's en 90's week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur. Afslag Rijnmond. Teun Willems heeft het nieuws.
16: Aan de Hoogland Dreef in Bergse Hoek is een man met een elektrische rolstoel in het water terechtgekomen. De man zou van een loopbrugje zijn geraakt en in de sloot terecht zijn gekomen. Na ongeveer 20 minuten kon hij uit zijn benarde positie worden gehaald door de brandweer. Een ambulance heeft hem nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis, maar of hij verwondingen heeft is onbekend. En schepen die aanmeren aan de parkkade in Rotterdam kunnen voortaan van stroom worden voorzien via de elektriciteitsaansluiting van de Maastunnel. Het havenbedrijf heeft daarmee een creatieve oplossing gevonden op de vertraagde aanleg van walstroom. De nieuwe voorziening bestaat uit 3 stijgers, waardoor er maximaal 6 schepen tegelijk gebruik van kunnen maken. Dieselgeneratoren kunnen daardoor uitgeschakeld blijven, waardoor er minder geluidshinder is voor omwonenden. En Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte. Niet eerder hadden zoveel regio's te maken met code rood vanwege de extreme warmte. De temperaturen lopen regionaal op tot boven de 40 graden, waardoor veel Fransen verkoeling zoeken in rivieren en kanalen. Hierdoor zijn er sinds donderdag al 40 mensen verdronken. Minister van Sport en Jeugd Marine Ferrari waarschuwt dat het gevaarlijk is om op onbewaakte plekken te zwemmen. Franse autoriteiten waarschuwen niet alleen voor verdrinkingsgevaar, maar ook voor het risico van uitdroging. 2 kinderen zijn maandag doodgevonden in een hete auto in het zuiden van Frankrijk en de politie vermoedt dat ze zijn overleden aan de gevolgen van de hitte. En het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Minister Velbrief vindt dat zorgelijk, schrijft hij aan de Kamer. Volgens Velbrief ligt het probleem bij de UWV. Het is al jaren een tekort aan keuringsartsen die de beoordeling moeten doen. De minister wil daarom taken bij hen weghalen. Ook is het UWV veel tijd kwijt aan het herstellen van eerder gemaakte fouten. Ongeveer 11.000 mensen wachten nu op een keuring. En in de tussentijd krijgen zij een voorschot. Wie toch geen recht op een uitkering blijkt te hebben, hoeft dat voorschot ook niet terug te betalen. Het weer. Vanavond is het zonnig. De nacht verloopt helder. En de temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Morgen volop zon en tropisch heet. Middagtemperatuur 25 graden. En in de loop van de middag koelt het af door wind vanuit zee. Dat was het nieuws. Meer van jou als app en op Rijnmond.nl.
0: Dan gaan we naar het verkeer. Feza, ben je er klaar voor?
9: Jazeker. Ik heb ze er heel snel bij gepakt. En dan gaat het om de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp. 17 kilometer, een vertraging van een half uur. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Gouda. 4 kilometer, 10 minuten. Het komt door een ongeluk, de weg is daar dicht. Dan de A16 en dan gaat het om de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk naar de A15 zijn er bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. En dan staat het tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk vast. 5 kilometer, 40 minuten vertraging. En de andere kant op Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de rechte rijstrook dicht. Verder nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer, 40 minuten. En de A27 op Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 6 kilometer, 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Sterkt allemaal in de auto. Ik hoop dat je airco hebt. Of, anders dan wordt het wel een lastige kwestie. Het raampje open helpt ook niet meer.
9: Nee, helaas.
0: Blijf in ieder geval luisteren. We hebben hele fijne muziek uit de 80's en 90's. Zometeen de Amerikaanse DJ Chris Brann. Die had een zomerhit in 1999 onder de naam Wham Do Project. Welk nummer was dat ook alweer?
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
17: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Pas je eindelijk het perfecte...

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
6: 80s en 90s week.
5: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
5: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Wemdo Project en King of My Castle. 6:10, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, het is bijna 30 graden in Rotterdam. Het is een snikhete dinsdag. En we houden je op de hoogte van alles wat er gebeurt. En we hebben natuurlijk nog een uurtje Afslag Rijnmond te gaan. Met zometeen natuurlijk weer de mogelijkheid om zelf mee te doen. Via afslag 1, afslag 2, inclusief de lekker lange laatste. We hebben al veel nieuws besproken vandaag. Feza, wat is jou het meest bijgebleven?
1: De hitte.
0: Ja, ja.
1: We zijn er allemaal mee bezig. En bij ons is het wel cool in de studio. Maar collega Tenny is naar de regio ingegaan om te kijken hoe Rijnmonders zich cool houden.
0: Ja, en hij gaat morgen naar het Naakstrand, zei hij zelf.
1: Ja.
0: En hij was over een hondenstrandje.
1: Ja.
0: En dan worden stokken ingegooid om de honden cool te houden.
1: Dus niet in het water, niet het water ingaan.
0: Dat soort onderwerpen hebben we uitvoerig besproken vandaag. We hebben het ook over serieuze zaken gehad.
1: Ja,
0: de rechtszaak tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Tegen hem is 8 maanden cel geëist. Maar die zaak is nog bezig, heeft Paul Verspeek ons verteld.
1: Dus ja.
0: Er komt nog een verhaal over op Rijnmond.nl.
1: En de staking.
0: De staking, ja.
1: OV staakt morgenochtend tot 8:00. En dan duurt het dus wel even voordat het echt allemaal op gang komt, hebben we meegekregen. En vooral dus neem je afval mee, want ook schoonmaakpersoneel is aan het staken.
0: Ja, moet je morgen het openbaar vervoer gebruiken, hou er dan rekening mee dat het tot 8:00 gestaakt wordt. Maar dat het nog een aantal uren duurt voordat alles weer volgens de normale dienstregeling rijdt. En dan hadden we vandaag de primeur van
1: Lee Towers, of de nieuwe WK-versie van Will You Never Walk Alone. Met gezongen Spaans en Engels. Engels gezongen door Lee Towers en Spaans door
0: William
1: Jans.
0: De Nederlandse Julio Iglesias.
1: Ja, precies. Zo kennen we hem.
0: Kortom, de zoveelste versie van You Never Walk Alone.
2: Ja, ik heb inmiddels een stuk of 5 verschillende versies heb ik ervan opgenomen.
0: Ja, kan er maar nog wel eentje bij?
2: Nou ja, deze is natuurlijk een beetje in de buurt van De laatste, waar ik ook de marathon in werd zing. Maar het verschil is dat William natuurlijk zijn Spaanstalig erop loslaat.
0: Ja, en dat hebben we laten horen in Afslag Rijnmond. We mochten hem 1 keertje draaien, maar officieel komt hij komende vrijdag pas uit.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit
3: is Afslag Rijnmond.

0: Hey Joe. Eigenlijk een rocknummer waar heel veel versies van bestaan. En Mink DeVille die verraste ons in 1992. Deze ja, soort mariachi-achtige huis. Lekker om te draaien, zeker bij deze temperaturen in Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Hoog tijd voor de eerste afslag, en dat is er weer eentje. Het is tijd om mondje dicht te houden.
1: Nemen we afslag 1?

0: of nemen we afslag 2?
1: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door.
2: Ja, twee nederpopklassiekers, zou je kunnen zeggen. Allebei over stil zijn, over zwijgen. Goede doel uit de jaren 80. Afslag 1, zwijgen. Stil in mij van Dikhout uit de jaren 90 is afslag 2. En jij bepaalt zometeen met behulp van de Rijnmond App welke van deze twee we gaan draaien. En je weet het, je hebt altijd twee platen de tijd om te stemmen. Afslag 1, het goede doel, zwijgen. Afslag 2, van Dikhout, stil in mij. Stuur ons even een appje met de Rijnmond App. En ondertussen draaien wij deze mede-popklassieker uit 1983. Dit is Tower.

0: Cooper. See You Tonight uit 1982. 1983 was het volgens mij. En dat brengt de tijd op 6:59. Je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen voor of zwijgen of stil in mij.
1: Nemen we afslag 1?

0: of nemen we afslag 2?
1: En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door.
2: Afslag 1, zwijgen van het goede doel. Afslag 2 is stil in mij van Van Dikhout. Nog een paar minuten tijd om te stemmen met de Rijnmond-app. En als je niet weet, want het is een moeilijke keuze, laat gewoon je gevoelens spreken.

0: Nightcrawlers, Push the Feeling On. 7:05. Afslag 1 of afslag 2. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Wordt het zwijgen van het goede doel? Of wordt het van Dikhout stil in mij?
1: Oh, het was spannend, Rentjan. Dus ja. Ik ga vragen of iedereen mee wil tellen.
0: Ja.
1: Begin met Regina, die zegt afslag 2, alsjeblieft. Raymond, Sylvia, Anja, Els, Danny, Ari, Astrid, Barry en... die gaan voor afslag 2.
0: Ja.
1: En dan heb je Richard, die zegt 2 mooie afslagen, maar ik kies voor afslag 1. Aanstekelijk melodietje en hoor je wat minder vaak op de radio. Arita, Ria, Ruud, Guido, Jeroen en Sandra, dat is 1 stem overigens. Annelies en Ronald kiezen ook voor afslag 1.
0: Mm-hmm.
1: En ook Nora.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je dan al geteld hebt. Staat gelijk nu.
0: Ja, nog 1 stem.
1: Dan zegt Leo, Caroline, Leo gaat voor afslag 1 en ik ga voor afslag 2.
0: Ja, dat schiet niet op zo.
1: Nee, maar toen kwam John en die zei, doe maar afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: Dick House al tientallen jaren actief. Altijd erg goed. Zeker ook live erg goed. Ze hebben pas nog een groot concert gegeven in AFAS Live in Amsterdam. En komende zaterdag staan ze op Concert at Sea op de Brouwersdam. En iedereen die daarheen gaat, inclusief ikzelf, inclusief Feza.
1: Ja.
0: Ja. Ze staan niet alleen op het grote podium, maar het is een pro-tip. Ze spelen eerst ook nog op het strand. Dus een half uurtje op het strand.
1: En oh, superleuk.
0: Dat is superleuk. Aanraden. Van Dikhout. Zometeen gaan we ons bezighouden met de vraag: wat wordt de lekker lange laatste? Eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van een middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
4: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen goal via de Rijnmond app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: 2 minuten over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. En het is al 2 minuten over 6:30, maar nog steeds zo druk op de weg.
1: Ja, heel erg. En dat komt vooral door een aantal ongelukken en andere auto's en vrachtauto's met pech. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Benelux, knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. 4 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Bij de Benelux-tunnel is er ook nog eens een keer... bij de Benelux-tunnel is ook nog een vrachtauto met pech. De parallelrijbaan is daar dicht. En bij knooppunt Ketelplein is er een ongeluk gebeurd. Dus de verbindingsweg is daar dicht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bleiswijk en Gouda 8 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Van Brien Noordbrug 3 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tussen Rotterdam-Kralingen en de Van Brien Noordbrug ook nog eens een keer 3 kilometer door een auto met pech. Ja, het gaat nog even door.
0: Nee,
1: A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein, knooppunt Gouwen, 10 kilometer, een uur vertraging. Dat komt dus door dat ongeluk op de A12. En nog de A27, daar zijn wegwerkzaamheden. A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen is de weg dicht door wegwerkzaamheden. En dan staat het vast tussen Nieuwendijk en Gorkum. 4 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Vanavond zonnig, de nacht verloopt helder. Het komt niet lager de temperatuur dan een graad of 20. Morgen wordt het tropisch heet. 35 graden landinwaarts. Pas in de loop van de middag een beetje afkoeling door wind vanaf zee. Maar wie precies die afkoeling krijgt is nog een beetje onduidelijk. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en snikheet. Vrijdag kan het wel 37 worden. In het weekend krijgen we een periode met zon en kans op een regen of onweersbui. En pas begin volgende week wordt het weer een tikje normaler. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
8: Schepen die aanmeren aan de Parkkade in Rotterdam kunnen voortaan van stroom worden voorzien via de elektriciteitsaansluiting van de Maastunnel. Het havenbedrijf heeft daarmee een creatieve oplossing gevonden op de vertraagde aanleg van walstroom. De nieuwe aansluiting bestaat uit 3 stijgers, waardoor er maximaal 6 schepen tegelijk gebruik van kunnen maken. En daardoor kunnen de dieselgeneratoren uitblijven, waardoor er minder geluidshinder is voor omwonenden. En de gemeente Rotterdam gaat vanwege het warme weer eerder afval ophalen. Morgen, donderdag en vrijdag worden de huisvuilcontainers al om 6:30 geleegd. De gemeente vraagt dan ook voor dat tijdstip de containers aan de stoeprand of bij een verzamelplaats neer te zetten. En in de regenwouden van Australië is een bijzondere nieuwe spinnensoort ontdekt. En de spin heeft een hele bijzondere manier om zijn prooi te vangen. Hij maakt een kegelvormig web waar mieren op afkomen. Dan klapt dat web met een uitzonderlijk hoge kracht dicht en wordt de mier naar een ander web gelanceerd. Volgens onderzoekers is de kracht gelijk aan 15 keer de G-krachten die straaljagerpiloten ervaren. De spin heeft nog geen officiële naam, maar wel de bijnaam Ballista gekregen, naar het oude wapen waarmee stenen in de lucht werden geslingerd.
0: Dankjewel, Teun.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
0: Het nieuws komt weer overal vandaan vanavond.
9: Radio met een grote R.

0: is toch altijd wel goed voor een kleine glimlach, deze.
1: Deze is zo leuk.
0: Ugly Kid Joe, Amerikaanse hard rock band. Everything About You. De volledige tekst is I Hate Everything About You. Dat wordt er duidelijk al bij. Goed, het is 7:09. En dus tijd voor de kwestie van...
1: de lekker lange laatste.
0: Waar gaan we zo meteen mee eindigen? Welke lekker lange plaat gaat het worden? Ik heb 2 platen meegenomen over de grote stad.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Starship, we built the city. Dat is afslag 1. Glenn Frey, je weet wel, een van de oprichters van de Eagles met een solo nummer. You belong to the city. Dat is afslag 2. Jij bepaalt welke het zo meteen gaat worden als lekker lange laatste. Gebruik daarvoor de Rijnmond app. Dus, nog even herhalen. Afslag 1 is we built the city, Starship. Afslag 2 is You Belong to the City van Glenn Frey. And dit is In Excess. And I need you tonight.

0: License to Kill. James Bond. 1989. That is Night. Zong de titelsong. Zometeen de lekker lange laatste. Welke moet het worden?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: We build the city. Starship. Afslag 1. We belong to the city. Glenn Frey. Afslag 2. Je hebt nog een paar minuten om te stemmen met de Rijnmond-app.

0: Hathaway en live. Het is al 7:10. Hoog tijd voor de lekker lange laatste. Wakker gaat het worden. We build the city of we belong to the city. Wordt het 1 Starship of 2 Glenn Frey?
1: Anita zegt, doe die stad op rock and roll dan maar. En ook Danny, Hans, Jessica en Agnes en Ruud die gaan voor afslag 1. Dan zegt Nora afslag 2 graag lang niet gehoord. Nigel, Ari, Annelies, Guido en Jeroen en Sandra kiezen daar ook voor. Jan zegt dan weer afslag 1, lekker meezingnummer. Anja en Ronald kiezen ook afslag 1. Gaat de rest toch voor afslag 2. Els, Raymond uit Den Haag, Sylvia en Bertje, Leo, John, Bas, Raymond en Caroline ook. En dan zegt Regina, doe maar weer afslag 2. Ik hou wel van dat saxofoontje.
0: Ja, dat saxofoontje is prachtig. Het is een nummer uit de soundtrack van Miami Vice. Glenn Frey, We Belong to the City, als lekker lange laatste. Ik ben er een paar dagen tussenuit. Morgen ben jij er met Walter, hè, geloof ik?
1: Ja.
0: Ja, Walter. Dus ik zeg dank voor het luisteren. Heel graag tot maandag.
1: En ik zeg tot morgen.
0: En hier is die prachtige sax aan het begin van Glenn Frey's We Belong to the City. Tot slot van afslag Rijnmond. Fijne avond. Hou je hoofd koel. Cool.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De 80s en 90s week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Schepen die aanmeren aan de Parkkade in Rotterdam kunnen voortaan van stroom worden voorzien via de elektriciteitsaansluiting van de Maastunnel. Het havenbedrijf heeft daarmee een creatieve oplossing gevonden op de vertraagde aanleg van walstroom. De nieuwe aansluiting bestaat uit 3 stijgers, waardoor er maximaal 6 schepen tegelijk gebruik van kunnen maken. De dieselgeneratoren aan boord kunnen daardoor uitgeschakeld blijven, waardoor er minder geluidshinder is voor omwonenden. En Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte. Niet eerder hadden zoveel regio's te maken met code rood vanwege de extreme warmte. De temperaturen lopen regionaal op tot boven de 40 graden, waardoor veel Fransen verkoeling zoeken in rivieren en kanalen. Hierdoor zijn er sinds donderdag al 40 mensen verdronken. Minister van Sport en Jeugd Marina Ferrari waarschuwt dat het gevaarlijk is om op onbewaakte plekken te zwemmen. Franse autoriteiten waarschuwen niet alleen voor verdrinkingsgevaar, maar ook voor het risico van uitdroging. En het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Minister Velbrief vindt dat zorgelijk, schrijft hij aan de Kamer. Volgens Velbrief ligt het probleem bij het UWV. Daar is al jaren tekort aan keuringsartsen die de beoordelingen doen. De minister wil daarom taken bij hem weghalen. En ook is het UWV veel tijd kwijt aan het herstellen van eerder gemaakte fouten. Ongeveer 11.000 mensen wachten nu nog op een keuring. In de tussentijd krijgen zij een voorschot. En wie toch geen recht heeft op een uitkering, hoeft dat voorschot ook niet terug te betalen. En de gemeente Rotterdam gaat vanwege het warme weer eerder afval ophalen. Morgen, donderdag en vrijdag worden de huisvuilcontainers al om 6:30 geleegd. De gemeente vraagt voor dat tijdstip de containers aan de stoeprand of bij een verzamelplaats neer te zetten. Het weer. Vanavond is het zonnig, de nacht verloopt helder en de temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Morgen volop zon en tropisch heet, middagtemperatuur van 35 graden. En in de loop van de middag koelt het af door wind vanuit zee. Tot zover het nieuws. Meer via ons app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie nog. Er staat een file op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein, 4 kilometer, 21 minuten door opruimwerkzaamheden daar. De A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug, 2 kilometer, 5 minuten door een kapotte auto. En nog de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum, 2 kilometer, 4 minuten door wegwerkzaamheden.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
14: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
15: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
14: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
16: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek.

0: Astrid, dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Hij is er weer. De Edische 90s Week bij Radio Rijnmond. Een week lang draaien we jouw lievelingsmuziek uit de jaren 80 en 90. De Edische 90s Week. Deze hele week. Hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen? Als je nog één keer, iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Op vrijdag 26 juni speelt Oranje tegen Tunesië. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het morgen. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
5: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang jaren 80 muziek in de 80's na 8. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, hoorde vandaag 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen, voor het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een jongere man. In totaal zijn 1036 foto's en video's met kinderporno opgeslagen op mobieltjes, een laptop, een externe harde schijf en USB-sticks. Herman J. benadrukt dat er geen stoornissen bij hem zijn vastgesteld, zoals pedofilie, maar volgens het OM sluit de deskundige het ook niet uit. De rechter in Dordrecht doet op 7 juli uitspraak in de zaak. Sinds de VS en Iran hun handtekening onder een intentieverklaring zetten, is het scheepsvaartverkeer in de straat van Hormuz toegenomen. Gisteren voeren zeker 36 vrachtschepen door de zeestraat. De dagen ervoor werden er 71 geteld. Na het akkoord hieven Iran en de VS hun blokkades op. De hoofdroute is nog wel dicht omdat daar veel mijnen liggen. Er is nog geregeld onduidelijkheid over de staat van de straat van Hormuz en of er nu wel of geen tol wordt geheven. Voor de oorlog kwamen er elke dag 100 schepen door de zeestraat. De komende 60 dagen onderhandelen Iran en de VS over vervolgafspraken. En het kan nog lang duren voor de handel weer op niveau is. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Minister Velbrief vindt dat zorgelijk, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Volgens Velbrief ligt het probleem bij het UWV. Daar is al jaren een tekort aan keuringsartsen die de beoordelingen doen. De minister wil daarom taken bij hem weghalen. En ook is het UWV veel tijd kwijt aan het herstellen van eerder gemaakte fouten. Ongeveer 11.000 mensen wachten nu nog op een keuring. In de tussentijd krijgen zij een voorschot. En wie toch geen recht heeft op een uitkering, hoeft dat voorschot niet terug te betalen. En de gemeente Rotterdam gaat vanwege het warme weer eerder afval ophalen. Morgen, donderdag en vrijdag worden de huisvuilcontainers om 6:30 geleegd. De gemeente vraagt voor dat tijdstip de containers aan de stoeprand of bij een verzamelplaats neer te zetten. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht verloopt helder. De temperatuur komt niet veel lager uit dan een graad of 20. Morgen volop zon en tropisch heet. Middagtemperatuur 35 graden. En in de loop van de middag koelt het af door wind vanuit zee. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

gouden vullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Op zaterdag 27 juni beleef je het middeleeuwse leven in en om de Grote Kerk in Vlaardingen. Met een jaarmarkt, reenactors, een reconstructie van de middeleeuwse kerk en nog veel meer. Gratis toegang. Kijk op vlaardingen1018.nl.
6: Bakfiets, kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Aero. Megabike vind je aan het Hoofdplein in Rotterdam.
7: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, hoorde vandaag 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen, voor het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een jongere man. In totaal zijn 1036 foto's en video's met kinderporno opgeslagen op mobieltjes, een laptop, een externe harde schijf en USB-sticks. De 77-jarige verdachte benadrukt dat er geen stoornissen bij hem zijn vastgesteld, zoals pedofilie, maar volgens het OM sluiten de deskundigen het ook niet uit. De rechter in Dordrecht doet op 7 juli uitspraak in de zaak. Het openbaar vervoer in onze regio en de rest van Nederland ligt morgenochtend stil. Vakbond FNV wil bezuinigingen tegengaan, waardoor alle treinen, bussen, trams en metro's pas om 8 uur beginnen met rijden. De staking draait om bezuinigingen van het kabinet, dat de AOV-leeftijd wil verhogen en de werkloosheidsuitkering wil inkorten van 2 naar 1 jaar. De FNV en andere vakbonden zijn kritisch op die plannen. Ook de NS ervaart hinder morgenochtend. Die rijden met minder treinen vanwege de hitte. En sinds de VS en Iran hun handtekening onder een intentieverklaring zetten, is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz toegenomen. Gisteren voeren 36 vrachtschepen door de zeestraat. De dagen ervoor werden er 71 geteld. Na het akkoord hieven Iran en VS hun blokkades op. De hoofdroute is nog wel dicht omdat daar veel mijnen liggen. Er is nog geregeld onduidelijkheid over de staat van de straat van Hormuz en of er nu wel of geen tol wordt geheven. Voor de oorlog kwamen er elke dag 100 schepen door de zeestraat. De komende 60 dagen onderhandelen Iran en de VS over vervolgafspraken. En het kan nog lang duren voor de handel weer op niveau is. De gemeente Rotterdam gaat vanwege het warme weer morgen eerder afval ophalen. Dat doen ze dus morgen, donderdag en vrijdag. De huisvuilcontainers worden dan al om 6:30 geleegd. En de gemeente vraagt dan ook voor dat tijdstip de containers aan de stoeprand of bij een verzamelplaats neer te zetten. Het weer, vanavond is het zonnig. De nacht verloopt helder en de temperatuur komt niet veel lager uit dan 1 graad of 20. Morgen volop zon, tropisch heet en een middagtemperatuur van 35 graden. In de loop van de middag koelt het af door wind vanuit zee. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB fileinformatie staat een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 2 kilometer, 6 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
10: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur
9: zonder vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
11: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Teun Willems met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De Nationale Ombudsman wil dat de herinneringskosten voor de omstreden tolweg A24 bij Rozenburg worden afgeschaft. Op die weg zijn sinds de opening, 1,5 jaar geleden, al 100.000 boetes uitgedeeld. Het systeem is onduidelijk volgens de ombudsman. Mensen die niet handig zijn met computers worden benadeeld en lopen tegen extra kosten aan. Mensen die niet op tijd betalen voor het gebruik van de tunnel moeten €9 herinneringskosten betalen. En dat terwijl een ritje €1,57 kost. Daarom is de herinnering niet in verhouding, zegt de ombudsman. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, hoorde vandaag 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen, voor het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een jongere man. In totaal zijn 1036 foto's en video's met kinderporno opgeslagen op mobieltjes, een laptop, een externe harde schijf en USB-sticks van de 77-jarige verdachte. J. benadrukt dat er geen stoornissen bij hem zijn vastgesteld, zoals pedofilie, maar volgens het OM sluiten de deskundigen het ook niet uit. De rechter in Dordrecht doet op 7 juli uitspraak in de zaak. Miniworld moet voor 1 augustus weg zijn van het WNA in het centrum van Rotterdam. Anders gaat de deal over kwijtschelding van de schulden mogelijk niet door en moet er opnieuw huur worden betaald. Dat geeft de gemeente als voorwaarde aan de nieuwe eigenaar van de miniatuurwereld, Wim Beelen. De ondernemer had al eerder gezegd dat hij Miniworld zou overnemen, maar geen huur wilde betalen. Intussen heeft hij ook geen plannen om snel te verhuizen. Wanneer het eventueel wel zou kunnen, is op dit moment onduidelijk. Het openbaar vervoer in onze regio en de rest van Nederland ligt morgenochtend stil. Vakbond FNV wil bezuinigingen tegengaan, waardoor alle treinen, bussen, trams en metro's pas om 8 uur 's morgens beginnen met rijden. De staking draait om bezuinigingen van het kabinet, dat de AOW-leeftijd wil verhogen en de werkloosheidsuitkering wil verkorten van 2 naar 1 jaar. De FNV en andere vakbonden zijn kritisch op die plannen. Ook de NS ervaart hinder morgen, die rijden met minder treinen vanwege de hitte. Het weer, vanavond is het zonnig, de nacht verloopt helder. De temperatuur komt niet veel lager uit dan 1 graad of 20. Morgen volop zon en tropisch heet, middagtemperatuur 35 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
0: 80s en 90s week.
1: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs, de mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.
1: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Jouw mooiste muziek uit de jaren 80 en 90.
1: 80s en 90s week.
0: Deze week op Radio Rijnmond. Dit is Radio Rijnmond.